0: Daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale mediaplatforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. Het weer, vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
1: Juri Zuiderveld. Ik heb een speciale gave. En ik vertel je zometeen wat die speciale gave is. Na 21 Pilots. Dit is Stressed Out op 3FM.

0: is een zoektocht voor een andere keer. Een hele goede nacht. Het is 8:08. Het kan natuurlijk zijn dat je nou helemaal kapot schrikt en je denkt, fuck, ik moet er in de auto zitten. Excuses daarvoor. Mijn naam is Juri Zijderveld en van welke muziek hou jij eigenlijk? Hou je van rock? Hou je van hip-hop? Van de Briniers? Wat het ook is, het is voorspelbaar. Ja, het spijt me zeer. Want het is allemaal gelinkt aan jouw geboortejaar. Dat weten weinig mensen, maar ik ben er op een gegeven moment achtergekomen. Ik heb een geheime formule waarmee ik jouw muzieksmaak kan raden aan de hand van jouw geboortejaar. We doen gewoon een kort gesprekje. Ik weet een beetje wie je bent, ik weet je naam. Ik vraag je pincode, dat soort dingen. En vervolgens geef jij mij jouw geboortejaar. En dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Want dan kan ik jouw muzieksmaak daaruit trekken eigenlijk. In ieder geval een liedje wat je leuk vindt. En dan draai ik dat op 3FM. Het klinkt knettergek misschien. Maar je mag het nu uitproberen. Stuur je geboortejaar via de NPO Luister-app. Want over een minuutje of 6 ga ik het misschien wel bij jou uitproberen. Je mag ook bellen 0909-1336. En dan hoor je zometeen een liedje wat jij leuk vindt op 3FM aan de hand van je geboortejaar.
1: 3FM. Meer Nederlands talent ontdekken.
2: Hoi, ik ben Joshua Pieter en ik ben 3FM Talent.

0: Waarschuwing. De meeste optredens in deze show zijn levensgevaarlijk. Alleen goed getrainde professionele mentalisten kunnen deze uitvoeren. Doe dit thuis nooit na.
1: Normaal gesproken ga ik door het leven als Yuri Zijderveld, maar momenteel mag je mij Yuri Geller noemen. Want ik heb een bijzondere gave. Ik kan jouw muzieksmaak raden op basis van je geboortejaar. En deze nacht doen we dat met Eddie uit Nijverdal. Eddie, goeienacht.
2: Goeienacht.
1: Hey, een bijzonder persoon aan de lijn, want jij bent de nummer 25 van de wereld.
2: Ja.
1: Als
2: medic in Battlefield.
1: Als medic in Battlefield. Ik denk, je bent gewoon fantastisch in het neerschieten van mensen.
2: Ja, ook wel.
1: Ja, natuurlijk. Maar wat is dan een medic?

0: dan red je eigenlijk mensen, toch?
1: Ja, je bent bij een squad, bij een groepje mensen. En er zijn allemaal mensen achter een computer. Dus als ik dan zie dat iemand naast mij doodgaat, dan is het kleine moeite om even te reviven natuurlijk.
0: Hey, dus jij bent eigenlijk de nummer 25 meest behulpzame persoon ter wereld?
1: Ja.
0: Wat goed.
1: Ja, als je het zo bekijkt. Ja.
0: Want je werkt als stucador normaal gesproken. Heb je wel eens gedacht, ik ga er wat mee doen? Andere mensen helpen op die manier?
1: Nee. Nee, ik speel meer shooter games, maar daar ben ik ook best wel goed in.
0: Ja.
1: Ja, maar ja, ik vind het wel leuk om te doen.
0: Het is leuk als het bij gamen blijft eigenlijk, ja.
1: Ja, niet, ik zit ook niet zoveel op Discord en van die chatten en zo met mensen onder de game.
0: Leuk. Het is eigenlijk, ik was altijd heel slecht in schietspelletjes op de PlayStation. Maar blijkbaar zijn er meerdere wegen naar Rome natuurlijk om heel goed ergens in te zijn. Jij bent heel goed als medic, wat leuk.
1: Ja.
0: Waar ik dan weer heel goed in ben, is het raden van jouw muzieksmaak, Eddie. Dat doe ik aan de hand van jouw geboortejaar. Dus je raadt al wat ik nodig heb van jou.
1: Ja, mijn geboortejaar.
0: Je geboortejaar, wat is het?
1: Ja, dat is 1974.
0: 1974.

0: Uri Geller, wat is mijn muzieksmaak?
1: Nou, Eddie, dit is jouw muzieksmaak.
0: Hey, ik heb je eerder aan meegedaan. En toen kwam je met hetzelfde liedje.
1: Dat meen je niet!
0: Ja!
1: Dat meen je niet!
0: Ja! Hey.
1: Holy fuck! Ja, ik ben echt verbaasd over mijn eigen kunnen.
0: Ja, of is dat een programmaatje die je erop loslaat en waar dit nummer uitkomt of zo?
1: Zeker niet, zeker niet. Oh. Dit komt uit mijn eigen brein. James Brown is dead, L.A. style. Of ga je me nu vertellen dat het helemaal niet je muzieksmaak is?
0: Dat kan nou, dat was, ja, het was in die tijd wel een hit, maar het was niet... Ja, nou ja. Ja, het was niet echt mijn smaak of zo. Maar ik, ja, het heeft wel goede oude tijden mee.
1: Oh. Vind je het een leuk liedje?
0: Ja, ik doe me denken aan Sal Dijk in Lebelenveld. Dat was een disco.
1: Hey, dus als ik hem voor je draai, dan ben je niet kwaad op mij?
0: Nee, maar het is ook niet... Het zegt van, daar maak je me super blij mee.
1: Verdomme. Nou, Eddie, geef het nog eens een kans.
0: Sorry.
1: Geef het nog eens een kans. Want Uri Geller heeft eigenlijk altijd gelijk.
0: Ja, oké.
1: Okay. Vanaf nu is dit je muzieksmaak dan?
0: Dan is het mijn muziek smaak.
1: Doen we het zo.

0: je wel eens gehoord van het legendarische optreden van Green Day? Ze spelen When I Come Around op Woodstock 1994 en het heeft flink geregend, dus er is een hele grote modderpoel in het publiek. En de bassist van Green Day die ziet dat er moddergevechten zijn in het publiek. Dat denkt hij, ja, vet, helemaal rock and roll dit. En hij wil graag meedoen, dus hij zegt de volgende legendarische woorden.
1: I suggest that you throw mud, that's fun.
0: I suggest that you throw mud, that's fun. En dat hebben ze geweten, want het podium verandert in een varkensstal. Tot het moment dat Green Day op een gegeven moment zelf ook denkt van, nou, ja, op zich mag het nou wel stoppen. Gebeurt niet, dus ze stoppen met optreden. Mensen worden kwaad, die rennen het podium op. Beveiligers houden mensen met veel geweld tegen. En het loopt compleet uit de hand. Het is allemaal gefilmd. Je moet even zoeken op een moddergevecht van Green Day. Dan kom je er vanzelf op een keertje. Het is echt geweldig om te zien. Mensen zeggen dat het een van de meest legendarische optredens ooit is geweest. Green Day hoor je nu op 3FM. When I Come Around.

0: Een feitje over een artiest dat je al lang wist, zodat we snel door kunnen met de muziek.
1: Chef heet eigenlijk Youssef.

0: waar ik graag naar luister in de zomer.
1: Nou, ik hoor het ook graag in de winter.
0: Ja, en in de lente hoor ik het ook graag, hoor.
1: Ja, maar in de herfst vind ik het ook leuk klinken.
0: Ja, met andere woorden, we kunnen er het hele jaar naar luisteren. 3FM.

Ja, sorry Chris Martin. Ik bedoel, kijk, love the guy. Hij en ik, we gaan way back. Hij heeft die halftime show samengesteld van het WK. En het was gewoon echt kak. Het was echt kak. Niemand was blij met de halftime show.

En ik, we gaan way back. Hij heeft die halftime show samengesteld van het WK. En het was gewoon echt kak. Het was echt kak. Niemand was blij met de halftime show. Tenminste, ik kan niet geloven dat jij er wel blij mee was. Die zei, nou, dit was echt leuk. Dit was goed. Ik ging er echt voor zitten namelijk. Dat hebben ze wel goed voor elkaar gekregen. De line-up op papier was top. Maar ik voelde me genaaid achteraf. Het was laat, ik moest eigenlijk al naar bed. Het was een ratje toe aan artiesten. De ene nog minder live dan de ander trouwens. Van oma Madonna tot Justin Bieber. Die dan wel live was, maar met een onbekende zaadplaat. Een of andere halleluja waar ook niemand op zat te wachten. Stop ermee. Dit was een festival in 10 minuten. En dat kan gewoon niet. Daar heb je een heel weekend voor nodig om al die artiesten een beetje de ruimte te geven. Kijk, gelukkig hebben ze nog 4 jaar om dit rustig te evalueren, om te vergaderen, om nieuwe ideeën op tafel te gooien. Kijk,

Cameron with Comp en Kingdom of Fear op 3FM. Een hele goede nacht. De NPO Luister-app die staat, niet roodgloeiend, maar er wordt een gezelligere app, laat ik het zo zeggen. Je mag altijd een berichtje sturen. Het is trouwens een gratis appje die je kan downloaden. En dan kun je dus een berichtje sturen naar de 3FM studio. Gewoon even intikken NPO Luister en dan kom je er vanzelf wel. Brian, die komt net terug uit Colombia, heeft een enorme jetlag. Dus die blijft nog eventjes luisteren. Joep, die wil wat van Ariana Grande horen. Jazeker. Nou, dat gaan we doen. Ga ik er even bij pakken. En voor dat laatste appje moet ik eventjes de opname starten. Zo. Kan ik het opsturen naar de baas, hè? Marlies, die zegt, wat een lekker showtje weer, Joeri. Super. Opname stoppen. Ja. Gaan we opsturen naar de baas. Dankjewel, Marlies. En deze is voor

draaien de laatste tijd veel nieuwe muziek van de Wodan Boys, Blindsided. En een paar dagen terug kreeg ik een berichtje van een luisteraar. Ik weet even niet meer wie en hoe diegene heette. Maar die zei toen, ja, het lijkt heel erg op Oasis. En daar heeft diegene helemaal gelijk in gehad. Waardoor ik dacht, het is wel weer leuk om toch even een keer Oasis te draaien. Kijk, Wodan Boys die ga je ook nog horen op 3FM over binnen nu en twee uur ergens, volgens mij. Maar Oasis, de OG's, mogen ook niet worden vergeten. Live Forever nu op 3FM. Nee.

0: Oasis en Live Forever op 3FM. 3FM. Een hele goede nacht. Het is exact 3 uur. Zometeen hoor je Another and Talk to You. Maar eerst het laatste nieuws van de NOS.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. De man die eerder deze maand uit een vliegtuig werd gezogen is ontslagen uit het ziekenhuis. Hij ontsnapte aan de dood toen een raam in het vliegtuig tijdens de vlucht kapot ging en hij bijna naar buiten werd gezogen. Het gebeurde op een vlucht van Ryanair van Griekenland naar Duitsland. Medepassagiers konden de man vasthouden en naar binnen trekken. Tegen de krant The Guardian zegt de man dat hij zich niet veel van het incident kan herinneren, behalve de explosie toen het raam kapot ging. Hij zegt dat zijn hoofd en nek nog steeds pijn doen. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden gelost werd afgezet voor onderzoek en een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten, Oleksandr Sirski. Hij raakte verwikkeld in een rel rond het ontslag van een geliefde defensieminister. Veel Oekraïners eisten daarop ook het vertrek van de legerchef. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en er kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Komende dag eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM. Juri Zijderveld.
0: Een hele goede nacht. Let op, binnen nu en 20 minuten gaat hij weer gespeeld worden. De onverwachte quiz. Zometeen op je radio.

0: Mark en Jay-Z, Numb Encore.
1: 3 FM.
2: Joeri Zijderveld.
0: Good morning, good morning en good night. Ik heet je welkom op het crosspoint van de nacht. Zo zie ik het altijd een beetje, 3 uur 's nachts. Ene helft van Nederland kijkt uit naar het einde van de nachtshift misschien wel. Succes, geniet nog even van je werknacht en zometeen daarna lekker je bedje inkruipen. Rient, die hoort bij de andere helft, die vroeg al uit de veren is. Hij stuurt een berichtje via de NPO Luister-app. Zometeen weer aan de wandel in Nijmegen. Het is dag 2 vandaag, ja, van de Nijmeegse Vierdaagse. Mocht je nou willen warmlopen voor Rient en voor misschien wel heel veel anderen, zometeen hoor je Maan en Goldband met Stiekem. En dat liedje heeft het perfecte tempo om goed op te wandelen. Dus over 3 minuutjes ga je die horen. Doe dat vooral niet nu op de nieuwste van Taylor Swift, want die is echt gemaakt voor mensen die, nou, gisteren geblesseerd zijn geraakt. Zo langzaam is die. Het is echt zo... Au.

0: Maan en Golband en Stiekem op 3M. Oh. Oh ja.
1: De onverwachte quiz.
2: Dag, gesprek met taal.
3: Ja, what the fuck is dit nou weer voor quiz?
0: Is waar ook natuurlijk, de onverwachte quiz. Het gebeurt op een onverwacht moment. Maar vooral voor degene die gebeld gaat worden. Deze nacht is dat een hotel ergens in het oosten van het land. Zonder naam te noemen. Ze weten natuurlijk niet dat we bellen in de onverwachte quiz. Dus even kijken of ik tot de derde vraag ga komen.
4: Van de Valk Engelo, of bij Enschede, met Henk.
0: Hi, goeienacht met Jury van 3FM. Je zit in de onverwachte quiz.
4: Oh, leuk.
0: Ben je er klaar voor?
4: Zeker.
0: Oké, nou, vraag 1. Sinds wanneer is Nijmegen de vaste startplaats van de Vierdaagse?
4: 1986.
0: 1925.
4: Oh, 1950. Bijna.
0: Helaas. Nog eventjes zo, dan weet je ook dat het helemaal fout is. Vraag 2. Het is zowel een paarse bosvrucht als een stukje metaal dat uitsteekt. Wat is het?
4: Poeh. Een bosvrucht en een metaal ding wat uitsteekt.
0: Hij is moeilijk, hoor.
4: Ja, ik zou niet weten.
0: Het is een braam.
4: Oh, een braam. Ja. Oh, ik heb er wel eens mee gewerkt.
0: Ja. Nou ja, je had het kunnen.

0: weten. Je had het toch kunnen weten. En dan de derde vraag. Het zou de laatste vraag kunnen zijn, maar je weet het niet, want het is de onverwachte quiz. Het kan alle kanten opgaan.
1: Ja.
0: In welk land ligt het grootste gedeelte van het Amazone-regenwoud?
1: In welk land?
0: Ja.
1: In, dat doe ik een wilde gok, Brazilië.
0: Dat is helemaal goed.
1: Jappa.
0: Hey, het was de laatste vraag. Nou, je hebt toch midden in de nacht één van de drie goed voor de onverwachte quiz.
1: En zo is het.
0: Hoppakee, ik vink jou af voor heel Nederland, dus je gaat niet meer gebeld worden voor dit onverwacht moment. Maar je hebt het goed doorstaan hoor, Henk.
1: Yes, bedankt.
0: En dan werkt ze daar.
1: Yes, top. Dank u, jullie ook.
0: Hoi, hoi.
1: Hoi.
0: Hey, dit is de meest succesvolle editie ooit, denk ik. Ik ben tot de derde vraag gekomen met Henk. Ik weet niet eens of hij echt Henk heette, maar goed, maakt ook niet uit. Hij had zelfs nog een vraag goed. En hij is niet boos geworden, dat is lekker.

hoop dat je dag net zo is als dit liedje. Lekker vrolijk en weinig aan de hand. Lekker toch? Declan McKenna. Declan McKenna moet ik uitzetten. En Brazil. Dit is New Religion op 3FM van Bibi Rexha.

zometeen een samenwerking gaat horen waarvan Mark Ronson zegt: deze vrouw komt het meest in de buurt van Amy Winehouse. Wie het is met Mark Ronson hoor je zometeen.

ben jij de baas op 3FM. Jij mag het bepalen. Muzikaal gezien, muziek-wise, mag jij zeggen wat er op 3FM te horen mag zijn. Het mag van alles zijn, van links tot rechts. Maar ik geef je wel een aantal restricties mee in de Request Quest. We gaan op zoek naar een liedje dat voldoet aan een aantal eisen. En binnen die eisen mag je eigenlijk alles insturen als het maar daaraan voldoet. Het is een beetje een soort trigger om je brein wakker te houden zo midden in de nacht. Om eventjes een klein beetje na te denken. En hoe leuk is dat om dat te doen met muziek? Laten we genre rock uitkiezen. Het moet een lekker even rock gitarenmuziek zijn. Het hoeft niet per se harde, keiharde rock. Mag wel, maar nou ja, een beetje rock georiënteerd. En het moet ouder zijn dan 10 jaar.

maar geen stoffige meuk. Dus ouder dan 10 jaar, maar geen stoffige meuk. Dus het moet dan wel een beetje fris klinken. We willen die gitaren horen ronken op 3FM, zo meteen. Kom maar door, het moet rock zijn, maar wel ouder dan 10 jaar en geen stoffige meuk. Via de NPO Luister-app kun je een berichtje sturen. Je mag ook bellen 0909-1336 en dan spreek ik je misschien zo meteen. Dit is

0: Die hebben we volgens mij wel voorbij horen komen, ja.
1: Ja, natuurlijk. Een van de romantischste, meest romantische liedjes op dit moment. Bruno Mars en Risk It All. En Thijs, jij bent getrouwd afgelopen mei. En jij gaat binnenkort op huwelijksreis.
0: Ja, klopt. In augustus.
1: Leuk.
0: Ja, maar daar moet je eigenlijk niet te veel bij voorstellen, hoor. Ik ga gewoon een paar dagen naar Terschelling.
1: Je gaat lekker naar Terschelling. Heerlijk. Hey, en hoe moet ik het voor me zien? Gaan jullie je dan als prins en prinses laten behandelen daar op Terschelling? Of ga je lekker anoniem, lekker rustig vakantietje vieren?
0: Nee, we gaan gewoon lekker anoniem. En alles op de fiets. Dus er is niks heel luxe aan of zo. Gewoon
1: maar
0: normaal.
1: Thijs, dit is een gemiste kans.

0: Die hebben we volgens mij wel voorbij horen komen, ja.
1: Ja, natuurlijk. Een van de romantischste, meest romantische liedjes op dit moment. Bruno Mars en Risk It All. En Thijs, jij bent getrouwd afgelopen mei. En jij gaat binnenkort op een huwelijksreis.
0: Ja, klopt. In augustus.
1: Leuk.
0: Ja, maar daar moet je eigenlijk niet te veel bij voorstellen, hoor. Ik ga gewoon een paar dagen naar Terschelling.
1: Je gaat lekker naar Terschelling. Heerlijk. Hey, en hoe moet ik het voor me zien? Gaan jullie je dan als prins en prinses laten behandelen daar op Terschelling? Of ga je lekker anoniem, lekker rustig vakantietje vieren?
0: Nee, we gaan gewoon lekker anoniem. En alles op de fiets. Dus er is niks heel luxe aan of zo. Gewoon normaal.
1: Thijs, dit is een gemiste kans. Dit is het moment om gewoon bij elke boeking...

0: die hebben we volgens mij wel voorbij horen komen, ja.
1: Ja, natuurlijk. Een van de romantischste, meest romantische liedjes op dit moment. Bruno Mars en Risk It All. En Thijs, jij bent getrouwd afgelopen mei. En jij gaat binnenkort op huwelijksreis.
0: Ja, klopt. In augustus.
1: Leuk.
0: Ja, maar daar moet je eigenlijk niet te veel bij voorstellen, hoor. Ik ga gewoon een paar dagen naar Terschelling.
1: Je gaat lekker naar Terschelling. Heerlijk. Hey, en hoe moet ik het voor me zien? Gaan jullie je dan als prins en prinses laten behandelen daar op Terschelling? Of ga je lekker anoniem, lekker rustig vakantietje vieren?
0: Nee, we gaan gewoon lekker anoniem. En alles op de fiets. Dus er is niks heel luxe aan of zo. Gewoon
1: maar
0: normaal.
1: Thijs, dit is een gemiste kans. Dit is het moment om gewoon bij elke booking erbij te zetten. Ja, we zijn trouwens net getrouwd. Dan krijg je gratis shit. Dan wordt je bed prachtig opgemaakt. En dan word je echt als op handen en voeten gedragen, Thijs.
0: Nou, ik weet niet of jij al ooit getrouwd bent, maar als je het woordje trouwen ergens bij zet, dan is mijn ervaring dat alles meestal drie keer zo duur wordt.
1: Oh, dat is ook zo, ja. Oh, je hebt het eigenlijk heel slim bekeken. Ja, dat is ook waar. Geen bruidssuite. Jullie gaan gewoon lekker naar Terschelling.
0: Goed, ja, gewoon lekker simpel. Ja, lekker.
1: Goed, man. Lekker, geniet ervan. Hey, ik vroeg net in de request quest. Ik zoek een liedje wat rock is, wat ouder is dan 10 jaar. Wat kan ik voor je draaien?
0: November 1 van Guns N' Roses.
1: Oeh, eens even kijken of het voldoet aan de eisen. Het is ouder dan, ja, ouder dan 10 jaar. Ja. En het is zeker rockmuziek, Guns N' Roses. Zeker weten. Lekker man, ik ga hem voor je draaien. Het is de volledige 8-minuten versie. Het is midden in de nacht, dus dat kan wel toch, Thijs?
0: Ja, daarom. Dat was mijn enigste angst. Maar ik denk, ik probeer het gewoon. Dus maar lekker 8 minuten.
1: Jij komt top. Altijd met goede suggesties. Thanks, Thijs. En veel plezier op vakantie.
0: Dankjewel,
1: hè. Werk je nou. Hoi, jij ook.
0: Hoi.
1: Het is 3FM, waar je zo meteen Calvin Harris gaat horen met Blessings. Maar eerst Guns N' Roses. Dit is November Rain.

0: Calvin Harris en Clementine Douglas.
1: Douglas.
0: Hoe?
1: Clementine Douglas.
0: Douglas.
1: Toch?
0: Ik moet meteen denken aan die parfumwinkel altijd.
1: Oh, ik moet gelijk denken aan een voetballer van FC Twente. Die heette ook Douglas. En die was, dat was het kampioensjaar van FC Twente. Die was heel erg goed.
0: Dat meen je? Ja, Douglas.
1: Ja, Douglas of Douglas. Ja.
0: Nee. Ik denk dat je gelijk hebt. Douglas. Ik ben wel heel slecht met Engelse uitspraken.
1: Ik
0: Douglas.
1: Ook hoor. Ik ben echt heel slecht met Engelse uitspraken.
0: Ugel, moet je zeggen. Ugel en... ik zeg altijd Ugel. Maar ik hoorde...
1: Ik zeg ook altijd Ugel.
0: Ja. Ik hoorde Mark Meijer heel professioneel Ugel zeggen. Nou, dan gaan we dat doen voortaan.
1: Ik zei ook in mijn eerste uitzending, wie was dat nou ook alweer, zei ik ook helemaal verkeerd.
0: Ja, erg is dat.
1: Dit is ons werk ook.
0: Ja, niet normaal. Zometeen Jasper Schrijvers op 3FM, je hoort hem al. Met onder andere M83.
1: Zeker.
0: Teddy Swims.
1: Volgens mij zeg je het niet goed.
0: Oh. Geppel Rowan.
1: Die zei ik inderdaad verkeerd. Ik zei Chapel Roan.
0: Zei je Chapel Roan?
1: En het is Chapel Roan.
0: Chapel. Chapelle.
1: Chapelle.
0: Oké. Zometeen Jasper op 3FM. Meer onzinnigheden hoor je daarna.

0: Jamie hier van de 3FM Ochtendshow. Even kijken naar de vakantiepost die binnen is gekomen.
1: Ja, want ik zie een kaartje uit Texel komen. Eentje Kos, Albufera, eentje uit Kroatië. Leuk hoor.
0: Allemaal kanshebbers. Kanshebbers voor een kaartje van ons. Als jij ons een kaartje stuurt vanaf jouw vakantiebestemming, overal ter wereld of gewoon in Nederland, dan maak jij kans op een kaartje, voor jouw favoriete concert.
1: Het enige wat je hoeft te doen, een kaartje voor een kaartje dus, is even naar 3fm.nl/kaartje te gaan. En wie weet win je dan die concertkaartjes. 3FM.
2: Goedemorgen, zometeen word je wakker met 3FM met Samber en M83. Hier is het laatste nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. En dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. Een dader is nog niet aangehouden. In India zijn ook afgelopen dag duizenden jongeren de straat opgegaan. Ze eisen het aftreden van de onderwijsminister na een examenfraude, waardoor miljoenen studenten hun examen opnieuw moesten doen. Voor veel Indiërs zijn de examens van groot belang voor hun positie in de maatschappij. De man die eerder deze maand uit een vliegtuig werd gezogen is ontslagen uit het ziekenhuis. Hij ontsnapte aan de dood toen een raam in het vliegtuig tijdens de vlucht kapot ging en bijna naar buiten werd gezogen. Het gebeurde op een vlucht van Ryanair van Griekenland naar Duitsland. Medepassagiers konden de man vasthouden en naar binnen trekken. Tegen de krant The Guardian zegt de man dat hij zich niet veel van het incident kan herinneren, behalve de explosie toen het raam kapot ging. Hij zegt dat zijn hoofd en nek nog steeds pijn doen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. Het is zo'n 12 tot 17 graden. Komende dag eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 3FM. Jasper Schrijvers.
2: Hey, goedemorgen. Het is bijna onmogelijk om te kiezen, maar ik heb zometeen een vals dilemma voor je. Wat het is, hoor.

hoorde Summer en Homewrecker. En je moet kiezen, wat heb je liever? Of je hebt voor de rest van je leven een Lego blokje in je schoen. Gewoon elke dag zit dat krenger. Of je moet terug naar je ex. Nou, best lastig, hè? Teddy Swims kiest voor optie 2. Dit is Break Up in Reverse, nu bij 3FM.

Goedemorgen. Je hoort Chapel Roan, Pink Pony Club. Bij 3FM. Ik hou van jou. En dat kan ik toch wel met zekerheid zeggen. Met verschillende manieren van houden van. Ook wel love languages genoemd. Bijvoorbeeld door je complimenten te geven. Van, ach, wat zie je er goed uit vandaag? Cadeautjes geven. Nou, cadeautjes ga ik je sowieso geven in de vorm van muziek. Zometeen hoor je onder andere Avicii en Nicky Romero. De Bauza komt eraan. En ook nog een classic van de M&M staat op de lijst. Maar ik hou vooral van jou en dat laat ik vooral zien omdat ik gewoon veel voor je over heb. Ik heb heel veel voor je over. Ik kom namelijk speciaal voor jou terug van mijn vakantie uit de Ardennen. Ik ben daar een paar dagen op een hele grote kampeerboerderij geweest met mijn voetbalteam. Nou ja, eigenlijk vooral heel veel bier gedronken en spelletjes gespeeld en gaan voetbal en allemaal dingen.

speciaal voor jou ben ik teruggekomen, hè? Schatje. Hopelijk ga je ook lekker. Heb je iets langer kunnen slapen dan ik? Je kan het laten weten via de NPO Luister app. Ik vind het fijn om voor je te horen dat je erbij bent. Ik kijk al even in die NPO Luister app. Ik zie dat Lotte in de auto zit richting Schiphol. Die gaat met haar vrienden een weekje naar Mallorca. Sander zit in de vrachtwagen richting Duitsland. En Veronique is alweer wakker omdat ze zometeen de Nijmeegse Vierdaagse gaat lopen. Loop ze! Heel veel succes! Hey, zometeen wil ik het even met je hebben over trouwlocaties. Misschien ben je ook wel getrouwd. Misschien ga je trouwen en heb je een mooie locatie voor ogen. Sowieso.

0: Lekker dansend je bed uit, zeg. Je hoorde de Bauza en Magnetic bij 3FM. Waar zou jij willen trouwen? Of waar ben je getrouwd? Misschien op het strand bij een ondergaande zon? Of in het bos bij een schattig meertje? Of de kermis? Ja, het is echt gebeurd. Moet je eerlijk zeggen, ik haat de kermis. Het is gewoon te veel geluid, te veel licht, te veel dikke kinderen op een fatbike. Maar er zijn ook mensen die de kermis wel leuk vinden. Bijvoorbeeld Joost en Rosanna. En zij zijn dus opgetrouwd op de kermis van Drielen. Daar gaven ze elkaar het jaarwoord in de bosauto's met een hele kerkdienst erbij. De familie waren er, vrienden waren er en kermisexploitanten. Iedereen was daar, want Rosanna en Joost die hebben elkaar leren kennen op de kermis. Het is toch wel een beetje schattig. En hoe gaat dat nou? Het gaat ongeveer zo in mijn hoofd, hè, dat dan die vraag wordt gesteld. Hè. Verklaart u Rosanna aan te nemen tot uw wettige echtgenoot en belooft u getrouw alle plichten te zullen vervullen die door de wet aan de huwelijksstaat worden verbonden? Wat is daarop uw antwoord?
1: Oké. Okay.

van Malcolm Tat Earrings bij 3FM. Bijzonder goedemorgen. Je bent bij 3FM en het is vakantietijd. Misschien ga je nog op vakantie, misschien blijf je hier. Ik ben even benieuwd, waar ga je heen? Wat is de plek waar je heen gaat? En wat is jouw favoriete land in de wereld? Zometeen neem ik je even mee naar mijn favoriete land in de wereld. En ik weet bijna zeker, het is niet jouw favoriete land, want het is niet het allerpopulairste land in Nederland. Wat het is, hoor je naar Becky G.

0: je dat het op vrijdagmiddag bij mij al één grote kermis was? Wacht dan maar tot komende vrijdag.
1: Attention!
0: Dan maak ik, Rob van de Radio, de Vrijdag Vuurwerkshow.

gaan we misschien voor gek verklaren. Maar het allermooiste vakantieland ter wereld is België. Ah, serieus. Oké, het bier, dat helpt. En ik kan uren luisteren naar van die Vlaamse woorden als damspekker. Godverdekken. Maar het allermooiste wat uit België komt, dat is wat mij betreft de muziek. Er zit iets dromerigs in, iets waardoor je even wat minder gas gaat geven. Zo ook Femme, het is een Belgische band die al jaren rustig maar gestaag aan de weg timmert. Het is geen grote hype band, maar gewoon langzaam maar zeker worden ze steeds wat bekender in België en ook in Nederland. Ze hebben een tune uitgebracht die klinkt alsof je op een luie zondagochtend wakker wordt als iemand van wie je heel veel houdt. En waar je even lekker de tijd mee kan nemen. Het is nieuwe muziek op 3FM. Van Femme. Better Than Life. Nu bij 3FM.

Vlaamse woorden als damspijker. Godverdekken. Maar het allermooiste wat uit België komt, dat is wat mij betreft de muziek. Er zit iets dromerigs in, iets waardoor je even wat minder gas gaat geven. Zo ook Femme, het is een Belgische band die al jaren rustig maar gestaag aan de weg timmert. Het is geen grote hype band, maar gewoon langzaam maar zeker worden ze steeds wat bekender in België en ook in Nederland. Ze hebben een tune uitgebracht die klinkt alsof je op een luie zondagochtend wakker wordt als iemand van wie je heel veel houdt. En waar je even lekker de tijd mee kan nemen. Het is nieuwe muziek op 3FM. Van Femme. Better Than Life. Nu bij 3FM.

bij 3FM. Eén appje kan je hele dag maken of verpesten. Ik weet toch wel dat je een keer zo'n berichtje krijgt en denkt van, oh kut. Of dat je denkt van, ja! Nou, ik kreeg gisteren zo'n appje van Rutger. Rutger was mijn beste vriend op de basisschool. Van groep 3 tot groep 8 waren we onafscheidelijk. We woonden naast elkaar, voetbalden iedere dag. En eigenlijk waren we gewoon BFF's. Best friends forever. Maar goed, na de basisschool zijn we een beetje elkaar uit het oog verloren. En sprak ik hem eigenlijk nooit meer. Maar ineens kreeg ik uit het niets, na echt heel veel jaar, weer een appje van Rutger. En ik schrok er een beetje van. Ik zou het appje daar voorbij pakken. Even kijken hoor. Rutger die stuurt, hey Jasper. Ik ga 7 juli 2028 trouwen. Kun jij draaien op mijn bruiloft? Ja, superleuk Rutger, maar ook heel confronterend. Zijn we in één keer op die leeftijd beland, weet je wel? Want ja, Rutger die gaat trouwen. En mijn enige langdurige relatie is die met mijn airfryer.

0: Hopelijk heb je daar ook van genoten. Je hoorde de Red Hot Chili Peppers bij 3FM. 3FM.
1: Met zometeen die week uit van Shakira en Burna Boy. Eerst het laatste nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden gelost werd afgezet voor onderzoek en een dader is nog niet aangehouden. In het Braziliaanse Amazonewoud is sinds 1985 nog nooit zo weinig bos afgebrand. Volgens onderzoekers ging er vorig jaar ruim 3 miljoen hectare in vlammen op. Een jaar eerder was dat nog maar bijna 16 miljoen hectare. De sterke daling komt doordat het vorig jaar minder warm was. En daarnaast zegt een van de onderzoekers dat Brazilië steeds beter voorbereid is op bosbranden. Er is meer zicht op waar branden terugkeren en welke gebieden meer risico lopen. Daardoor worden er preventieve maatregelen genomen. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als het noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. De man die op weg naar Duitsland uit een vliegtuig werd gezogen moet nog wekenlang een brace om zijn nek dragen. Hij heeft inmiddels wel het ziekenhuis verlaten. Op een vlucht van Ryanair vanuit Griekenland brak het raam en kwam hij tot zijn schouders buiten het vliegtuig te hangen. Passagiers trokken hem toen weer naar binnen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. Het blijft deze ochtend bewolkt met wat regen, maar later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: 3FM. BNN Vara. Jasper Schrijvers.
1: Ah, goedemorgen. Wat fijn dat je wakker bent. En wat fijn dat de muziek van 3FM je goed zet. Met zometeen

0: De 1975 bij 3FM. Hey, hoe zou jij reageren als je allergrootste droom uitkomt? Hè? Zou je schreeuwen, gillen, dansen van blijdschap? De allergrootste droom van Jet van der Steen was staan op Lowlands. En het gebeurde op een bijzondere manier.
1: We zaten in die meeting en we hadden het gewoon over Lowlands. En niet eens over dat ik daar stond. En toen was het van, ja, laten we anders even de line-up checken. En toen opende zo de line-up en toen stond ik al op de line-up. En toen dacht ik, oké, what the fuck. Ik zei, huh? Ik was gewoon even stil. En ze praten er gewoon overheen. En ik was echt zo, ja, oké.

0: Alex Warren bij 3FM. Je hoorde Ordinary. Je maakt kans op een 3FM fanpakket. En daar hoef je eigenlijk heel weinig voor te doen. Het enige wat je hoeft te doen is je mond houden. We zeggen, zeg je niets, dan win je iets.
1: Hallo,
0: hi, met Jasper van 3FM.
1: Hallo, goeienacht.
0: Hallo, je zit in het allerleukste spelletje van de Nederlandse radio. Zeg je niets, dan win je iets.
1: Zeg je niet, dan win je. Dat ken ik niet. Vertel eens wat ik doe.
0: Je hebt zojuist verloren.
1: Zeg je niets, dan win je niets.
0: Echt wel?
1: Ja, shit.
0: Ja, sorry, dan had je niks moeten zeggen. Het spelletje heet zeg je niets, dan win je iets. Jij zegt iets, dus je wint niets. Zo werkt het.
1: Ja, helaas, maar goeie inderdaad. Jammer.
0: Sorry.
1: Fijne uitzending nog.
0: Dankjewel, hem.
1: Doei, doei.
0: Doei.

bij 3FM. Je hoorde Material Lover. Heb je wel eens crowdsurfende kinderen gezien? Ja, ik zojuist op een filmpje, maar voor de rest nog nooit. Nou, wil je ook een keer crowdsurfende kinderen zien? Dan moet je naar het optreden van de Woden Boys. Ze hebben onder andere Pinkpop op zijn kop gezet en de afgelopen weekend dus op Zwarte Cross. En nu bij 3FM hoor je de Boys. Blindsided, nieuw bij 3FM.

waarschijnlijk tijd om in actie te komen. En voor mij betekent dat gewoon om ongeveer 5 uur die tv aan slingeren. Want dan wordt het pas echt spannend. En vandaag is het de tweede dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Misschien ben je zelf ook wel aan het lopen. Ga je zo meteen lopen? De eerste lopers zijn al eventjes weg. Heel veel succes. En om jou een beetje een hart onder het riem te steken, wil ik even een fijn loopplaatje voor je draaien. Wat is nou echt een track die een fijne beat heeft om op te lopen? Dus het moet niet te snel zijn, want dan ben je meer aan het rennen. Het moet ook niet te langzaam zijn, want ja, je moet die 50 of 40 kilometer toch binnen de tijd halen. Maar wat is nou de ideale looptrack? Ik wil hem zo meteen met alle liefde voor je draaien. Dus kom maar door met jouw favoriete looptrack. Via de NPO Live-app draai ik hem zo meteen naar Justin.

de Jonas Blue. Het is tijd voor de Nijmeegse Vierdaagse. De eerste lopers zijn al onderweg. En ik vroeg net aan jou, wat is nou een fijn liedje om op te lopen? Dus niet te snel, ook niet te langzaam, want je moet op tijd binnenkomen. Ik kreeg deze binnen van Kiki en ik denk, het is een perfect...

Sam Fender bij 3FM, Get You Down. Misschien heb je wel zin in een lekker ijsje. Lekker zeg. Nou, dan moet je luisteren naar Mart op de plek van Wijnand en Jamie. Want zometeen maak je kans op een ijsmachine.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het aantal aanslagen met explosieven is afgenomen. In de eerste helft van dit jaar waren het er 581. Dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Een groot deel van de daders is jong. Sinds vorig jaar werkt de politie samen met onder meer het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Verbond van Verzekeraars om aanslagen met explosieven tegen te gaan. Ook wordt met de postsector gewerkt aan het tegengaan van illegale vuurwerkhandel via pakketten. Daarnaast pleit het kabinet voor strengere Europese regels rond de productie van zwaar vuurwerk. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. Een dader is nog niet aangehouden. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten gaan als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. De man die op weg naar Duitsland uit een vliegtuig werd gezogen is ontslagen uit het ziekenhuis. Op een vlucht van Ryanair vanuit Griekenland brak het raam en kwam hij tot zijn schouders buiten het vliegtuig te hangen. Passagiers trokken hem weer naar binnen. Hij zegt dat hij zich niet veel van het incident kan herinneren, maar zijn hoofd en nek doen nog steeds pijn, zegt hij. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. Het blijft deze ochtend bewolkt met wat regen, maar later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. 3FM.
1: Ster. Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
2: Fix die ruit voor je vakantie.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.

0: De zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.

0: mij, dat ben jij.
1: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen.

0: Voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
2: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.

0: om duistere redenen. De eerste dag deze week zijn dat je de radio 's ochtends aan hebt staan. Mijn naam is Bart en normaal gesproken hoor je mij tussen 12 en 2 'smiddags hier op 3FM. Maar we zijn even in vakantieopstelling. Dus wij dat Jamie, die genieten even lekker van vakantie. Ik heb de eerste foto van Jamie al gezien. Ik zal eens eventjes de Instagram erbij pakken. Jamie die maakte zich erg zorgen. Die is voor het eerst in 15 jaar weer eens met haar ouders samen op vakantie. Alleen Jamie met haar twee ouders. En ze plaatste gisteren een story, is het denk ik. Even kijken. Update dag 2, we lachen nog. Een gezellige selfie met de vader, dus het gaat er nog goed. Je hoeft je over Jamie en waarschijnlijk ook over Wijnand geen zorgen te maken. Ik ben Martin, ik ben hier deze zomervakantie om samen met je op te staan. En extra shout-out als je nu al wakker bent, want je bent onderdeel van de voorhoede van het selecte club Iwensen dat voor dag en dauw wakker is om de rest van het land een... excuus. Om de rest van het land een douw te geven, wil ik zeggen. Ook zo'n leuke woordspeling en dan raak ik halverwege de draad kwijt. Eva, die is lid van de voorhoede, die stuurt een even zegt... Goedemorgen, alle collega's zijn vrij van de afdeling, dus ik heb een extra druk weekie. Zet hem op vandaag, Eva. En alle andere mensen die in dezezelfde situatie zitten. Want er zijn dan ook mensen die extra moeten bikkelen omdat alle collega's... Nou, die mensen met kinderen en zo allemaal, die moeten allemaal zijn nodig vrij. En Nick die stuurt een appje, die zegt... ik stond gisteren bij de HEMA en ik zag een soda stream. Toch maar gekozen om het niet te proberen, mousserende wijn maken. Ja, dat zat gisteren in brandende vragen. Het onderdeeltje dat we deze zomer doen. Vragen waarvan je niet wist dat je het antwoord erop wilde weten. De vraag was gisteren, kan je mousserende wijn maken... als je witte wijn in een soda stream doet? Zo'n apparaat waar je dan bubbeltjes mee in je drinken kan doen. Antwoord van de sommelier was, kan maar is niet lekker. En toen kregen we daarna ook nog een berichtje van iemand die zei... ik heb het wel eens geprobeerd, toen is alles ontploft. Dus Nick, verstandige keuze.
1: De voorhoede vraag van vandaag.
0: Is dat je wil weten 's ochtends als je mij aan de tand wil voelen of als er dingen zijn die je wil bespreken 's ochtends. Stuur vooral even een appie. Stel na 6 uur, dan zou je zomaar de voorhoede vraag van vandaag kunnen worden. Vond ik wel leuk. Ik kreeg een appie van Luke die zegt: Mart, hoe bevallen je avonden nu je er vroeg uit moet in de zomer? Op zich wel prima. Normaal gesproken, ja, het spijt me echt dat ik dit tegen je moet gaan zeggen als voorhoedestrijder. Maar normaal gesproken voor zeg maar 7:45 of zo gaat het wekkertje niet bij mij. Want ja, als je om 12 uur 's middags je programma hebt, kun je lekker rustig aan doen. En ik vind dat vroeg opstaan best wel lekker. Ik vind het jammer dat ik leuke dingen moet missen 's avonds, zoals bijvoorbeeld de World Match Play Darts. Die, ik ga dit nu zeggen, maar dat mag je meteen vergeten tenzij je van dart houdt. 9 darten van Luke Littler gisteravond, die had ik wel even live willen meemaken. Ik moet wel zeggen dat mijn ritme moet er nog een beetje op aanpassen. Ik was gisteravond, mijn vriendin en ik wonen echt 5 minuten uit elkaar. Dus zij ging op een gegeven moment weer terug naar huis om mij nog heel even rustig 's avonds nog even te laten afkoelen. En toen dacht ik, snacky zou wel even lekker zijn. Dus ik loop naar mijn lade waar 6 jaar oude wraps in liggen... en een pakreis waar ik al 1 jaar niks meer mee gedaan heb en weet ik veel. Maar waar ook altijd mijn koek en zo allemaal ligt. Helemaal niks. Geen chips, geen chocola, geen koek. Ik had niks. Toen trok ik de koelkast open. Toen dacht ik, ook niks. Kwark, dat is het. Behalve een pot augurken. Die zag ik wel staan. Toen dacht ik, ja, waarom niet? Dus ik heb met mijn zeer sterke mannelijke handen... en mijn grote biceps heb ik een pot augurken opengetrokken. En ik heb gisteravond lekker een pot augurken zitten snacken. En ik moet zeggen, dat kan ik je aanraden. Dus mocht je nog vanavond op de bank zitten en denken... ik wil voordat ik morgen weer lid ben van de voorhoede... wil ik nog even 15 minuutjes voor mezelf. Pot augurken is niet duur, wel heel lekker.

0: Dit is onze nieuwste single.
1: Here is my new single.
2: En dit is mijn nieuwe single.
3: Nieuw op 3FM.
4: De Opposites. Feestje op mijn graf.
5: Met 3FM ontdek je nog. 3FM.

Ik vind dat deze gasten, nou laten we zeggen, 20 jaar geleden het wereldtoneel opstormden. Althans, het Nederlandse wereldtoneel. En dat zij nu, zoveel jaren later, hebben besloten een min of meer comeback te maken. En dat het liedje zo eigentijds klinkt, maar toch ook niks van de eigenheid van de opposites verloren heeft. Waanzinnig knap. Ik weet niet wie er naast de mannen van de opposites allemaal nog meer achter het liedje zit, maar grote shout-out voor Feestje op mijn graf. De nieuwste van de opposites. Om 6:50 in de ochtendshow van 3FM. Met Mark in plaats van Wijnand en Jamie. Good morning. Welkom in de voorhoede. Je kan je aanmelden via 3fm.nl/voorhoede. Ga daar even heen. Laat ons even weten hoe je heet, wanneer je jarig bent. Dan krijg je wat extraatjes van ons. In de voorhoede krijg je sowieso regelmatig exclusieve info. Stel je voor, er worden kaartjes weggegeven voor iets. Of er is er valt iets te winnen. Of er komt iets belangrijks aan. Krijg je alvast wat extra informatie als je tussen 6 en 7 wakker bent. Maar dan vinden we het wel even leuk om te weten dat je ook present bent. Dus 3fm.nl/voorhoede, daar kan je je aanmelden. Krijg je ook een felicitatie van ons op de verjaardag. En normaal gesproken doen wij dat en Jamie dat dan met hun 24 regisseurs en 13 redacteurs. Doen ze even een mooi applausie. Ik ben op dit moment alleen omdat regisseur Hans een kopje koffie aan het halen is. Dus ik ga hem eentje applaudisseren voor Maarten Rijdenveld. Maar, oh wacht, daar heb ik gewoon wat voor. Waarom doe ik zo moeilijk? Maarten. Ongelooflijke legend. Van harte gefeliciteerd met je 43ste verjaardag. Ik hoop dat het een schitterende dag is. Jarig zijn in de zomer heeft zijn voor- en zijn nadelen. Voordeel dat je mensen vaak bij je thuis kan uitnodigen en je lekker in de tuin kan zitten. Nadeel dat er weinig mensen komen omdat ze op vakantie zijn. Maar ik hoop toch dat je een mooie dag hebt vandaag. Dan laat ik daar meteen maar even naar kijken voor Maarten en zijn tuinfeestje. Nou, in de ochtend bewolkt af en toe een buitje. Maar vanmiddag zondag en op de meeste plekken blijft het droog. 19 tot 22 graden op deze woensdag.

voor. Toch nog wel veel check-ins van voorhoedeleden die vandaag juist wat eerder zijn begonnen in plaats van later. Je zou denken de vakantie is lekker relaxed, maar dat valt voor heel veel voorhoedeleden nog tegen. Zoals bijvoorbeeld ook Koen die zegt hier een drukke dag, dus toch maar een uurtje eerder begonnen. Heel veel succes. Je doet het met de ochtendshow van 3FM en binnen een paar minuten je nieuwsupdate krijg je van Martijn Middel van NOS op 3. Eerst

0: Beyoncé, Jack Style en John. Turn the lights off bij 3FM. Over een paar minuten spelen we Laatste Letter. En deze zomer in Laatste Letter te winnen, een ijsmachine. Een apparaat waar je je eigen roomijs mee kan maken. Waar je alles in kan gooien wat je zelf zou willen, zolang het een beetje in ijs past. Zou je dat ding willen winnen, dan kan je je aanmelden door alleen even je naam te sturen. Dat doe je via de NPO Luister-app.
1: NOS op 3.
0: Dat is het exact 1 minuut over 6:30. Ik krijg een nieuws van Martijn Middel. Goedemorgen Martijn.
2: Goedemorgen. Er waren afgelopen half jaar minder aanslagen met explosieven. In de eerste helft van vorig jaar waren het er meer dan 700. Dit jaar 581. Je hoort erover Carola Schouten. Zij is niet alleen de burgemeester van Rotterdam, maar ook de voorzitter van het offensief tegen explosies.
3: We hebben de afgelopen half jaar gezien dat er een behoorlijke daling is geweest. En dat komt omdat wij eigenlijk een hele intensieve aanpak met elkaar hebben vormgegeven, waarin we eigenlijk heel nauw samenwerken met de politie, openbaar ministerie, de gemeentes, maar ook het MKB, de verzekeraars, dat iedereen eigenlijk betrokken wordt om te zorgen dat we dus minder explosies krijgen.
2: Ja, ook postbedrijven werken mee, die checken extra of er geen illegaal vuurwerk in hun pakketten zit. In Nijmegen is gisteravond een jonge man doodgeschoten. Dat gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er waren op dat moment veel mensen in de stad. De man is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. De plaats waar de schietpartij was, is afgezet voor onderzoek. Er is nog niemand opgepakt. Ook Frankrijk komt met een social media verbod voor kinderen. Onder de 15 jaar mag je daar straks niet meer op social media om de mentale gezondheid van kinderen te beschermen. Frankrijk is het eerste land in de Europese Unie dat zo'n verbod invoert. De bedoeling is dat het in september ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar. En het geboortehuis van Adolf Hitler is vanaf vandaag een politiebureau. Het pand in de stad Braunau am Inn was jarenlang van een particulier, maar 10 jaar geleden kocht de overheid het. Bij het huis kwamen jarenlang mensen langs die achter de nazi staan en Hitler vereren. Door er nu een politiebureau van te maken wil Oostenrijk voorkomen dat het pand een bedevaartsoord voor neonazi's blijft.
0: Nou, ik denk dat dit de definitie is van 2 vliegen in 1 klap.
2: Ja, je hebt en een mooi pand voor je politiebureau.
0: En mochten de neonazi's langskomen en iets doen wat niet helemaal toegestaan is, ja, dan kunnen ze meteen naar binnen.
2: Handig. Ja. Het weer, we trekken wat buitjes over. Goed voor de plantjes. Vanmiddag breekt de zon weer door en wordt het overal droog. Bij 22 graden.
0: Thanks, Martijn. Yo. 3FM Verkeer dan. De eerste 2 files zijn ontstaan. En mocht je daarin staan, nou, prijs jezelf bijna gelukkig. Want het is heel knap dat je daarin staat. De eerste staat op de A15 tussen Rotterdam en de Europoort. 7 minuten vertraging daar. En werkzaamheden zorgen op de A16 tussen Breda en Rotterdam voor de Moerdijkbrug voor 10 minuten op dit moment.

0: exact 10 minuten over half 7. Dit is 3FM met Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear. Machine, zo'n apparaat waar je, ik denk dat je er misschien zelf gecondenseerde melk of zo in zou moeten mikken. En dan daarna alles wat je lekker vindt in ijs en dan maakt hij er zelf ijs van. Kan je winnen als je meedoet aan de laatste letter. Het werkt als volgt. Jij kiest een beginletter en je krijgt vervolgens een categorie om een woord bij te maken. Heb je je antwoord goed? Je moet dus wel met die letter beginnen. Dan is de laatste letter van je antwoord de eerste letter van je volgende antwoord. 30 seconden ga je ervoor krijgen en op dit moment staat de highscore op 4. Cindy, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Je hebt toch zeker al een uurtje wakker, dus het brein is al een beetje fris. Zit er ooit van een koffietje of zo in?
1: Nog geen koffie, nee.
0: Nou, maar je klinkt wel wakker, dus dat moet goed komen. Hey, en jij moet, zeg maar, we hopen allemaal wel eens dat de werkdag relatief snel voorbij is. Maar met wat jij vanavond gaat doen, kan ik me helemaal voorstellen dat jij hoopt dat het heel snel vanavond is.
1: Ik ga mijn vakantie boeken.
0: Oh, dat is zo heerlijk als je eigenlijk al weet waar je heen gaat. Je gaat alleen nog eventjes lekker struinen, even een goede vlucht uitzoeken en een adresje erbij. En eerlijk, naar de Azoren? Niet gek.
1: Ja, nee.
0: En wanneer gaat de vakantie plaatsvinden?
1: Ik gok ergens september of oktober.
0: Wow, geweldig. Als iedereen weer terug aan het werk gaat, dan ben jij er even lekker tussenuit.
1: Ja, dat is wel spannend.
0: En wie weet wel met een ijsmachine bij jou op het keukenblad als je terugkomt. Want we gaan dus laatste letter spelen. Wat is de beginletter waarmee je wil spelen?
1: De P van
0: dan
1: Pieter.
0: Dan ga je jouw 30 seconden nu in. Iets dat je meeneemt naar een festival met de P.
1: Wat?
0: Iets dat je meeneemt naar een festival.
1: Een pizza punt.
0: Een gerecht.
1: Pizza. Nee.
0: Met de T.
1: Met de T. Toski.
0: Gereedschap.
1: En... Oh, jezus.
0: Oh, iedereen heeft hem in huis. Vader strekken hem altijd tevoorschijn. Inbussleutel?
1: Inbussleutel, ja.
0: Ja, nou weet ik het niet of de hele strenge jury het goed had gerekend als iets dat je meeneemt naar een festival op pizza punt. Of dat het goed gerekend was. Kun je wel halen op het festival, maar ik dacht dan gaan een ponchootje zelf. Had ook nog gekund.
1: Oh ja.
0: Maar het maakt helaas niet uit, want je bent tot 2 gekomen en niet tot 4. Maar als er een moment is dat je nog een keer revanche wil, dan mag je dat altijd laten weten via de NPO Luister.
1: Super.
0: Werk ze en veel plezier bij de vakantieboeken vanavond, Cindy.
1: Ja, dank je.
2: Wil jij ook kans maken op een ijsmachine? App dan nu ijsmachine via de NPO Luister-app. En speel zometeen mee vanaf 8 uur.
0: De ochtendshow van 3FM met Fred again. Dit is Delilah.

Ja, heb je misschien zelf kinderen, heb je misschien mensen om je heen die kinderen hebben, dan heb je ongetwijfeld de uitspraken wel eens een keer gehoord. Ja, als een vrouw bevalt, nou, dan ben je zo onder de indruk van wat het lichaam van een vrouw allemaal kan. Dat respect, dat verlies je nooit meer. Nou, ik heb gelukkig nog geen kinderen, want ik was het nog niet van plan. Maar ik heb het mensen om me heen wel eens horen zeggen. Maar ik ben sowieso onder de indruk van wat het lichaam van de vrouw kan. Want de dame die je nu gaat horen, die heeft een nieuw album gemaakt. Dat is een dubbel album, er staan 24 liedjes op. Ze heeft een aantal singles al opgenomen en daar clips bij gemaakt. Allemaal hoogzwanger. In die clips is ook vaak proberen artiesten het dan wat tijdlozer te maken. Dus dat allemaal te verbergen, heeft deze vrouw gewoon totaal niet gedaan. Deze vrouw heeft gewoon clips helemaal met die babybump opgenomen. Dat je veel te goed ziet dat ze zwanger is. 7 maanden was ze onderweg. Toen ze dit allemaal maakte. Ongekend dat je dan ook nog dit soort bangers kan maken. Ze heet Carly Rae Jepsen en ik wil je voorstellen aan haar nieuwste liedje.

0: Awesome Help hoorde je in de ochtendshow van 3FM. Zometeen een kleine waarschuwing over WhatsApp. Niet een waarschuwing via WhatsApp, zoals je hem van je tante doorgestuurd krijgt. Maar een waarschuwing over WhatsApp. En ik maak me hier oprecht een beetje zorgen over.
1: 3FM.
2: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
3: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
7: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel een website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
8: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar €2,19.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Met de nieuwe Toyota CHR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
8: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Met de nieuwe Toyota CHR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
11: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
12: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
13: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
12: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
13: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoudsgarantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
14: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
15: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
16: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, nu met 50% korting. Zo loop jij er op het strand tiptop bij. Ga voor meer scherpe deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
17: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
18: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
1: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
18: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
19: 3FM.
0: Met 3FM op de radio, 7 uur precies. Mr. Know-it-all van Teddy Swims, hoor je zo meteen. En nu krijgen we het nieuws van Martijn Middel.
20: Goedemorgen, er is gisteravond een man doodgeschoten bij de Nijmeegse Vierdaagse.
21: NOS op 3.
20: Het gebeurde iets na 10 net buiten het festivalgebied. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en is daar later op de avond overleden. Volgens de politie gaat het om een jonge man. De plaats waar de schoten werden gelost werd afgezet voor onderzoek. De politie heeft een man aangehouden. Het aantal aanslagen met explosieven neemt af. In het eerste halfjaar waren het er bijna 600 in Nederland. Dat is ruim 100 minder dan vorig jaar. Burgemeester Schouten van Rotterdam en voorzitter van het offensief tegen explosies is blij met de daling, maar zegt ze...
22: We zijn er nog niet. We moeten hiermee door blijven gaan. Want een explosie heeft een enorme impact op de buurt, ook op degene die het natuurlijk betreft. En het tast echt het veiligheidsgevoel van mensen aan.
20: De aanslagen gebeuren vaak met zwaar vuurwerk. Daarom controleren postbedrijven de pakketjes die ze bezorgen en pleit het kabinet voor strengere Europese vuurwerkregels. De man die eerder deze maand bijna uit een vliegtuig werd gezogen, is ontslagen uit het ziekenhuis. Tijdens een vlucht van Ryanair van Griekenland naar Duitsland brak een raam, waardoor hij met zijn hoofd en schouders naar buiten werd gezogen. Medepassagiers wisten hem weer het vliegtuig in te trekken. De man werd naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat inmiddels goed met hem, al heeft hij nog wel last van zijn hoofd en nek. En het is over en uit voor darter Michael van Gerwen op de World Matchplay. Hij werd uitgeschakeld door een andere Nederlander, Dirk van Duivenbode. In een spannend duel werd het uiteindelijk 14-12 in legs.
23: Het gebeurt zoals wel vaker deze wedstrijd met de laatste. De allerlaatste die hij nog in zijn handen heeft is voor Dirk van Duivenbode.
20: Van Duivenbode heeft door de pot te winnen de kwartfinales op het toernooi bereikt. Vanavond spelen Gian van Veen en Wessel Nijman tegen elkaar, ook voor een plek in die kwartfinales. Het weer, er trekken wat buitjes over. Lekker voor de plantjes. Vanmiddag breekt de zon weer door. Het wordt overal droog bij 22 graden.
0: 3FM Verkeer dan van de ANWB. Er is eigenlijk niet echt sprake van een ochtendspits. Er staan twee files. De eerste op de A16 tussen Breda en Rotterdam bij de Moerdijkbrug. Vanwege wegwerkzaamheden is de rechterrijstrook dicht. Verlies je ongeveer een half uurtje. En door die werkzaamheden heb je op de A17 tussen Roosendaal en Dordrecht ook een vertraging voor knooppunt Klaverpolder. Op dit moment een kwartiertje.
24: 3FM.
25: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
26: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
25: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
26: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
27: Bij de Postcode Loterij. En de buren, die winnen ook. Alleen deze maand winnen er zelfs twee keer zoveel postcodes een straatprijs. Van maar liefst 25.000 euro per lot. Dat wil je toch niet missen? Speel mee op postcodeloterij.nl.
28: 18 plus speelbewust.
29: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
30: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
31: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.

0: ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
1: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
0: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
2: 3FM. Hallo NCRV. Mark Meijer.
3: Goedemorgen. Weet niet of jij de recentste update van WhatsApp al gekregen hebt. Ik kreeg hem vorige week. Ik had er een beetje mijn privacy bedenkingen bij. En wat blijkt, ik ben niet de enige. De Consumentenbond is ook niet echt fan.

0: van 3FM te luisteren, is dat we ook bij alle grote festivals in Nederland en omgeving zijn. Zo waren we bij Pinkpop en hebben we het hele concert van deze man uitgezonden. Dat was een van de beste live dingen die ik dit jaar heb gezien. Heb ik nog niet zo heel veel live gezien dit jaar, maar vooruit. Hij was erg goed. Teddy Swims, Mr. Know It All. 3FM.
1: Wijnand en Jamie in de ochtend.
0: Good morning. 9 minuten na 7 uur op woensdagochtend. Je wordt wakker met de ochtendshow van 3FM zonder Wijnand en Jamie. Die zijn op vakantie. Mijn naam is Mark. Inmiddels zijn ze al eventjes onderweg, de lopers van de Nijmeegse Vierdaagse. Vandaag de tweede dag, gelijk ook roze woensdag. Dus als je nog beelden voorbij ziet komen, dan loopt eigenlijk iedereen in roze. Dat is traditie, dat hoort erbij. Mocht je heel toevallig luisteren terwijl je loopt, omdat je een klein hart onder de riem of een klein blarenpleistertje, maar dan mentaal nodig hebt, heel veel succes. Zet hem op vandaag. En de Galerie d'Apollon in het Louvre in Parijs is weer geopend vandaag, nadat er afgelopen oktober voor 88 miljoen euro aan juwelen werd gestolen. 4 van de verdachten zitten vast, de hoofdverdachte en ook de juwelen zijn wel nog altijd zoek. En dan iets wat ik vanmorgen las in de krant, waarvan ik dacht, wees hier een beetje alert op. Je kan binnenkort WhatsAppen zonder je telefoonnummer te delen. Misschien heb je de update al gehad, ik kreeg hem een paar weken geleden. Je kunt tegenwoordig een gebruikersnaam aanmaken op WhatsApp en die kun je dan delen met andere mensen. Dat zou je privacy moeten verbeteren, want WhatsApp zegt, hoef je niet je telefoonnummer met iedereen te delen. Maar het blijkt dat je door de algemene voorwaarden die hier aan vastzitten, aan die gebruikersnaam, dat je alleen maar minder privacy hebt, omdat je je account ook verbindt met Instagram en Facebook en ze daardoor alleen maar meer data hebben over wat je doet online. Dat staat in de kleine lettertjes, die leest natuurlijk nooit iemand. De Consumentenbond waarschuwt daar vandaag voor. En ik moet zeggen, ik ben even een beetje op glad ijs door hierover te praten, want dan geef ik vrij veel weg over hoe je mij op WhatsApp zou kunnen bereiken. Maar weet je wat, als je niet onaardig bent, dat zal wel. Ik kreeg dus een paar weken geleden die melding en dan krijg je dus de optie, wil je een eigen gebruikersnaam aanmaken of wil je je gebruikersnaam van bijvoorbeeld Instagram of Facebook daar dan voor gebruiken. Toen dacht ik, ah ja, op zich wel handig, maar waarom zou ik willen dat mensen me nog makkelijker kunnen bereiken? Als je het bijvoorbeeld koppelt aan je Instagram, hartstikke veel mensen hebben je Instagram-account, dan kunnen ze dus ook meteen in je WhatsApp. En dat voelt voor mij echt als een stap, want mijn telefoonnummer, ja, dat ga ik toch niet zomaar aan iedereen geven. En ik vind het argument van WhatsApp dan heel merkwaardig, want die zeggen, ja, nee, maar het is handig, want dan hoef je niet meer je telefoonnummer met iedereen te delen, kun je gewoon je gebruikersnaam delen. Maar mijn hele punt is juist, ik wil mijn telefoonnummer niet delen, omdat ik niet wil dat mensen me appen. Als je mijn Insta-gebruikersnaam hebt, kan je mijn appje sturen, dat wil ik helemaal niet.

Als je nog niet gehad hebt, denk er even 2 keer over na of je gebruikersnaam van Instagram of Facebook meteen wil overnemen. Want dat geeft heel veel mensen toegang tot jouw persoonlijke WhatsApp, wat je misschien wel helemaal niet zou willen. En naar andere gebruikersnaam aanmaken is misschien wel verstandig. Goed, woensdagochtend 22 juli. Vanmorgen bewolkt, af en toe een buitje. Vanmiddag komt de zon erbij en het blijft op de meeste plekken droog. 19 tot 22 graden wordt het vandaag. MGMT, hier op 3FM.

0: Medusa en Bad Memories in de ochtendshow van 3FM. Ik weet niet of je vakantieplannen hebt. Misschien voor de komende weken. Misschien ben je net terug. Misschien ga je wat later weg. Maar wist je dat je vakantie je een dubbel leuk uitje kan opleveren?
1: Kaartje voor een kaartje.
0: Je kunt namelijk, als je op vakantie gaat, concertkaarten winnen. Hoe lekker is dat? En je hoeft er heel weinig voor te doen. Je hoeft er alleen iets voor te doen wat je misschien altijd doet als je op vakantie bent. Misschien al 15 jaar niet meer gedaan hebt. Maar of je nou gaat kamperen in Toscane of een vulkaan gaat beklimmen in Indonesië, of je nou naar Kopenhagen gaat om die leuke gekleurde huisjes te zien, of je nou net over de grens in Duitsland op een camping gaat zitten, dat maakt allemaal niet zoveel uit. Wijnald en Jamie willen heel graag weten wat je gaat uitvoeren in de vakantie. En willen heel graag een kaartje van je hebben, zodat als zij terugkomen van vakantie over 3,5 week, dat zij allemaal van die kaartjes hebben en kunnen we zien precies wat onze lieve luisteraars allemaal gedaan hebben. Dus, de vraag is, zou jij een kaartje willen sturen naar 3FM om in ruil daarvoor concertkaarten te krijgen? Want het heet kaartje voor een kaartje. Dus jij kunt een concertkaartje naar keuze winnen door een aanzichtkaart van je vakantieadres te sturen naar 3FM. Het is echt helemaal niet zo ingewikkeld. Als je eventjes de adresgegevens wil, dan kan je op 3fm.nl/kaartje kijken. Of je stuurt nu even het woord kaartje in de NPO Luister-app. En dan maak je dus kans om met je aanzichtkaart van je vakantieadres concerttickets naar keuze te winnen. En naar keuze mag je helemaal zelf invullen. Maar als ik je een klein tipje mag geven, 15 en 16 januari volgend jaar in de Ziggo Dome, deze mannen. En dat wordt waanzinnig, kan ik je nu al beloven. Nothing but Thieves, dit is de nieuwste. Evolution.

wat mij betreft, de beste Justin Timberlake track ooit. En Zero's Kids zullen dat misschien niet altijd met me eens zijn. Maar wat een hit blijft dit toch. Justin Timberlake en Mirrors hoorde je zojuist in de ochtendshow van 3FM. Waar je binnen 3 minuten je nieuwsupdate krijgt van Martijn Middel na Olivia Rodrigo. Dit is

0: Drop Dead.
1: Olivia Rodrigo en Drop Dead hoorde je bij 3FM. Iedere werkdag, net iets na 19:30 deze zomervakantie, brandende vragen. Vragen waarvan je niet wist dat je het antwoord erop wilde weten, maar die wel lekkere gesprekstarters zijn als je als enige op kantoor zit met die ene collega die eigenlijk nooit spreekt of wat dan ook. Nou, heb jij wel eens gedacht, wat nou als ik mijn bank stel of mijn stoel opeet? Is dat gezond en zitten daar calorieën in? Nou, hoef je niet meer over te speculeren, want het antwoord, dat hoor je zo meteen.
2: NOS op 3.
1: Het is 1 minuut over 19:30. En nieuws met Martijn Middel. Goedemorgen, Martijn.
3: Ja, goedemorgen. In Nijmegen is iemand opgepakt voor het doodschieten van een man. Dat gebeurde gisteravond, net buiten het festivalterrein van de Vierdaagse. Er waren toen nog veel mensen in de stad. Het slachtoffer is een jonge man, zegt de politie. Hij kon nog naar het ziekenhuis worden gebracht, maar is daar overleden. Deze buurtbewoner zegt tegen Hart van Nederland dat ze geschrokken is.
4: Ik vind dat best eng om dat hier in de buurt te zien. Ja, ja, ja. Het is wel. Je verwacht het eigenlijk niet. En het is wel. Helemaal ook in deze week, om het dan hier zo dichtbij te hebben.
3: Er is nu dus iemand opgepakt, gaat om een man. In Nijmegen is de dag voor 45.000 lopers weer begonnen. Dag 2 van de Vierdaagse is Roze Woensdag, waarop de wandelaars vieren dat iedereen mag zijn wie die wil zijn. Ze wandelen vandaag door het land van Maas en Waal. President Zelensky van Oekraïne heeft de hoogste militair in het land ontslagen, Oleksandr Sirski. Zijn ontslag komt na massale protesten. Mensen waren boos over het ontslag van een populaire minister van Defensie en dachten dat Sirski erachter zat. Je hoort correspondent Christian Pauwen.
5: De hoogste generaal was sinds zijn aanstelling al een controversieel figuur. Hij stond bekend om zijn Sovjet-stijl en om zijn bereidheid om mensenlevens op te offeren. En dat Zelensky hem nu vervangt met een jongere, ervaren generaal met een modernere aanpak is voor veel Oekraïners dan ook een opluchting.
3: De oorlog met Rusland is inmiddels meer dan 4,5 jaar bezig en het einde is nog niet in zicht. Wel lukt het Oekraïne steeds vaker om Russische doelen ver van het front te raken. En op treinstations in Duitsland mag je binnenkort geen alcohol meer drinken. Op alle ruim 5000 stations wordt de komende maanden een alcoholverbod ingevoerd. De aanleiding is een incident afgelopen vrijdag. Een controleur viel toen uit een rijdende trein na een conflict met een dronken zwartrijder. Hij raakte zwaar gewond, maar is inmiddels buiten levensgevaar. Nou, bij treinvervoerder Deutsche Bahn waren vorig jaar ruim 5000 geweldsincidenten. In zo'n 3000 van die gevallen werd er spoorpersoneel aangevallen.
1: Ik vind dat een zeer begrijpelijke en daardoor ook wel terechte stap. Het enige wat ik hierbij wel dacht, even los van, kijk, het scheelt een hele hoop geweldsincidenten, dus terecht dat ze dit doen. Maar ik denk wel dat het treinbiertje wel in de top 5 biertjes staat. Ben je eens of niet mee eens?
3: Nee, maar dat is in de trein natuurlijk. Dat is alweer wat anders dan op het station.
1: Nee, ja, op het station ziet er altijd een beetje treurig uit, maar je moet hem wel ergens vandaan halen.
3: Ik moet ook zeggen, als jij na een leuk weekendje Berlijn een flinke kater hebt en je zit in die trein terug, ja, wil dat treinbiertje ook wel helpen om te zorgen dat je handen niet meer trillen, toch?
1: Oh, ja, en natuurlijk. En als je in die ICE zit, dan zit er gewoon die trein die naar Nederland gaat, dan zit er gewoon zo'n barretje in,
3: ja,
1: toch? Zo'n bistrootje.
3: Ik denk dat die nog wel gewoon die halve liters blijven verkopen.
1: Nou, ik hoop het wel.
3: Ja. Ik zal het even vragen aan consulent Giem.
1: Ja, dat is goed. Ja. Over een half uur. Nou, het weer nog.
3: Eindelijk weer wat regen. We beginnen de dag met wat buien. Vanmiddag droogt het op, breekt de zon weer door en het wordt zo'n 22 graden.
1: Ja, dankjewel, Martijn. Dan Rief en Verkeer. Het is nog steeds altijd, wil ik zeggen, rustig op de weg. Alleen wat problemen rondom Rotterdam vanwege de werkzaamheden aan de Moerdijkbrug. Dat zorgt op de A16 in de richting van Rotterdam voor die brug voor 21 minuten vertraging. 1 rijstrook minder daar. En op de aansluitende A17 tussen Roosendaal en Dordrecht bij Knoopend Klaverpolder heb je daardoor 20 minuten vertraging.

0: Wist je dat het op vrijdagmiddag bij mij al één grote kermis was? Wacht dan maar tot komende vrijdag.
1: Attention!
0: Dan maak ik, Rob van de Radio, de Vrijdag Vuurwerkshow.

0: Live for Ultra en talk to you.
1: Brandende vragen.
0: Goedemorgen, Mart hier op de plek van Wijnand en Jamie. Als ik ergens van hou, dan zijn het niet zo voor de hand liggende vragen. Van die gesprekken waar je halverwege bij jezelf denkt, waar gaat dit eigenlijk over? Dat vind ik heerlijk. En dat wilde ik deze zomer samen met je bereiken. Want in de zomer heb je misschien of wat meer tijd om te piekeren over zinloze dingen, of je hebt wat meer tijd om met mensen te kletsen. Misschien iets minder druk op werk, dus wat meer tijd bij de koffieautomaat. Je gaat wat vaker op terrassen zitten. Nou, van die goede gesprekstarters, van die vragen waarvan je denkt, goh, ik wist helemaal niet dat ik het antwoord hierop nodig had, die behandelen we in brandende vragen. Heb jij een onderwerp waar je een antwoord wil weten? Het mag echt alles zijn. Maar hoe knulliger, hoe beter. Dan kan je altijd een appje sturen via de NPO Luister-app. Ik kreeg bijvoorbeeld deze binnen. Sensationeel.
2: Hey Mart, ik hoorde laatst jullie item Brandende Vragen. En toen zat ik aan tafel te eten. En ik dacht, stel ik zou deze tafel nu opeten. Of bijvoorbeeld mijn stoel waar ik op zit opeten. Levert dat dan ook calorieën op? Of niet? Zeg maar, snap je wat ik bedoel?
0: Appie van Jens, ja. Ik denk dat ik wel snap wat je bedoelt. En ik denk dat ik met mijn fysiek geen enkel recht heb om deze vraag te beantwoorden. Dus dat antwoord gaan we zoeken bij Eveline. Zij is diëtiste. Goedemorgen, Eveline.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Nou, zeg het maar. Als we iets opeten wat niet bedoeld is om op te eten, zitten er dan calorieën in?
3: Het antwoord is eigenlijk nee.
0: Nee, maar je zou toch zeggen, van alles wat je eet heeft toch energie. Calorie is gewoon om de energie die in eten zit te meten, toch? Als ik het goed zeg.
3: Ja, inderdaad.
0: En je zou zeggen dat in alles wel energie zit.
3: Ja, dat klopt. Maar stel nu dat je bijvoorbeeld een tafel zou opeten, dan is het antwoord eigenlijk, ja, technisch gezien bevat het materiaal energie. Maar nee, dat betekent niet dat je lichaam er ook bruikbare kilocalorieën uithaalt.
0: Ah, oké, dus kilocalorieën is ook wel iets wat je lichaam moet kunnen gebruiken en dat kan daarmee niet. Dat klinkt logisch, maar zou je dan dus zeggen dat, stel je voor, ik zou een tafel vermengen met water en pureren en opdrinken, dat ik er ook niet dikker van word?
3: Nee, doordat eigenlijk, doordat voedsel in je maag- en darmkanaal zit, zit het nog niet in je lichaam. En de vertering van voedsel, dus de opname van voedingsstoffen en dus ook van calorieën, gebeurt in onze darmen. Maar aangezien je een tafel niet kunt verteren, wordt het ook niet opgenomen in je lichaam en krijg je geen energie van het eten ervan. Dus het is eigenlijk nul calorieën. Dus je gaat er niet dikker van worden, maar natuurlijk wel zwaarder. Want als het in je maag zit, een tafel, dan weegt wel. Maar het wordt niet opgenomen in je lichaam.
0: Dat heeft inderdaad wel iets van gewicht. Ik denk sowieso, zelfs, ja, je ziet wel eens van die filmpjes voorbij komen, toch, van mensen die dan een heel vliegtuig aan het opeten zijn. Dat vind ik altijd heel merkwaardig. Maar ik denk sowieso dat je lijf er niet heel veel beter van zou worden als je niet eetbare dingen opeet.
3: Nee, ik zou het zeker niet aanraden, inderdaad. We kunnen het gewoon niet verteren.
0: Nee, oké, dat is wel te begrijpen. Maar stel je voor, je krijgt er denk ik geen hongergevoel meer van als je een gepureerde tafel, waar hebben we het eigenlijk over, een gepureerde tafel zou opeten. Je krijgt er, ik denk, je hongergevoel wel verdwijnt. Dus het zou praktisch gezien misschien wel een goede afvalstrategie kunnen zijn.
3: Goh, je maag gaat vol zitten, ja. Maar het heeft natuurlijk geen invloed op je bloedsuikergehalte bijvoorbeeld. Dus daarop gaat het geen invloed hebben. Dus je kan nog wel een hongergevoel hebben, maar ik denk gewoon dat je geen zin meer gaat hebben om te eten, want je gaat je zo misselijk voelen. Dus ja, als je wil afvallen. Maar nee, ik raad het echt niemand aan. Nee.
0: Nog één vraag om het af te ronden, Evelien. Ik weet niet hoeveel jaar je al diëtiste bent.
3: Nu ongeveer 15 jaar.
0: Heb je ooit deze vraag gekregen in je leven? Wat gebeurt er als ik een bank of een tafel eet?
3: Nee, eigenlijk nog niet. Maar kijk, nu ben ik voorbereid voordat de vraag komt.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat als iemand dit in je praktijk aan je vraagt, dat je even met je mond vol tanden staat.
3: Ja, inderdaad.
0: Maar het antwoord is dus duidelijk. Er zitten geen calorieën in, want geen bruikbare voedingsstoffen voor ons lichaam. Maar dat betekent niet per se dat het aan te raden is om niet eetbare dingen daadwerkelijk op te eten.
3: Inderdaad, ik raad het echt volledig af. Dus doe het niet thuis.
0: Goed. Dankjewel voor dit antwoord, Evelien, en een mooie dag gewenst.
3: Heel graag gedaan.
0: Doei. Het is 3FM met de ochtendshow en de nieuwste Lost Frequencies. Die heet

minuten voor 8 in de ochtendshow van 3FM. Je hoorde Undressed van Somber. Sommige artiesten verlaten niet per se het collectieve geheugen. Zeker de vrouw over wie ik het heb niet. Want nou, die gaan we nog tot in lengte vandaag onthouden om al haar geweldige liedjes. Maar wel artiesten van, jeetje, die hebben eigenlijk al een tijdje niet echt meer zelf muziek gemaakt. Ook niet echt meer opgetreden. Zij heeft dat ook niet nodig, want ze is groot. Maar als ze dan toch weer een keertje het podium opkomt, dan besef je ineens dat het 2 jaar geleden is dat zij zich ergens een keertje met een microfoon in de hand liet zien. Behalve misschien bij een of andere beurs waar ze dan iets mocht komen vertellen voor heel erg veel geld. Maar het gaat over Rihanna, die bij Jay-Z vorige week weer op het podium kwam. En daar voor het eerst in 2 jaar weer een keertje gezongen heeft. Dat stuurde mij in een deep dive door al haar liedjes. En toen hoorde ik deze weer een keer. Toen dacht ik, misschien wel haar allerbeste ooit. California King Bad, Rihanna bij 3FM.

0: Drake van Rihanna, California King Bad. En meer tijdloze tracks hoor je zometeen na 9 uur met mijn collega Obi Rijmaker. Alleen maar liedjes met eeuwigheidswaarde hier op 3FM. Binnen een paar minuten moeten we het even hebben over je potentiële vakantiebestemming Spanje. Want voor het ene deel van Nederland wordt een vakantie naar Spanje veel minder leuk. En voor het andere deel van het land wordt het ineens een heel stuk leuker. Ik leg het je zo uit. 3FM.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
3: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
2: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
4: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
5: Daar zijn we weer. Carpetright komt nu gratis bij je thuis voor advies en neemt meteen alle staaltjes mee voor jouw ideale vloer. Doe het right. Doe het Carpetright.
6: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
5: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
6: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom bij TomTom.
7: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Joujou.
11: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.

0: opwarmen en genieten maar.
1: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
2: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
3: Chris?
4: Ja?
3: Hoef jij niet te werken vandaag?
4: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
3: Dus, heb je nu...
4: een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
3: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.

0: De zomerdeals. Kort in je geld op de meest getoonde prijs.
1: 3FM. Een paar weken geleden zag ik hem nog live. Zometeen hoor je hem op 3FM. Was makkelijk een van de top 5 beste concerten ooit. Zijn naam is Ben Howard en je hoort hem zo. Na het nieuws van 8 uur met Martijn Middel.
2: Goedemorgen. Een peukie op het terras in Spanje zit er straks misschien niet meer in.
3: NOS op 3.
2: Daar hoor je zo meer over. Eerst het aantal aanslagen met explosieven. Dat is afgenomen. In de eerste helft van dit jaar waren het er 581. Dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Volgens de Rotterdamse burgemeester Schouten, ook voorzitter van het offensief tegen explosies, zijn de daders bijna allemaal onder de 25 jaar.
4: Dus daar zit ook een groot onderdeel van onze aanpak in, dat we zorgen dat jongeren eigenlijk niet in de verleiding komen om die explosieven te gaan plaatsen. Dat doen we door veel samen te werken met jongerenwerkers, met wijkagenten, met scholen, om op die manier de jongeren te bereiken en te laten zien dat je bijna altijd gepakt wordt en dat er ook consequenties aan zitten als je gepakt wordt.
2: Bij aanslagen wordt vaak illegaal vuurwerk gebruikt. Postbedrijven checken daarom extra of er geen illegaal vuurwerk in hun pakketten zit. De politie heeft een man opgepakt die mogelijk betrokken was bij een schietincident in Nijmegen. Rond 10 uur werd in het centrum een jonge man neergeschoten, net buiten het festivalterrein van de Vierdaagse. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar later die avond. Het is nog niet duidelijk wat de aanleiding was. Ook Frankrijk komt met een social media verbod voor kinderen. Onder de 15 mag je daar straks niet meer op social media om de mentale gezondheid van kinderen te beschermen. Frankrijk is het eerste land in de Europese Unie dat zo'n verbod invoert. De bedoeling is dat het in september ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar. Ja, weekendje Barcelona, een kan sangria voor je neus en een sigaretje opsteken. Nou, dat zit er straks niet meer in. Het Spaanse kabinet heeft ingestemd met een wetsvoorstel voor een rookverbod in de openbare ruimte, vertelt correspondent Edwin Winkels.
5: Terrassen, stranden, maar ook op sportcomplexen of bijvoorbeeld concerten in de open lucht of rond de universiteit. En ja, dat is vooral om toch het aantal rokers terug te brengen. Dat is in Spanje nog altijd bijna 25% die dagelijks rookt. Dus ongeveer het Europese gemiddelde, maar bijvoorbeeld meer dan het dubbele dan wat het nog in Nederland wordt gerookt bijvoorbeeld.
2: Het verbod geldt ook voor vapes en andere e-sigaretten. Het weer, eindelijk weer wat regen. We beginnen de dag met buien. Vanmiddag droogt het op en breekt de zon weer door bij zo'n 22 graden.
1: Dan 3FM-verkeer van de ANWB. Het is een buitengewoon rustige ochtendspits. Je kan eigenlijk niet echt van een spits spreken. Het is alleen een beetje druk in de omgeving van Rotterdam. Bijvoorbeeld op de A15 tussen Gorkum en Rotterdam bij Alblasserdam. Daar is een ongeluk gebeurd. De weg is net weer vrijgegeven. 25 minuten vertraging nog. En dan de werkzaamheden aan de Moerdijkbrug. Die zorgen op de A16 in de richting van Rotterdam bij die brug voor 22 minuten vertraging. En op de aansluitende A17 tussen Roosendaal en Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder voor 20 minuten vertraging.
3: 3FM.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol. Of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
8: Ik zie kleurrijke streken.
9: Ik zie mensen van alle tijden.
10: Ik zie deze stijl wel zitten.
11: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
12: Centraal Museum Utrecht.
13: Laat meer zien.
7: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
14: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel mijn website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
15: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
16: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
17: Oh my god.
16: Zo dus.
17: Wauw.
16: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
18: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: vieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: 3FM.
2: Hallo NCRV.
1: Mark Meijer.
3: Ja, goedemorgen. 7:05 heb je alle controverse rondom het cola-blik al gehoord. We moeten het er misschien zo meteen even over hebben, want als je vergist in de supermarkt, dan kom je zuur thuis.

een paar weken geleden in Amsterdam. Oh, sorry. Wacht. Ik ga Ben heel even pauzeren. Ik was er heilig van overtuigd dat Ben al klaar was met zingen, maar dat is hij nog helemaal niet. Sorry, ik ga hem nu weer voor je aanzetten en dan hou ik mijn mail. Spijt me zeer.

0: My Defense. Hij zingt precies dezelfde zinnen nog een keer. En ik had speciaal de albumversie erin gezet, want ik dacht, die duurt wat langer, die is wat mooier. Sorry voor alle Ben Howard-fans, waar ik mezelf ook onderschaar. Want wat ik eens wilde vertellen is dat ik hem laatst live heb gezien en dat dat echt makkelijk een van de allerbeste concerten is waar ik ooit ben geweest. Man heeft geen vaste setlist, heeft een band die met hem mee improviseert. Het is echt zo bijzonder om naar te kijken, echt een masterclass muziekmaker. Maar ik kan misschien beter naar Masterclass Radio maken.
1: FM. Wijnand en Jamie. In de ochtend.
0: Ben Howard en Keep Your Head Up hoorde je. Goedemorgen. Mart op de plek van Wijnand en Jamie. Dat is inmiddels wel duidelijk. In de ochtendshow van 3FM. Zometeen spelen we laatste letter. En je maakt kans op een ijsmachine. Om thuis zelf roomijs mee te maken. Superleuk voor de vakantie. Misschien heb je wel kids. Maar die heb je helemaal niet nodig. Want het is zelf ook gewoon heel lekker om ijs te maken. Het enige dat je hoeft te doen voor die ijsmachine nu is even je naam doorsturen. Via de NPO Luister-app spreek ik je misschien wel zometeen. Vandaag de 17e etappe van de Tour de France van Chambéry naar Voiron. Mathieu van der Poel ziet het als zijn laatste kans voor een tweede etappezege. Want hierna komen er drie heel zware bergetappes. Waar hij waarschijnlijk niet echt kans maakt op de winst. Dus als je nog een keertje een kans wil zien om Mathieu van der Poel te winnen, dan zou ik vandaag de Tour de France een beetje volgen. En er is nogal wat discussie. Want het wordt moeilijker om Coca-Cola blikjes en flesjes met suiker en de zero variant van elkaar te onderscheiden. Je kent de blikken misschien wel. Eerst waren de letters van cola met suiker wit. En de letters op die zero-variant, die waren zwart. Maar nu hebben ze de letters op allebei de soorten wit gemaakt. En natuurlijk, zoals bij dit soort dingen altijd gebeurt, zijn de reacties op de verandering niet heel positief, omdat ze minder goed te onderscheiden zijn. En het grote Coca-Cola-complot probeert ons meer aspartame aan te praten. En allemaal dat soort dingen lees ik nu in de Instagram-comments. En moet ik zeggen, ik zag ook de foto's van de blikjes en toen dacht ik, het is inderdaad wel moeilijk uit elkaar te houden, want nu is het gewoon precies hetzelfde witte cola-logo met dan daaronder in het wit Zero Sugar. Maar toen stond er vanmorgen op de redactie gewoon zo'n nieuw blikje en toen draaide ik hem om. Dit gewoon nog zo'n hele zwarte streep overheen. Dus die dingen gewoon even een kwartslagje draaien, dan ben je er ook gewoon uit. Hoef je geen zorgen te maken. Cola is al slecht voor je bloeddruk. Stress is dat

Woensdagochtend 22 juli. Het kan vanmorgen nog bewolkt zijn en er kan een klein buitje vallen. Mocht dat bij jou ook aan de hand zijn, maak je niet te veel zorgen. Het zonnetje komt er vanmiddag bij en het blijft op de meeste plaatsen in Nederland droog. 19 tot 22 graden. Het is de ochtendshow van 3FM met Bibi Rexha en Faithless samen. New Religion.

0: gespeeld op festivals, op feesten. Stond er eerder dit jaar nog op de 3FM Awards. Daar de hele tent ook afgebroken. En maakt liedjes die onder je huid kruipen op zoveel verschillende manieren die er niet meer weggaan. Deze is ook weer zo ontzettend goed. Zeer terecht het belangrijkste nieuwe liedje van deze week. De 3FM Mega Hit is van Sef en heet De Laatste Zomer. Van de laatste zomer naar laatste letter. Oh, ik vond dat ik hier een klein applausje voor verdiende. Je kans om een ijsmachine te winnen deze zomer. Normaal gesproken win je een airfryer in laatste letter, maar ik dacht hoe leuk is het om in de zomer een machine te winnen waar je je eigen ijsjes mee kan maken. Ik ga even uitleggen hoe laatste letter werkt, want misschien hoor je dit en denk je ik wil wel meespelen. Dat kan de hele week. Degene met de high score aan het einde van de week, die wint die ijsmachine. Het idee is, jij kiest een beginletter en dan krijg je van mij een categorie om een woord bij te verzinnen. Heb je je antwoord goed, dan is de laatste letter van je antwoord de eerste letter van je volgende antwoord. Je hebt 30 seconden de tijd om een zo hoog mogelijke score neer te zetten. De hoogste aan het einde van de week, die wint dus uiteindelijk die ijsmachine. Pancho gaat de poging wagen. Goedemorgen, Pancho.
1: Goedemorgen.
0: Hey, ik heb nog nooit zo'n Rotterdamse Rotterdammer gehoord. Geboren en getogen. En je werkt vervolgens ook nog in de dekkranen die in de haven gebruikt worden.
1: Ja, toch? Ja, man.
0: En waarom is Rotterdam de allermooiste rotstad die er is?
1: Ja, ik wil. We zijn gewoon de mooiste stad. De mensen zijn het mooiste, laat ik het zo zeggen. We willen jou niet lullen poetsen.
0: Heel mooi. Nou, laat dat ook het motto zijn voor laatste letter vandaag. Want ja, niet lullen maar poetsen. De highscore die je moet verbreken is 4. Die staat inmiddels al 2 dagen. Maar ik denk toch wel dat het te doen zou moeten zijn. Als jij een beetje scherp bent vandaag. Heb je er vertrouwen in?
1: Ja, dat hangt van een beetje van de zenuwen af. Want joh, als die gasten meedoen, dan heb ik altijd, weet je, dan loop je altijd geschreven tegen die radio.
0: Ja, god, maar je weet toch wel, voetbal, sorry, zo moeilijk.
1: Met die inbus. Maar ja, daar zit ik zelf, weet je. Ja. Ik ga er gewoon bij zitten nou ook.
0: Heel goed.
1: Kom maar door.
0: Doe even 1 keer diep in- en uitademen.
1: Ja, toch.
0: Oké, ja, toch. Met welke letter gaan we beginnen? Dat is belangrijk, Pancho.
1: De N.
0: De
1: van
0: N.
1: Nonna.
0: Van Nonna, jouw dochter. Oké, dan gaan we nu beginnen met de N. Een artiest of een band?
1: Zie je, daar ga je al. N.U.D.
0: Snoepje.
1: Snoepje, drop.
0: Ja. Een festival-item.
1: Festival-item. Paraplu.
0: Paraplu. Een voetbalclub.
1: United? Nee, dat is United. Met de U. Utrecht.
0: Ja, natuurlijk. En de meisjesnaam met de T.
1: Tamara.
0: Tamara. Dan heb jij er 5, Pancho. 5 stuks. Dat betekent dat jij nu de highscore van deze week op je naam hebt staan. Je hoort komende vrijdag dan of die ijsmachine van jou is.
1: Lekker man.
0: Houd die dochter.
1: Ik kan mijn nest uithalen voor ijs. Dus kom maar door.
0: Heel goed. En je dochter vast ook wel, toch?
1: Oh ja, allebei.
0: Nou, hartstikke goed. Wij spreken elkaar misschien wel komende vrijdag, Pancho.
1: Oké, dankjewel.
2: Wil jij ook kans maken op een ijsmachine? App dan nu ijsmachine via de NPO Luister-app en speel morgen mee.
0: En als je de highscore niet weet te berekenen, wil je altijd nog het laatste letter kaartspel. Dus als je meedoet, win

9 in de ochtendshow van 3FM. Sabrina Carpenter en Taste hoorde je zojuist. Voor je klaar staat het nieuwste liedje van Alex Warren. Dat heet Passenger. En een tijd terug heb ik een beetje een onhandige opmerking gemaakt over Alex Warren. Ik was er namelijk heilig van overtuigd dat hij een liedje had gemaakt over hoeveel hij zijn vriendin mist als ze er niet is. En hoe dol die op haar is, et cetera. En toen zei ik, goh, je zal toch maar de vriendin van Alex Warren zijn. Dat hij zulke mooie liefdesliedjes over je kan schrijven. En toen bleek dat dat liedje ging over zijn overleden ouders. Dat was een niet zo handige opmerking, kan een keer gebeuren. Dus met deze wetenschap zei ik vorige week precies dit op de radio. En toen zei ik, maar van zijn nieuwe liedje heb ik toch wel redelijk duidelijk het gevoel dat het een vrolijke plaat is. Want je hoort gewoon de vrolijkheid erin. Toen zat ik helemaal te oreren over. Ik zie gewoon een videoclip voor me dat hij met zijn vrienden in een cabrio zit. En dat ze naar een leuk feest rijden. Echt een super vrolijk nieuw liedje van Alex Warren. Even gegoogeld. Gaat over het gevoel dat je relatie uit je handen glipt. En dat jij soort van op de bijrijdersstoel van je relatie zit. Dat je niks kan doen terwijl je ziet dat het ten einde loopt. Geen vrolijke tekst. Maar luister er dan naar. Dan hoor je toch dat het heel vrolijk is.

0: Alex Warren en Passenger. Ochtendshow van 3FM. Als Wijnand en Jamie er zijn, die zijn er nu even niet, die zijn op vakantie. Hoor je elke donderdag in deze ochtendshow de bijzonderste dateverhalen van luisteraars in geswiped en gesneuveld. En met bijzonder drukking me dan nog zachtjes uit. Als je zelf nog een heel goed verhaal van een date hebt, recent of iets langer geleden, laat het vooral even weten. Dan krijg je in ruil voor jouw verhaal een dinerbon. En deze zomer blikken we elke dag even terug op de mooiste verhalen uit een jaar geswiped en gesneuveld. Zometeen een date die uitliep in een kleine tegenvaller. Een kleine.
1: Op 3.
0: Dat nieuws van 8:30. Daarvoor is Martijn Middel weer. Goedemorgen, Martijn.
2: Ja, goedemorgen. Het slachtoffer van een schietpartij in Nijmegen gisteravond is een man van 18 uit Rotterdam. Het slachtoffer werd gisteravond rond 10:00 neergeschoten, vlakbij het terrein van de Nijmeegse Vierdaagse. Op dat moment waren er nog veel mensen op straat. De man overleed later in het ziekenhuis. Er is ook iemand opgepakt, zegt de politie. Ook hij is een man van 18 uit Rotterdam. Noorwegen staat vandaag stil bij de dodelijke aanslagen van 15 jaar geleden. De extreemrechtse Anders Breivik richtte toen een bloedbad aan. Hij schoot 69 mensen dood op het eiland Utøya, waar een zomerkamp bezig was van de jongerenafdeling van de Arbeiderspartij. Daarvoor had hij al een bom laten afgaan in Oslo, waarbij 8 doden vielen. Zondag werd er in Oslo al een monument onthuld met erop de namen van de slachtoffers. Bij dierenopvang Flappes in Zwolle zat de schrik er even goed in. Daar stond opeens een zwarte reistas voor de deur. En toen een medewerker erin keek, bleek er een boa constrictor in te zitten. Een grote wurgslang.
3: We waren voor bezig met een aanhanger wat spullen in te doen. En we zien een tas staan en we grapten voor de geheim van, nou, er zit een bom in. Ik loop er naartoe, is nog zo tik-tak, tik-tak. En ik maak de tas open en daar zit gewoon een boa in.
4: Geen kleintje?
3: Geen kleintje, nee, zeker niet. Dus dat was wel even schrikken. Snel de tas weer dicht en een collega erop gehaald.
2: Ja, al snel werd de voormalig eigenaar van de slang opgespoord. Die had iemand €250 betaald die voor hem de slang naar een reptielenopvang in Noord-Holland zou brengen. Maar in plaats daarvan werd de slang voor de deur van de dierenopvang in Zwolle gezet. Ja, daar blijft de boa nu ook totdat er een nieuw baasje voor het beest is gevonden. En saxofonist Ples Johnson is overleden. Ja, die naam die zegt je misschien niets, maar als ik dit deuntje start misschien wel. Ples Johnson was begin jaren 60 namelijk verantwoordelijk voor een van de bekendste saxofoonsolo's ooit. Dat is deze, op de soundtrack van de film Pink Panther.

0: ik zou er wel 2,5 minuut naar kunnen blijven luisteren, maar we moeten door. Plas Johnson dus, die speelde ook als sessiemuzikant op platen van Frank Sinatra en The Beach Boys. Hij was 94. Het weer, we trekken wat buitjes over. Goed voor de plantjes. Vanmiddag is er weer zon, wordt het overal droog bij 22 graden.
1: Brief en verkeer dan van de ANWB. Door de zomervakantie niet echt een spits. Wel een aantal files die opvallen. Onder andere op de A2 tussen Eindhoven en Maastricht liggen voorwerpen op de weg net voorbij Elslo. Daardoor heb je een kwartiertje vertraging en is de rechterrijstrook dicht. Ongeluk gebeurt op de A8 tussen Zaanstad en Amsterdam bij Zaanstad Koog. Ze zijn er nog aan het bergen. Daardoor heb je 20 minuten vertraging. En problemen vanwege de werkzaamheden aan de Moerdijkbrug. Dat zorgt op de A16 in de richting van Rotterdam voor 20 minuten. De vertragingen op de A17 tussen Roosendaal en Dordrecht bij knooppunt Klaver.

0: Jamie, goed dat je erbij bent. En normaal is het elke donderdag alleen exclusief tijd voor de heftigste mislukte dateverhalen van Nederland. Maar deze zomer hoef je niet te wachten tot het donderdag is, want geswiped en gesneuveld hoor je elke ochtend.
1: Heb jij nou ook zo goed een mislukt dateverhaal? En heb jij wel zin in een etentje voor twee? Want dat is wat je ervoor krijgt. Stuur dan ook vooral je verhaal in via 3fm.nl/swipe. Of even swipe te sturen naar de NPO Luisterapp. Iemand die dat ook heeft gedaan, dat is Anne. En Anne die heeft iets met iets wat een klein beetje tegenviel of zo. Anne, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hallo, jouw date. Kom maar met de juice.
2: Nou ja, laat ik het zo zeggen. Ik was van de pil af en ik ontdekte in één keer een soort oerkracht in mij die ik niet eerder in mij had. En ik zocht iemand die dat kon matchen.
0: Dus ik snap het nu al niet. Stop de tijd. Ik snap het niet. Je was van de pil af en je vond een soort van oerkracht. Wat vond je?
2: Als vrouw zijnde, dan soms kom je er in één keer achter dat je je seksdrive weer terug hebt.
0: Jij wilde gewoon knallen?
1: De pil kan dat soms onderdrukken.
0: Oké.
2: Ik wilde gewoon knallen. En ik dus met volle hoop op Tinder.
1: Ja.
2: En toen kwam hij daar langs. Een professioneel worstelaar.
0: Kijk, en jij denkt, ik heb hier zin in. Ik wil knallen, hij kan knallen.
2: Deze man gaat mij alle hoeken van de kamer laten zien.
0: Ja, jij wilde lekker
2: stieren. Een beer van een guy. Hij was net zo breed als dat hij lang was.
0: Ja.
2: Met volop tatoeages. En hij had kort gemillimeterd haar. Klein baardje. En als hij Russisch had gesproken, had ik het ook begrepen.
1: Ja.
2: Alsof het iemand was uit zo'n slechte B-film met de mitrailleur.
1: Oké, dus jij met die man een match?
2: Een match, inderdaad. En we woonden in dezelfde stad. Ik zei van, ik weet een leuk cafeetje, weet je wel.
0: Tuurlijk.
2: Nou, we hebben eigenlijk een hele leuke avond gehad.
1: Ja.
2: Nou, en hij woonde heel makkelijk, ook in het centrum. Dus ja, koude schoenen aangetrokken, want dat was mijn doel ook natuurlijk.
1: Ja. Mm-hmm.
2: En ik ben er met me meegegaan. En van het een komt het ander. En ik kom op dat moment, zeg maar, dat ik zijn broek naar beneden trek. En toen bleek hij een micropenis te hebben.
0: Oh.
2: Ja.
1: Oh. Ja, we lachen hierom, maar het is zo natuurlijk als je dat
2: Hij kon er helemaal niks aan doen.
1: Nee.
2: Dus ja, want zo word je gewoon geboren.
0: Ja.
2: En ik had ook zoiets van, weet je, we gaan er gewoon mee werken.
1: Ja.
2: Hij kan er niks mee doen, maar misschien kan hij wel heel veel andere dingen heel goed.
1: Jij dacht,
0: ik draai hier nog wel even gehakt van.
2: Ja, precies. Maar goed,
1: ja.
2: Mijn professioneel worstelaar bleek niet alleen dus een kleine verrassing te hebben, maar ook nog eens een pillow princess te zijn.
0: Wat is dat?
2: Dat betekent in dit geval dat hij onderop is gaan liggen, na 30 seconden klaar was en in slaap viel.
0: Oh. Maar heel eerlijk, als we toch open en eerlijk zijn. Heb je iets gevoeld?
2: Nee. Maar hij was happy, dus ja.
1: Ja, dat is ook fijn. Dat is wel fijn dat hij dan in ieder geval happy was.
0: Ja, ja, maar jij bent niet aan je knaldrang. Jij bent niet.
2: Nee, ik was zelf misschien niet happy, maar ik heb hem wel heel erg happy gemaakt.
1: Nou, dat is toch een lekker schouderklopje voor jou. Eerlijk is eerlijk.
0: En Pien, voor jouw eigen goede gevoel, ben je later wel weer tegen een boomstam aangelopen?
2: Jazeker.
0: Kijk, nou, dat is fijn.
1: Goed zo.
0: Eind goed, al goed.
1: Wij hebben voor jou natuurlijk een cadeautje omdat je dit verhaal met ons wilde delen. Je kan naar een etentje voor twee krijgen voor ons die je lekker met iemand kan delen.
2: Nou, geweldig.
1: Dank je wel.
3: Heb je ooit wel eens geswiped en gesneuveld? Ga naar

zes jaar na haar laatste album komt er dit jaar dan eindelijk weer een nieuw album. En als je de afgelopen zes jaar bijvoorbeeld een beetje bij 3FM bent ingetuned, dan heb je misschien deze vrouw een klein beetje gemist. Maar geloof me, er is hype rondom dat nieuwe album. En dat ga je zien in volgens mij september als dit uitkomt. Van die heerlijke folkmuziek die ik perfect bij de herfst vind passen. Dus ik zal me laatst af te vragen waarom dan nu dat liedje uitbrengen. Maar dan kijk ik even naar buiten en dan zie ik dat, nou dat zie ik niet, maar dat weet ik, dat het een graadje of 18 is en dat het regent vandaag. En had het zomaar een vroege herfstdag kunnen zijn. Dus hij past

Bieber en Daisies. In de ochtendshow van 3FM die ten einde loopt. En dat is maar goed ook, want dat betekent dat Tijdloze Tracks zometeen begint met Obi Rijmakers. 3 uur lang alleen maar liedjes met eeuwigheidswaarde. Liedjes die, maakt niet uit wanneer ze gemaakt zijn, voor altijd goed zullen blijven. Ik ga er even eentje weggeven dat hij zo goed is. Sitting Down Here van Linnie Marley. Zometeen bij

0: even mee verwarmen en genieten maar.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
5: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
6: Al vakantieplannen? Wat dacht je van een klusvakantie? En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis.
5: Die flitsers met Tom bij TomTom.
8: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terdazom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdazom.nl.
9: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
8: Neem Terdazom op in je testament. Kijk op terdazom.nl.
11: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
12: Begon jouw dag met ruitschade?
11: Opgelost. Autotaalglas.
13: 3FM.
14: Hey, goedemorgen. De week... Ik wou zeggen de weekendochtendshow van 3FM. Het is... Godzame. Dat valt dan ook wel weer mee. En een hele goede morgen, tijdloze tracks op 3FM. Zometeen eerst het laatste nieuws, Martijn Middel.
15: Goedemorgen, er is meer bekend over het slachtoffer van een schietpartij in Nijmegen gisteravond.
16: NOS op 3.
15: Het gaat om een man van 18 uit Rotterdam. Gisteravond na 10 werd hij neergeschoten, net buiten het festivalterrein van de Vierdaagse. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht en overleed daar later. Tijdens het incident waren er veel mensen op straat. Deze buurtbewoner is geschrokken, zegt ze tegen Hart van Nederland.
17: Ik vind dat best eng om dat hier in de buurt te zien. Ja, ja, je verwacht het eigenlijk niet. Helemaal ook in deze week, om het dan hier zo dichtbij te hebben.
15: De politie heeft iemand opgepakt. Het gaat ook om een man van 18 uit Rotterdam. Voor de 11e nacht op rij is Iran gebombardeerd door Amerika. Iran slaat ook vaak terug en weet de Amerikanen steeds preciezer te raken. Zo hebben ze hun raketten zo getweakt dat ze moeilijker te onderscheppen zijn door luchtverdedigingssystemen, zegt deze defensie-expert.
18: Daarnaast zien we dat er ook nog steeds signalen zijn dat Rusland en China inlichtingen blijven leveren aan Iran over de locatie bijvoorbeeld van Amerikaanse militaire doelwitten. Zoals radarsystemen, luchtverdedigingssystemen, maar ook inderdaad slaapplekken van Amerikaanse militairen. En dat zorgt ook voor een betere precisie.
15: Door de onrust zijn de reisadviezen voor landen in het Midden-Oosten aangescherpt. Ze wordt er aangeraden om alleen naar Qatar, Jordanië, Saudi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten te gaan als dat echt nodig is. Reizen naar Bahrein wordt echt afgeraden. En het geboortehuis van Adolf Hitler is vanaf vandaag een politiebureau. Het pand in de stad Braunau am Inn was jarenlang van een particulier, maar 10 jaar geleden kocht de overheid het. Bij het huis kwamen jarenlang mensen langs die achter de nazi staan en Hitler vereren. Door er nu een politiebureau van te maken wil Oostenrijk voorkomen dat het pand een bedevaartsoord voor neonazi's blijft. Het weer wat regen. We beginnen de dag met buien. Vanmiddag droogt het op en breekt de zon weer door. En het wordt zo'n 22 graden.
14: Alright, thanks Martijn. ABB verkeersinformatie dan. De ochtendspits die is er eigenlijk niet echt vanwege de zomervakantie. Een paar files die toch opvallen. De A8 Zaanstad richting Amsterdam tussen Zaanstad Assendelft en Zaanstad Koog. Er zijn opruimwerkzaamheden bezig na een ongeluk. 20 minuten vertraging op dit moment nog.
15: De A16 Breda richting Rotterdam tussen Knoopend Zonzeel en de Moerdijkbrug. Wegwerkzaamheden zorgen daar voor 20 minuten vertraging. En op de A17 Roosendaal richting Dordrecht tussen Moerdijk en Knoopend Klaverpolder. Vanwege die werkzaamheden op de A16 heb je daar wat extra vertraging. 10 minuten ongeveer. 3FM.
7: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
13: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
19: Fans van voordeel,
13: Aldi.
7: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
13: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
19: Fans van voordeel,
13: Aldi.
20: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
11: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
21: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
22: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
23: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
22: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
24: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
25: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
26: Nu bij Coolblue. Cool en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.

Take My Nobody To Love hoorde je bij 3FM. Het is 13 minuten over 9. Ik dacht, daar begin je de dag in ieder geval een beetje vrolijk mee. Godsamme, wat is het grijs buiten. Het slaat nergens op. Zou het nog licht worden vandaag? 3FM is bij je en daar word je sowieso al vrolijk van. Jonas Blue, Edge of Desire komt er dadelijk aan. Ik ga Kendrick Lamar en SZA voor je draaien. En eerst Tame Impala en de tijdloze tracks. The less I know, the better.

Jonas Blue, Edge of Desire met 3FM. Goedemorgen. Nou, zeg dat wel, hé. Het is 9:08 en je radio staat op 3FM. Dank je wel daarvoor. Wat lekker dat we samen beginnen. Mijn naam is Obi, standing in voor Ivo van Breukelen. Ga je goed vanochtend? Alles kids daar? Lekkere belofte elke werkdag op 3FM. Vanaf 9 uur tot aan de lunch hoor je alleen maar muziek die zichzelf blijft bewijzen. Het zijn tracks zonder vervaldatum, levenslange garanties erop. Het kan er eentje zijn van 50 jaar geleden die we nog steeds elke dag luisteren. Of eentje die vorige week is uitgekomen waarvan we zeker weten, hey, die is ook echt heel erg goed. Zoals bijvoorbeeld zometeen de bouw samen met Magnetic. Maar ik ga ook de Verve voor je draaien. En Clean Bandit en Sarah Larsson komen eraan met Symphony. Je snapt een beetje waar ik op doel. Alleen maar tijdloze tracks. En als er dat ene liedje is waarvan je denkt, hey, die heb ik laatst weer een keertje ergens opgepikt. Die zou ik heel graag een keertje in de tijdloze tracks op 3FM willen horen. Weet me dan te vinden. De NPO Luister-app staat helemaal voor je open als je een tijdloze track hebt waarvan je denkt, die moet je echt een keer draaien. Vind ik alleen maar leuk. Kom maar door.

One Republic, Runaway bij 3FM. Goedemorgen, Obi hier op je radio met de tijdloze tracks tot de lunch. Grijze ochtend op veel plekken. Behalve wiegen zie ik op een foto van Vincent in de NPO luisteren. Maar ik probeer sowieso het zonnetje een beetje te laten schijnen in je hoofd. Met de lading goede muziek. Zometeen hoor je de Bauza en Missy Elliott komt er ook aan. Ook de Nijmeegse Vierdaagse is in volle gang. Ze lopen as we speak door het land van Maas en Waal. Prachtige omgeving waar je volgens mij de hele tijd alleen maar om je heen wil kijken. Dat is toch net even specialer met deze tijdloze track van...

3FM tijdloze tracks, 7 minuten over half 10. De Bauza en Magnetic hoorde je. Het is Tropenrooster op 3FM. Mijn naam is Jamie van de Ochtendshow. Die genieten van hun vakantie. En dus hoor je elke ochtend Mart Meijer. Daar kun je mee opstaan. Maar het is wel even belangrijk om te weten. Je kunt nog steeds je kaart opsturen naar de Ochtendshow. Je vakantiekaart. En dan maak je kans op 100 euro concertengoed. Hoe lekker is dat? Super simpel. Vanaf je vakantieadres stuur even een kaartje naar de Ochtendshow. Al dan niet met een blote vrouw erop. Zet je naam en telefoonnummer erbij. En dan maak je automatisch kans op 100 euro concertengoed.

What You Did in Break bij 3FM. Nate Smith blijkt dus een grote waterconnoisseur te zijn. Ik lul niet. Hij heeft er een hobby van gemaakt om op zoek te gaan naar het lekkerste water dat dan te drinken. Op dit moment is zijn favoriet het water van het merk Poland Springs. En dat kost 4 euro per liter. Ben ik toch wel eens blij dat mijn auto euro 98 slikt en geen water. Goedemorgen, de tijdloze tracks op 3FM. Obi hier met zometeen een meegeet van Flair. En eerst hoor je Sarah Larsson en Clean Bandit. Symphony is dit.

twee weken geleden dat stempel om even duidelijk te maken dat we groot fan van ze zijn. Alleen zij wisten al lang dat ze 3FM Talent gingen worden. Die boys zijn dus heel erg groot fan van manifesteren. Riepen al een hele poos dat ze de allergrootste gaan worden. En heel eerlijk, ja, de eerste stappen zijn al wel gezet zo. Marky komt eraan op 3FM. Eerst door je Three Doors Down. Het is Here Without.

0: 3FM, zo meteen weer tijdloze tracks. Met onder andere de Chainsmokers en ook Linkin Park. In the End komt eraan. 3FM.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl. Lekker!
1: Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo.
3: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: 3FM. Hey, goedemorgen. Het is 10 uur precies. Zo meteen Calvin Harris en Clementine Douglas. Blessings en Linkin Park in the End. Komt eraan op 3FM. Eerst het laatste nieuws. NOS op 3, Martijn Middel.
5: Goedemorgen. In Zuid-Frankrijk tussen Marseille en Nice is weer een grote natuurbrand uitgebroken.
6: NOS op 3.
5: Zo'n 400 inwoners zijn gevlucht en meer dan 2500 hectare aan natuur is naar de knoppen. Ook zijn er bewoners en brandweerlieden die rook hebben ingeademd en behandeld moesten worden. Bij het blussen zijn meer dan 1000 brandweerlieden ingezet. Die krijgen hulp van blusvliegtuigen en helikopters. Volgens de Franse brandweer is het vuur inmiddels onder controle. Er zijn het afgelopen half jaar minder aanslagen met explosieven gepleegd. Het waren er 581, het zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Uit de nieuwe cijfers blijkt dat een groot deel van de daders jonger is dan 25. De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn hoogste militair, Oleksandr Sirski. Het heeft te maken met een relletje rond het ontslag van een populaire defensieminister. Veel Oekraïners eisten daarop het vertrek van de legerchef. Een sigaret opsteken op het terras of strand in Spanje kan straks misschien niet meer. De Spaanse regering wil roken in de openbare ruimte verbieden. Als het Spaanse parlement ermee instemt, mag er ook niet meer worden gerookt binnen 15 meter van de ingang van scholen, zorginstellingen en school- en speeltuinen. En Wim van Putten is niet meer. Zijn naam was niet super bekend, maar zijn stem des te meer. Hij was sinds eind jaren 70 al te horen op de radio en maakte de invoering van de cd nog mee.
7: Hangers, tikken, spetters, ruis. Allemaal verschijnselen die zich kunnen voordoen bij de huidige platen. Maar vanaf 1 maart komt daar verandering in. Dan verschijnt in de winkels de nieuwe grammofoonplaat, de Compact Disc, die niet groter is dan een bierviltje.
5: Ja, hij maakte ooit ook radio op deze zender. Maar jongere mensen zullen hem vooral kennen van zijn voice-overs voor reclamespots en tv-programma's van de Postcode Loterij.
8: Het voedingscentrum. Eerlijk over eten.
7: Maar dit is wel helemaal nieuw. Met nieuwe superstevige structuur. Daarmee kun je zelfs een ruw oppervlak schrobben.
9: Vanuit Studio 1 is dit de 77ste aflevering van Postcode Loterij. 1 tegen 100. Hier is uw gastvrouw, Caroline Tensen.
5: Wim van Putten was 74 jaar. Het weer, de komende uren nog wat buien. Daarna droogt het op en komt de zon erbij. En het wordt een graad of 20.
10: Allright, thanks Martijn. ANWB verkeersinformatie dan. A12 Arnhem, Duitse grens tussen Zevenaar en de Duitse grens. Politiecontrolepost 10 minuten. A16 Breda Rotterdam tussen Knopend Zonzeel en de Moerdijkbrug. Wegwerkzaamheden zorgen daar voor 10 minuten vertraging. De A17 Roosendaal richting Dordrecht tussen Moerdijk en Knopend Klaverpolder. Daardoor daar heb je door de wegwerkzaamheden op de A16 ook weer vertraging. 10 minuten. En de A50 was de laatste voor nu. Zwolle richting Apeldoorn tussen Epen. En Apeldoorn Noord, daar een kwartier sterkte.
11: 3FM.
12: Ster.
13: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
14: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens, want wie leest heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
15: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's, waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
16: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
15: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
2: je Vodafone mobiel
12: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
12: Elk

0: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
1: Daar zijn we weer! Carpetright komt nu gratis bij je thuis voor advies en neemt meteen alle staaltjes mee voor jouw ideale vloer. Doe het right! Doe het Carpetright!
0: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
1: Ga naar carpetright.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs,

0: beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Omdat onze band onbreekbaar is.
2: Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
3: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
4: 3FM. Hallo NCRV. Obi Rijmakers.
5: Good morning. Tot aan de lunch op 3FM. De tijdloze tracks. Alleen maar liedjes zonder houdbaarheidsdatum. Zoals Linkin Park, In The End. Zometeen ook de Chainsmokers komen eraan. Eerst Calvin Harris.

3FM, Linkin Park en In The End. Het is tropenrooster, betekent heel veel vakantievervangingen op 3FM. Straks vanaf de lunch hoor je mijn collega Anan Verboom. Mijn naam is Obi, ik val even in voor Ivo van Breukelen. En vanmiddag om 4 uur een nieuwe editie van de 3FM Middagshow, die nu door Sebastian Okhuizen wordt gepresenteerd. Ik heb in de wandelgangen gehoord dat hij daar een tweedehands Peugeot 106 gaat weggeven. Belooft nog wat. Ik ga luisteren hoor, zeker.

enige man die ooit zou worden gevraagd om te zingen op de bruiloft van Taylor Swift. Toch ongekend, als je daarvoor wordt gevraagd, heb je wel even zweethandjes, kan ik me zo voorstellen. Je bent bij de Tijdloze Tracks, mijn naam is Obi, het is 10 minuten voor 10:30. Je hoort alleen maar platen die nooit op de reservebank

Het is 10:30. Betekent tijd voor een nieuwe editie van Breukies Blend. Je maakt kans op het felbegeerde Bakkie Breuk. De enige echte 3FM koffieblend. Die is super lekker. En eigenlijk bedoeld om een beetje gorige kantoorkoffie eens een keer te veranderen in iets lekkers om te drinken terwijl je aan het werk bent. Super simpel. Ik heb twee tijdloze tracks in Breukies Blender gegooid. En aan jou is dan de vraag: welke twee liedjes hoor je? Er is een beetje een cursed mashup uitgekomen. Ik vind hem wel vet weer vandaag. Let op.

Nou, welke twee liedjes hoorde je in Breukisch Blend? Als je ze goed hebt geraden, stuur ze even naar me via de NPO Luister-app een berichtje naar 3FM en dan maak je kansen op het felbegeerde Bakkie Breuk. Bruno Mars komt eraan, eerst Coldplay en The Science.

0: Twee liedjes, twee tijdloze tracks in een mashup gegooid. En de vraag is, welke twee hoorde je? Ik werp even een blik in de NPO Luister-app. En dan zie je Kersten. Kersten, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Obi.
0: Goedemorgen. Hoi. Je bent bezig met het muzikaal opvoeden van je zoons.
1: Inderdaad, ze werken nu op het land. En ze gaan iedere ochtend weg. Pap, luister je ook 3FM, want wij luisteren naar 3FM. Ja, natuurlijk luister ik naar 3FM.
0: Kijk, heel goed. Dat horen we graag.
1: Ja, en ik denk, laat ik eens proberen in te bellen.
0: Nou, bij deze, dat is hartstikke gelukt. Doe even de groetjes aan je zoons.
1: Nou, Stijn en Toon, werk ze nog even. Ik hoop niet dat jullie te korte pauzes hebben. En succes op het land.
0: Kijk, heel goed. Nou, en dan ook gelijk even laten zien wie er de baas is. De Breukings Blend, twee liedjes die in een mashup werden gegooid. Welke twee heb je gehoord?
1: Ja, zeker. Ik hoorde Bumpfunk MC's met Freestyler.
0: Ja?
1: En 21 Pilots met Stressed Out. Die laatste was ook even lastig te ontrafelen.
0: Ja, dat is helemaal goed hoor. Je krijgt een bakkie breuk van me. Wordt naar je opgestuurd.
1: Oh, lekker. Koffie is altijd welkom hier.

Alanis Morissette, Ironic bij 3FM. Een paar weken geleden kampeerde hij nog in de arena. Harry Styles zit ondertussen in Brazilië. Daar is hij groot fan van. Wist je dat hij het woord Brazil op zijn lichaam getatoeëerd heeft? En dat is niet de enige. Een paar andere tattoos die hij heeft. Een vlinder, wat zwaluwen, een naakte zeemeermin. En met zijn billenmaatje Ed Sheeran deelt hij een tatoeage van Pingu. Zo volwassen. Zou er ook nog een tatoeage komen van zijn American Girl Zoe Kravitz? Of houdt hij het wat dat betreft alleen maar bij de liedjes?

Alanis Morissette, Ironic bij 3FM. Een paar weken geleden kampeerde hij nog in de arena. Harry Styles zit ondertussen in Brazilië. Daar is hij groot fan van. Wist je dat hij het woord Brazil op zijn lichaam getatoeëerd heeft? En dat is niet de enige. Een paar andere tattoos die hij heeft. Een vlinder, wat zwaluwen, een naakte zeemeermin. En met zijn billenmaatje Ed Sheeran deelt hij een tatoeage van Pingu. Zo volwassen. Zou er ook nog een tatoeage komen van zijn American Girl Zoe Kravitz? Of houdt hij het wat dat betreft alleen maar bij de liedjes?

0: The Arctic Monkeys, Fluorescent Adolescent komt eraan. En Armand van Helden zometeen. 3FM.
1: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
3: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus. Behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: De toekomst. Die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
11: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje.

0: Eerste nieuwsupdate, NOS op 3. Goedemorgen, Martijn Middel.
1: Goedemorgen, Robi. In Nijmegen is gisteravond een man van 18 uit Rotterdam doodgeschoten. NOS op 3. De politie heeft een verdachte aangehouden. Dat is ook een man van 18 uit Rotterdam. Het gebeurde allemaal in de buurt van de Vierdaagse feesten, waar het erg druk was. Het slachtoffer is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed kort daarna. Wat de rol van de aangehouden man precies is, is niet duidelijk. De politie zegt dat hij betrokken was en roept mensen die iets gezien hebben op zich te melden. Het gaat lekker met Randstad. Het Nederlandse uitzendbureau boekte afgelopen kwartaal 84 miljoen euro winst. Dat komt vooral door hun Amerikaanse tak. Want er is veel flexibel personeel nodig voor datacenters, zegt mijn collega Aida.
2: Dan moet je dus denken aan mensen die werken aan de bouw van die datacenters. En alles wat erbij komt kijken. Dus denk bijvoorbeeld aan airco's of die speciale stapelrekken waar die servers in staan. Dat moet allemaal gemaakt worden. Ja, en daar worden nu in de Verenigde Staten heel veel uitzendkrachten voor ingezet.
1: En op een Spaans terras zitten met een kan sangria voor je neus en een sigaretje in je hand. Nou, dat zit er waarschijnlijk niet meer in. Het Spaanse kabinet wil een rookverbod in de openbare ruimte, vertelt correspondent Edwin Winkels.
3: Terrassen, stranden, maar ook op sportcomplexen of bijvoorbeeld concerten in de open lucht of rond de universiteit. En ja, dat is vooral om toch het aantal rokers terug te brengen. Dat is in Spanje nog altijd bijna 25% die dagelijks rookt. Dus ongeveer het Europese gemiddelde, maar bijvoorbeeld meer dan het dubbele dan wat er nog in Nederland wordt gerookt bijvoorbeeld.
1: Het verbod geldt ook voor vapes en andere e-sigaretten. Ook staat in het wetsvoorstel dat er niet meer gerookt mag worden binnen 15 meter van scholen, zorginstellingen en speeltuinen. Het weer, ja, nog een paar buitjes, maar vanmiddag droogt het op en komt de zon erbij. En dat wordt een gaatje of 20.
0: Oh, kan niet wachten. Dankjewel, Martijn. ANWB verkeersinformatie A2 Eindhoven richting de Belgische grens. Tussen Maastricht-Noord en Maastricht-Centrum-Zuid zat een kapotte auto en daardoor heb je 10 minuten vertraging. De A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug. 10 minuten vanwege wegwerkzaamheden. Rechte rijstrook is dicht. A17 Rozenaal richting Dordrecht tussen Moerdijk-Havens en knooppunt Klaverpolder. Daar een kwartier ook vanwege wegwerkzaamheden. En de A50 dan nog Zwolle richting Apeldoorn tussen Heerde-Zuid en Apeldoorn-Noord. Daar een half uur. Het wegdek is in slechte toestand en daardoor is de rechte rijstrook dicht. 3FM.
4: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
6: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.

0: Deze ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en geniet er maar.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
2: Anders grijp je mis.
0: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
3: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.

0: Fix die ruit voor je vakantie.
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Nu met Clubcarwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Carwei, maak het mooier.
3: 3FM. Caro en CRV. Obi Rijmakers.
4: Nothing but the best krijg je van bij de tijdloze tracks op 3FM. Tot aan de lunch. Het is 5 minuten over 11. En zometeen hoor je Tupac met Changes. Ook de Arctic Monkeys komen eraan. Eerst 21 Pilots, Stressed Out.

0: Lennart zijn.
1: Nog iets minder dan een uurtje tot de lunch. Waar ga je voor? Pak je een ondeugend broodje hummus? Ga je voor het broodje kroket? Misschien wel een panini Indian chicken. Ah, die kan slecht vallen hoor. Oh.

De tijdloze tracks tot aan de lunch op 3FM. Met zometeen Royal Otis. Ook Michael Jackson komt eraan. Wanna Be Started Something. En een nieuwe editie van het Request Roulette Wheel wordt de sfeer aangegeven. Balletje komt dan terecht op een nummer. Staat gekoppeld aan een muzikale categorie. Bijvoorbeeld 13, Nederhop. 23, Guilty Pleasures. Of 31, het Provinciaaltje. Welke dat wordt hoor je zometeen. Dan kun je jouw verzoekje ook insturen voor de Request Roulette.

0: Dan wordt je hele festivalweekend automatisch leuk van als je deze gasten ziet. Royal Otis op 3FM. En Moody, daarvoor Louis Capaldi en Someone You Loved. Het is 11:30 strak. Tijd voor de Request Roulette op 3FM. Er wordt een sfeer gegeven aan het Request Roulette wiel. Balletje komt terecht op een nummer, staat gekoppeld aan een muzikale categorie. En de vraag is aan jou, stuur je lievelingsliedje in die categorie naar de NPO-luisteraar. Ga ik die voor je draaien. Tegenover mij, croupier Jan Willem. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij bent ooit gevonden onder de tafel bij Holland Casino. Sindsdien krijg je miljoenen salaris op kosten van de staat om aan het Request Roulette rad te draaien.
1: Niks aan gelogen.
0: En ik zou het fijn vinden als je even een beetje blaast op die balletjes om ervoor te zorgen dat we in ieder geval good luck hebben. Ja, dat is...
1: Rihanna van Plum.
0: Is er nu al wit rook?
1: De rook is wit, de witte rook.
0: En?
1: Het is gewoon, en dat is wel hartstikke leuk.
0: Heel leuk.
1: Het is gewoon nummer 4, Spaans.
0: Oké. Zo, Spaanstalig of Spaans? Ja, dat is in principe hetzelfde natuurlijk.
1: Spaans.
0: Nou ja, een kleine Enrique Iglesias. Komt hij uit Spanje? Ik heb geen idee.
1: Julio Iglesias.
0: Ja. Ik zat te denken aan La Camisa Negra.
1: Of David Bisbal. Of is dat Italiaans?
0: David Bisbal.
1: Silencio.
0: Geen idee.
1: We komen
0: niet goed uit de verf hier. Dat gaat niet meer.
1: Dat is het origineel van Jij Bent Zo.
0: Get Spanish?
1: Ja, ja. Dat is grijsgebied.
0: Oké. Nou goed, je lievelings Spaanstalige dan wel Spaans lijkende, dan wel uit Spanje komende liedje via de NPO Live-app. Kom maar door!

0: Still, Laura Palmer bij 3FM. Roulette. Er is net een zwier gegeven aan het Request Roulette Wiel. Waaruit categorie uit mijn hoofd nummer 5 kwam. En dat is Spaans. Hoe? 4. Nummer 4, Spaans. Maakt toch ook allemaal geen reet uit. Het blijft hetzelfde, het gaat om Spaans. En heel veel goede suggesties via de NPO Livestream binnengekomen. Dankjewel daarvoor. Ook heel veel liedjes waarvan ik even was vergeten dat ze bestonden. Dat is dan weer goede inspiratie voor de tijdloze tracks. Maar we gaan over naar Lenja. Lenja, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waar bel jij vandaan? Waar ben je op dit moment in het land?
1: In Groningen.
0: Is in Groningen...
1: Hoog in het noorden, ja.
0: Dus is de zon alweer gaan schijnen daar?
1: Nee, volgens mij begint het juist net te regenen hier.
0: Verdikke mij.
1: Dus ik kan wel een wat opvrolijking gebruiken. Ja,
0: wat een grijze dag, hè? Het is niet normaal.
1: Ja.
0: Nou, later vandaag komt er volgens mij nog wel een keer een zonnetje aan. Maar dat is ook een beetje hoop.
1: Laten we het hopen.
0: Dat is ook hoop.
1: Ja.
0: Hé, Lenja, voor de Request Roulette, wat kan ik voor je draaien op 3FM?
1: Ik heb Migente van J Balvin aangevraagd. Een beetje een classic.
0: Goeie keuze, hoor. Dankjewel, Lenja. Enjoy.

0: Dit is onze nieuwste single.
1: Here is my new single.
2: En dit is mijn nieuwe single.
3: Nieuw op 3FM.
4: De opposite. Feestje op mijn graf.
5: Met 3FM ontdek je nog. 3FM.

0: 12 uur op 3FM te horen, Anan Verboom. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Wat gebeurt er zo meteen in het 3 over 12, de drie belangrijkste tracks van vandaag?
2: Nou, Charlie XCX die komt met een nieuw album. Die moeten we even in het zonnetje zetten.
0: Is dat, hebben we het nog steeds over dat album waar die rock music van is?
2: We hebben het nog steeds over die nieuwste.
0: Ik kan het allemaal niet meer volgen met haar.
2: Oké,
0: maar het gaat dus om die.
2: Het gaat dus om
0: Ik heb het idee dat ze elke 3 dagen een album uitbrengt.
2: Nee, maar voor mijn gevoel is die Brad Summer, dat was echt het ding. En inmiddels is dit toch een beetje...
0: Het is weggezakt.
2: Ja, toch?
0: Ja.
2: Ja, er komt iets aan. En om haar even in het zonnetje te zetten, zometeen onder andere... Charlie XCX.
0: Right.
2: Ja, en iemand die gaat in Brussel staan trouwens. Dat is ook wel leuk.
0: Oké. Hoor je zo meteen na 12 de

0: speaker.
1: Download de NPO Luister app.
0: Of ga naar 3FM.nl.
1: 3FM.
2: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 bakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. En de buren, die winnen ook. Alleen deze maand winnen er zelfs 2 keer zoveel postcodes een straatprijs. Van maar liefst 25.000 euro per lot. Dat wil je toch niet missen? Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
5: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
6: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon.

0: zometeen de 3 over 12. De belangrijkste tracks van vandaag na het laatste nieuws. En dat krijg je van Stef.
1: Goedemiddag, een heftige botsing op de Erasmusbrug. NOS op 3. Er zijn net 2 trams hard op elkaar gebotst. Er zijn 18 mensen gewond bij geraakt. En minstens 2 mensen zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis toegebracht. Deze verslaggever van Rijnmond zegt dat het goed mis moet zijn gegaan.
2: Nou, de ravage is best wel groot als je die 2 trams bekijkt. Er stond een tram waarschijnlijk stil op het midden van de brug die van noord naar zuid reed. En daarachterop is een 2e tram geknald. En die heeft zich eigenlijk aan de achterkant in de voorste tram geboord.
1: En door het ongeluk rijden er voorlopig geen trams over de Erasmusbrug. De marechaussee heeft 3 verdachten opgepakt voor de diefstal van een lading smartphones. De telefoons werden gestolen op 18 juni in de buurt van Schiphol. Ze hadden een waarde van zo'n 5 miljoen euro. De marechaussee denkt dat een criminele organisatie achter die diefstal zit. Een van de verdachten werkte namelijk bij een transportbedrijf op Schiphol. De eigenaar van een Michelin-restaurant in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul riskeert een jaar cel omdat hij mieren serveerde in zijn gerechten. De dieren werden gebruikt als garnering bij een sorbet. In Zuid-Korea mogen van de wet mieren niet gegeten worden. En bij dierenopvang Flappers in Zwolle zat de schrik er even goed in. Daar stond opeens een zwarte reistas voor de deur. Ja, toen een medewerker erin keek, bleek er een boa constrictor in te zitten. Een grote wurgslang.
3: We waren voor bezig met een aanhanger wat spullen in te doen. En we zien een tas staan en we grapten voor de geheim van, nou, er zit een bom in. Ik loop er naartoe, is nog zo tik-tak, tik-tak. En ik maak de tas open en er zit gewoon een boa in.
4: Geen kleintje?
3: Geen kleintje, nee, zeker niet. Dus dat was wel even schrikken. Snel de tas weer dicht en een collega erop gehaald.
1: Nou, al snel werd de voormalige eigenaar van die slang opgespoord. Die had 250 euro betaald aan iemand die voor hem de slang naar een reptielenopvang in Noord-Holland zou brengen. Maar in plaats daarvan werd de slang voor de deur van de dierenopvang in Zwolle gezet. Ja, daar blijft die boa nu ook, totdat er een nieuw baasje voor het beest is gevonden. Het weer, de komende uren nog wat buitjes. Daarna droogt het verder op, komt de zon er tussendoor. Het wordt een graad of 20 vandaag.
0: Stef, dankjewel. Yo. Heb ik nog de 3FM verkeersinformatie voor je van de ANWB. 3 files gemeld, langer dan een kwartier. De A1 Hengelo richting de Duitse grens. Tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens. 15 minuten door de controlepost daar. De A17 Roosendaal richting Dordrecht. Tussen Moerdijk, Havens en knooppunt Klaverpolder. 16 minuten door wegwerkzaamheden. En de laatste, de A50 Zwolle richting Apeldoorn. Tussen Epe en Apeldoorn-Noord. Doe je 30 minuten langer over. Daar is het wegdek in slechte toestand. De rechterrijstrook is daar dicht. 3FM.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt, want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
6: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the

0: voor de beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
2: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Joujou.
3: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
7: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
8: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
9: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
10: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
11: Of deze, in een leuk plaatsje.
12: Met

0: countrydiscounter.nl.
1: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
2: Hey, goedemiddag. Je hoort de meeste muziek tijdens je werkdag en de 3 over 12, de belangrijkste tracks van vandaag. Met op 3, de man die eerder al een 3FM megahit maakte en vandaag in België zijn wereldtour gaat afsluiten. Bad Bunny op nummer

3FM met Martin Garrix. 3 over 12. Heeft een nummer 2 te pakken in de 3 over 12. Jouw muzikale update met de belangrijkste tracks van vandaag. En repeat it. Laten we toch heel vaak gaan luisteren alsjeblieft. Want binnenkort komt hij alweer met een nieuwe track. Een samenwerking. Dit keer voor de tweede keer met U2. Dus dan kunnen we een hele andere kant van hem zien. Dan gaat het weer een compleet andere kant op. Maar samen met Ed Sheeran staat hij dus nog op nummer 2 in de 3 over 12. Repeat it van Martin Garrix dus bij 3FM. Ja, dan de nummer 1. Charlie XCX. Zij komt vrijdag met een nieuw album. Haar 7e album alweer. Ik heb een beetje het idee dat na Brad Summer dat het nooit meer echt zo groot is geworden. Maar het zou nu kunnen dat dat weer gaat gebeuren. Wie weet, daar gaan we achterkomen. En dat volg je allemaal hier bij 3FM. We houden je op de hoogte. Nummer 1 in de 3 over 12. Daarom Charlie XCX. Apple is dit.

Charlie XCX bij 3FM. Je hoorde Apple komt vrijdag met een nieuw album. En daarom de nummer 1 in de 3 over 12. Hey, welkom. Het is 3FM waar je naar luistert met mij, Anan, op de plek van Mart deze zomer. Hem hoor je in de ochtendshow. En ik begeleid je lekker tijdens je werkdag met je favoriete muziek. Zometeen Ryton en eerst...

Je hebt zojuist geluisterd naar de grote droom van Taylor Swift. Kijk, jij en ik dromen misschien van, weet ik veel, een nieuwe auto, een mooie vakantie of een huis, een woning. Droom ik al 2 jaar van, maar dat lukt niet echt. Maar Taylor Swift, die heeft alles al, maar ook zij heeft gewoon nog dromen. En dat had in dit geval alles te maken met haar kindertijd. Zij was op haar 5e helemaal verliefd op die Toy Story film. Dus zij had altijd al als doel en als droom, het zou zo vet zijn als ik daar ooit nog iets voor kan maken. Nou ja, je hebt het zojuist gehoord. Het is uitgekomen, als een kind zo blij was. De soundtrack van Toy Story 5 mocht zij maken. En dat hoorde je net bij 3FM. I knew you, moet ik goed zeggen. Hey, goedemiddag. Het is 3FM, maar je luistert met mij, Anand, tijdens je werkdag. En heel veel muziek om je muzikaal te begeleiden. Hey, en als jij dacht dat de artiestenwereld alleen maar bestaat uit Juice en een strijd om nummer 1 is, een prachtig cadeau van een wereldster voor een wereldster.

0: het op vrijdagmiddag bij mij al één grote kermis was? Wacht dan maar tot komende vrijdag.
1: Attention!
0: Dan maak ik, Rob van de Radio, de Vrijdag Vuurwerkshow live vanaf de Tilburgse kermis.
1: Are you ready?
2: De Vrijdag Vuurwerkshow met Rob van de Radio. Live vanaf de Tilburgse kermis. Vrijdag, 4 uur, 3 FM.
3: We want more.

Wat is nou het leukste cadeau dat jij ooit van iemand hebt gekregen? Het leukste cadeau. Ik zat er laatst over na te denken. Wat zou dat dan zijn? In mijn geval denk ik mijn rijbewijs. Ik denk dat gebruik ik zoveel. Ik hou ook heel erg van autorijden. Het is echt een soort hobby geworden. Dus daar ben ik heel dankbaar voor. Heel blij mee. Ik kom daarop omdat ik in een interview las over Miles Smith dat hij ooit een heel bijzonder cadeau van een wereldster had gekregen. En dan moet je weten, vroeger was hij natuurlijk helemaal niet bekend. Maar hij speelde al wel een van die net niet populaire Engelse pubs, weet je wel. Op zo'n heel oud, niet gestemd gitaartje. Maar hij vond het gewoon leuk om te doen. Maar dan zag hij Ed Sheeran bij optredens en zo. En die had dan een type gitaar dat hij dacht, ja, maar dat wil ik ook. Ik wil ook zo'n gitaar hebben. En die kocht hij dan vervolgens. En nu, jaren later, zijn ze bevriend geraakt. Zijn ze allebei bekend. Zijn ze samen naar een voetbalwedstrijd gegaan van Arsenal, hun favoriete club. En kreeg hij van Ed Sheeran een gitaarcadeau. Alles komt ineens helemaal samen op die manier. En het mooie is, hij speelt nog elke dag op de gitaar in zijn shows. Als hij een track opneemt, dan gebruikt hij die gitaar ook. Dus misschien is het cadeau van die hitkoning Ed Sheeran wel het geheim achter het succes van Miles Smith. Jordan met Drive Safe bij 3FM. Hey, welkom. Ik ben Anan. Ik begeleid je muzikaal door je werkdag heen met Avicii zometeen. Nou, Nothing But Thieves. Welcome to the DCC.

0: Avicii bij 3FM en Addicted to You. Dit is de eerste keer dat scrollen op TikTok geen tijdverspilling is.
1: 3FM Trending Talent.
0: Klinkt lekker, hè? Gewoon scrollen op TikTok en het is nog nuttig ook. Ja, ik zou zeggen, ga even naar het TikTok-account van 3FM toe, @NPO3FM. Want alleen vandaag kan je nog stemmen op de 10 geselecteerden van 3FM Trending Talent. Onze online talentenwedstrijd. Je ziet er misschien ook wel eens voorbij komen als je loopt te scrollen. Allemaal mensen die zingen dan en dan denk je, nou, eigenlijk klinkt dit best wel goed. Eigenlijk maken ze best goede muziek. Nou, de 10 allerbeste, die staan op dit moment tegenover elkaar in een wedstrijd. En jij mag het dus zeggen, wie hiervan is nou de allerbeste? En uiteindelijk is er zelfs een optreden in de livebox te winnen. En de titel 3FM Trending Talent voor één van die 10 kandidaten. Belangrijk is dus dat jij even naar ons TikTok-account gaat, @NPO3FM. En even laat weten wie jij de allerbeste vindt. Zodat zij daar dus kans op maken en door mogen naar de volgende ronde. Uiteindelijk, morgen, dan zijn er 2 mensen over. En één van die 2 mensen hoor je dan ook rond dit tijdstip in het programma hier. Dus zorg dat je er morgen ook weer bij bent. Want dan weet je in ieder geval zeker over wie dit gaat. Dan leer je ze wat beter kennen. En jij hebt dus invloed op wie hier morgen komt te zitten tegenover mij. @NPO3FM op TikTok, daar is jouw stem heilig. 3FM.

was dit toch bijna zo'n afscheidsliedje geworden. En soms heb je dat wel eens, hè? Zo'n off day op je werk. Dat je denkt, oh, even geen energie vandaag, het lukt even niet. Cameron Whitcomb die je hoorde, die had dat zo lang dat hij dacht, het wordt nou echt werk, weet je. Ik kap er gewoon mee. Nog één keer heeft hij geprobeerd muziek te maken vanuit passie. En het kwam allemaal weer terug. Al het plezier. Kingdom of Fear hoorde je bij 3FM. En Joshua Peter zometeen, 3FM Talent, naar Bob Sinclair, Love Generation.

0: Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
1: Simyo.
2: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
5: Omdat ik samen verder wil.
6: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
2: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: 3-sterrenslot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
11: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
12: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
13: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
12: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
13: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
14: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
15: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
16: Zeker weten.
15: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
17: Hey, goedemiddag. Je werkdag door met de meeste muziek. Imagine Dragons komt er voor je aan, zometeen. En eerst krijg je het laatste nieuws. Hey Stef, goedemiddag.
18: Hey Anand, goedemiddag. Op de Erasmusbrug in Rotterdam is een zwaar ongeluk gebeurd met 2 trams.
19: NOS op 3.
18: Daar botste een rijdende tram op een andere tram die stil stond, omdat de Erasmusbrug open stond. 15 mensen zijn erbij gewond geraakt, van wie 1 zwaar gewond. Diegene raakte bekneld, is inmiddels ook al bevrijd. 5 mensen zijn na die trambotsing naar het ziekenhuis toegebracht. Deze verslaggever van Rijnmond staat op de Erasmusbrug en vertelt wat hij ziet.
20: Die voorkant die heeft zich in de achterkant van die tram geboord. En die is daar echt letterlijk een meter ingekomen. Met alle ravage, al het glas en brokstukken die daarbij horen. En er wordt nu ook onderzocht van ja, die trams die moeten uit elkaar worden getrokken uiteindelijk. Hè, als alle passagiers het uit zijn. En dan moet natuurlijk weer moeten ze worden afgevoerd.
18: En vanwege dat tramongeluk gaat er voorlopig geen verkeer over de Erasmusbrug. De oorlog met Iran heeft de Verenigde Staten al bijna 33 miljard euro gekost. Dat zegt defensieminister Hegseth. Hoe hij bij dat bedrag komt en of het klopt, valt niet te achterhalen. Hegseth noemde dat bedrag in een hoorzitting van de Amerikaanse Senaat. Daar verdedigde hij een verzoek van president Trump om 79 miljard extra vrij te maken voor defensie. Het grootste deel van het geld is bedoeld voor de oorlog met Iran. Afgelopen nacht werden opnieuw over en weer aanvallen uitgevoerd. En reizigers op station Groningen kunnen leg day voorlopig overslaan in de sportschool. Want het duurt nog zeker een half jaar voordat de vernielde roltrap op het station wordt gerepareerd. Spoorbeheerder ProRail dacht dat die roltrap binnen een paar weken kon worden gemaakt, maar komt er nu dus op terug.
21: Die aandrijving die moet nog helemaal worden gefabriceerd. En daar zit een lange leeftijd op.
1: En er zijn dan ook nog een aantal extra reparaties die gedaan moeten worden. En dat bij elkaar opgeteld maakt deze lange duur voordat de roltrap weer in functie zal zijn.
18: Ja, tijdens Koningsnacht in Groningen duwde onbekende een hoogwerker die roltrap af. Het herstellen van de schade kost zeker €250.000. En omdat er geen camerabeelden zijn, verwacht ProRail die kosten niet te kunnen verhalen op de daders. Beter bewolkt en regenachtig vanmiddag bij 18 tot 21 graden. Morgen een droge dag, meer zon. Het wordt ook iets warmer dan.
17: Stef, dankjewel. Heb ik de drie van verkeersinformatie voor je van de ANWB. Vijf files gemeld, langer dan 10 minuten. Beginnen bij de A2, Sertogenbosch richting Utrecht bij Culemborg. Tussen knooppunt Culemborg moet ik zeggen en knooppunt Everdingen. 11 minuten door een ongeluk, de rechterrijstrook is daar dicht. A12 Arnhem richting de Duitse grens bij Zevenaar. 15 minuten door een controlepost van de politie. A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en de Moerdijkbrug. 15 minuten door wegwerkzaamheden. De rechterrijstrook is daar dicht. A17 Roosendaal richting Dordrecht tussen Moerdijkhavens en knooppunt Klaverpolder. 15 minuten door wegwerkzaamheden. Op de A16 komt dat daar. En de A50 A Zwolle richting Apeldoorn. Epe richting Apeldoorn Noord. Daar is een slecht wegdek. Daar doe je er 15 minuten langer over. 3FM.
9: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
16: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
21: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
22: Fix die ruit voor je vakantie.
23: Opgelost. Autotaalglas.
24: Ik zie kleurrijke streken.
25: Ik zie mensen van alle tijden.
26: Ik zie deze stijl wel zitten.
27: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
28: Centraal Museum Utrecht.
29: Laat meer zien.
30: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.

0: 3FM. Hey, goedemiddag. Anan hier op de plek van Mart deze zomer. Je hoort hem in de ochtendshow. Tussen 6 en 9 kan je met hem wakker worden. En ik begeleid je muzikaal door je werkdag heen. En zometeen met een paar jonge gasten uit Den Haag. Maar die hebben toch een eigenschap. Of eigenlijk één iemand heeft een eigenschap. De rest van de groep die irriteert zich kapot aan die eigenschap. Misschien herken je dat wel uit je eigen vriendengroep. Dat er één iemand tussen zit. Waarbij je altijd denkt, oh, hou toch eens een keer op alsjeblieft. Dat zit er bij hun ook tussen. Hoe het zit hoor je zometeen. En ook een beloning komt jouw kant op voor als je nu hard aan het werk bent. Zometeen.
1: Zometeen op 3FM. Meer Anan.

0: kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: 3FM. Anan Verboom.
2: Hey, goedemiddag. 5 over 1. Je bent bij 3FM met de meeste muziek in je werkdag. En een slechte eigenschap van een groot talent. Zometeen. Eerst de Imagine Dragons voor je. It's time.

0: Bridge of Desire hoor je bij 3FM. Ken jij de jongens van Flair al?
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Is een nieuwe boyband uit Den Haag. En dan moet je van mij weten. Ja, boybands. Ik hou daarvan. Ik heb daar toch een soort liefde voor. Ik vind het altijd leuk om daarna te luisteren. En los daarvan, ze komen uit Den Haag. Ik weet niet wat dat is met Den Haag, maar er zit een talent in het water. Dat is bizar, hè? Er komt zoveel vandaan. Alleen één ding zit daar niet in het water. En dat is het talent om op tijd te komen. Tenminste, één van de jongens, die is altijd te laat. Tot grote irritatie van de rest. Alleen, hij heeft het zelf niet helemaal door. Dat zei hij laatst in een interview.
2: Loopt gewoon zo. Het is niet dat ik denk van, oh, fuck it. Maar ik ben echt aan het stressen gewoon. Nee, vrouw. Hier makkelijk, dat red ik. En dan is het in één keer 10:03 en dan ga ik wat weg.
0: Gelukkig zijn de muzikale talenten een stukje beter dan hun planningstalenten. Bij op tijd komen als je het liefst heel de nacht doorgaat, dat is ook niet te doen, toch? En nieuws te heet door het oog van de nacht, dat hoor je nu bij 3.

De Lumineers bij 3FM. Je hoorde Ho Hey. Hey, wat lekker dat je 3FM aan hebt staan. Dankjewel daarvoor. Ik ben Anand op de plek van Mart deze zomer. Hem hoor je in de ochtend. Kan je mee wakker worden tussen 6 en 9. En dan sleep ik je lekker die werkdag door met al je favoriete muziek. En mocht je nou aan het werk zijn, dan zou ik het leuk vinden als je van je laat horen in de NPO Luisterapp. Dat gebeurt al door Xee, door Niels, door Annette bijvoorbeeld. Maar als je nou aan het werk bent, check eventjes in. Laat mij weten dat je aan het werk bent. Heb ik zometeen namelijk een mooie beloning voor je. Maar meer daarover vertel ik je zometeen. Ondertussen even lekker goede muziek om op door te werken. Met volle energie. Luna en Russo zometeen met Voorbestemd. En eerst Temper City. Nieuwe muziek.

0: Tiësto voorbestemd hoorde je bij 3FM. En daarvoor nog een liedje dat goed in de smaak valt bij Henriette. Self-Aware is een toptrack. Nou, daar ben ik het helemaal eens. Nieuwe muziek.
1: 3FM, vakantieklacht.
0: Hey, ik hoop dat je er lekker in zit vandaag. Dat als je aan het werk bent, dat je een fijne werkdag hebt. Vol energie. Niet zo'n, zo'n dipje, weet je wel. Dat heb je wel eens toch in de middag. Dat kan ik zelf dan altijd in. En dan denk ik echt van, oké, hoe ga ik mezelf motiveren om er weer even tegenaan te gaan? Dan eet ik vaak een broodje, maar ja, dat helpt ook maar half. Ik denk, ik wil jou even een handje helpen om het of te voorkomen of te zorgen dat je energiek blijft. Je mag het namelijk zeggen, wat wil jij horen op 3FM? Is er iets waar je specifiek extra veel zin in hebt? Dan mag je het insturen deze kant op, via de NPO Luisterapp. En nou dacht ik, het is over het algemeen best wel grijs in Nederland. Misschien leuk om juist even te gaan voor een zonnig plaatje. Dus een plaatje waar je gewoon de zon doorheen voelt komen. Mocht jij nou zoiets hebben en zoiets hebben van, nou ja, ik ben hard aan het werk. En ik heb wel zin in een lekker zonnig plaatje. Laat me even weten wat jij aan het werken bent op dit moment. Wat ben je aan het doen? Waar ben jij druk mee vandaag? Kan op kantoor zijn, kan buiten zijn. Misschien heb je in huis wel een heel druk klusje. Dat vind ik ook tellen als een drukke werkdag vandaag. Want dan ben je ook lekker bezig. Mocht jij dat nou hebben, kom maar door via de NPO Luisteren. Wat is jouw werk vandaag en wat kan jij het liefst daarbij gebruiken? Kom maar door, laat maar weten. 3

0: in het leven.
1: Ja, muziek natuurlijk.
0: Hey Jasper.
1: En Eva van 3 voor 12 Radio hier.
0: Sluit samen met ons up-to-date de dag af met de allerbeste nieuwe muziek.
1: En hoor live sessies van de muzikale talenten van nu in het 3FM Live.

0: Kingfisher bij 3FM en Cried I Wept.
1: 3FM, vakantiekracht.
0: Welkom bij 3FM in je werkdag. Mijn naam is Anan en ik sleep je die dag lekker doorheen met Olivia Rodrigo zometeen. En nieuwe muziek van Blanks ga ik aan je voorstellen. Maar ik wil je ook belonen voor het feit dat je nu aan het werk bent. Heel Nederland heeft op dit moment vakantie, qua periode dan. Hè. Overal wordt vakantie gevierd. Maar jij bent misschien nog volle bak aan het werk. En ik vind dat je heel lekker bezig bent. En daarom wil ik even een plaatje voor je draaien die je misschien wat opvrolijkt. Een zonnig plaatje, omdat het zo grijs is in grote delen van Nederland. En Bart, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Ik heb een woord van jou geleerd. Een heel moeilijk woord.
2: Is dat zo?
0: even kijken. Ik ga het proberen goed uit te spreken. Het is dus een tachograaf simulator.
2: Ja.
0: Zeg goed, hè?
2: Dat klopt.
0: Wat is dat?
2: Ja. Een tachograaf zit in elke vrachtwagen, die registreert de rij- en rusttijden. En wij hebben een simulator daarvoor ontwikkeld om daar virtueel mee te kunnen werken, spelen, proberen, kijken wat voor boetes je krijgt als je iets verkeerd doet.
0: Oh, dat soort dingen. Om te zorgen dat je daar dan mee goed mee leert omgaan.
2: Ja, wat een foutje snel gemaakt en de boetes lopen al snel in de duizenden euro's. Dus het is wel belangrijk om dat goed te doen.
0: Nee, zeker. Nou, weer wat geleerd. En daar ben jij dus vandaag druk mee aan het werk vanaf de camping.
2: Vanaf de camping.
0: Hoe zit dat dan?
2: Nou ja, je gaat naar een camping, je zet je caravan neer en je staat er.
0: Nee, natuurlijk. Maar je hebt vakantie en je bent toch nog aan het werk.
2: Ja, het werk gaat ook door. Je bent ondernemer of niet.
0: Ah, harde werker.
2: Dus dan gaat het werk af en toe ook door tijdens vakantie.
0: Nou, ontzettend lekker bezig. Ik wil je daarvoor belonen met een zonnig plaatje om het allemaal een beetje draaglijk te houden en je lekker te motiveren op die manier. En wat kan ik voor jou draaien?
2: De Underdog Project, Summer Jam.
0: Wat heb jij daarmee dan als zomersplaatje? Waarom deze?
2: Het doet mij terugdenken aan de tijd dat ik naar Jurette de Mar ging en dat een hit was in 2003. En dat was een mooie tijd.
0: Wat leuk. Wat maakte je daarmee dan?
2: Ja, wat maak je daarmee? Wat maak je daar niet mee? Dan maak je de meest vreemde dingen maak je daarmee. Dat je wakker wordt op plekken dat je denkt, hoe ben ik hier terechtgekomen?
0: Ja, nu moet je het ook afmaken. Dan ben ik benieuwd naar het verhaal hierachter.
2: Ja, goed. Je gaat uit en je komt dus wat mensen tegen. En je hebt zoveel gesopen. En de hele vloer is blauw van de broek in de zaal. En dat. En dan word je wel eens wakker op een plek dat je denkt van, hey, hoe zijn we hier beland?
0: Gaan we nu lekker wakker worden gewoon bij jou op de camping, maar wel met het gevoel van toen.
2: Oké, super.
0: Hey, maak er een mooie dag van. Werk ze nog, hè?
2: Zelfde, dank je.

Dat hoorde je. En daarvoor nog Summer Jam van The Underdark Project. Aangevraagd door Bart om hem een beetje te motiveren en te ondersteunen op deze werkdag. Mocht jij dat nou ook willen, mocht je ook zin hebben om een speciaal plaatje te horen, juist om jouw werkdag te ondersteunen. Morgen weer een kans rond hetzelfde tijdstip. Morgen dan vraag ik het je nog een keer. En dan ben jij misschien wel de vakantiekracht van 3FM. Ik wil je nu graag voorstellen aan iemand die echt zo ongekend muzikaal is. Ik dacht dat ik zelf muzikaal was. Ik heb heel lang gedrumd. 10 jaar lang heb ik drumles gevolgd, elke week. Ik doe het nu niet meer, maar ik loop nog wel altijd een tik op tafel. Dus het is er nog niet helemaal uit. Maar deze man, deze jongen, die kan alles. Maar echt ieder instrument wat je kan verzinnen, hij probeert het en hij kan het. Ik vind het zo fascinerend. Binnen een uur kan hij liedjes maken. Dat heeft hij heel lang gedaan op YouTube als challenge. En nu heeft hij een nieuwe uitdaging voor zichzelf. Als volwaardig artiest. Elke maand een plaat uitbrengen. Nou, dat doet hij.

0: 3FM, je hoorde Don't You Worry Child. Hey, goedemiddag, mijn naam is Anan. En als je David Guetta hoort praten in een interview, het gaat maar over één ding. Hè. Ik weet niet of het je ooit is opgevallen, maar als David Guetta praat over een samenwerking met Sia, dan gaat het eigenlijk alleen maar over Sia. En het is een soort gratis marketingkanon van Sia. Dat is ongekend, die moet je luisteren. Dit zegt hij allemaal.
1: Well, first, Sia is one of those very rare artist that is only singing her own songs.
2: Yeah, she's my favorite artist.
1: She's a singer and a songwriter.
2: Big voice, like, she has soul.
1: Sia, she's like probably my favorite artist.
2: Crazy voice.
0: We horen eigenlijk in 80 fout. Het is een fantastische vrouw. Geweldige stem. En alles is fantastisch aan Sia. Nou, dan moet het goed zitten, toch? Je hoort ze zometeen samen op één track. Sia en David Guetta. Let's Love komt er voor je aan. En dit is Sam Fender en Armslength.

bij 3FM. Je hoorde Don't You Worry Child. Hey, goedemiddag, mijn naam is Anan. En als je David Guetta hoort praten in een interview, het gaat maar over één ding. Hè. Ik weet niet of het je ooit is opgevallen, maar als David Guetta praat over een samenwerking met Sia, dan gaat het eigenlijk alleen maar over Sia. En het is een soort gratis marketing.

0: Destroy Child. Hey, goedemiddag, mijn naam is Anan. En als je David Guetta hoort praten in een interview, het gaat maar over één ding. Hè. Ik weet niet of het je ooit is opgevallen, maar als David Guetta praat over een samenwerking met Sia, dan gaat het eigenlijk alleen maar over Sia. En het is een soort gratis marketingkanon van Sia. Dat is ongekend, die moet je luisteren. Dit zegt hij allemaal.
1: Well, first, Sia is one of those very rare artist that is only singing her own songs.
2: Yeah, she's my favorite artist.
1: She's a singer and a songwriter.
2: Big voice, like, she has soul.
1: Sia, she's like probably my favorite artist.
2: Crazy voice.
0: We horen eigenlijk in 80 fout. Het is een fantastische vrouw. Geweldige stem en alles is fantastisch aan Sia. Nou, dan moet het goed zitten, toch? Je hoort ze zo meteen samen op één track. Sia en David Guetta, Let's Love, komt er voor je aan. En dit is Sam Fender en Arms Length.

0: wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
1: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
3: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
4: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
5: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
6: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje.

0: Zo, er staan me toch bangers voor je klaar. Onder andere Hugel en Salto. En ook Teddy Swims, die nieuws is zo prachtig. En eerst naar het nieuws van 1 over 2. Stef Bansa zit voor je klaar. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Het is nog steeds onduidelijk hoe het tramongeluk op de Erasmusbrug vanochtend kon gebeuren.
2: NOS op 3.
1: Een rijdende tram botste daar op een stilstaande tram. 15 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Het gaat om een persoon die bekneld raakte. 7 mensen zijn naar het ziekenhuis toegebracht. En de rest kon allemaal ter plekke worden behandeld. Deze vrouw zat voorin de stilstaande tram op de Erasmusbrug toen het misging.
3: We stonden gewoon stil en we werden aangereden. En een meneer voor mij was echt zwaar gewond. En er was niks met mij gebeurd, prijs God, maar ik zat gewoon voor hem. Dus was best erg, was heel eng.
1: De Rotterdamse vervoerder RET zegt er nu alles aan te doen om de oorzaak van die trambotsing boven water te halen. De Erasmusbrug is nog altijd dicht voor verkeer. Heel ander nieuws dan. Het dodental van de ebola-uitbraak in Congo gaat richting de 1000. Dat zeggen de autoriteiten daar. En de ziekte is ook nog steeds niet onder controle. Meer dan 1500 mensen zijn inmiddels besmet geraakt. En wie, oh wie, heeft oma Mieke beroofd van haar ketting? Een paar weken geleden werd de vrouw van 96... na het boodschappen doen het slachtoffer van een straatroof in Overveen in Noord-Holland. En haar kleinzoon Tom komt nu samen met een kameraad van hem in actie, omdat de politie volgens hem niks doet.
4: Ja, als eerste hebben we vooral buurtonderzoek gedaan. Dus hier in de straat hierachter hebben we allemaal mensen aangebeld. En daarnaast hebben we gewoon hier in de winkelstraat allemaal mensen, de ondernemers, ondervraagd. Camerabeelden opgevraagd, die uiteindelijk ook gekregen.
1: Ze hebben flyers uitgedeeld waarop de mogelijke dader herkenbaar te zien is. En dat mag eigenlijk niet.
4: Officieel niet, maar no break wet. Je mag niet zomaar die gezichten openbaar maken. Dus moet je eigenlijk blurren. Dan kan de straf minder worden. Maar wij dachten van ja, dan maakt de kans ook klaar dat wij ze kunnen pakken. Want als wij de gezichten blurren, dan herkent niemand ze. En als we moeten wachten op de politie, dan kan het alleen nog maar langer duren.
1: En oma Mieke was natuurlijk flink geschrokken naar die straatroof, maar inmiddels gaat het weer beter met haar. En haar kleinzoon heeft al flink wat tips gekregen over de mogelijke dader. Maar toch gaat hij gewoon 112 bellen hoor, als hij hem ziet en hem niet zelf benaderen. We hebben nog weer voor je. Het is bewolkt en regenachtig bij 18 tot 21 graden. Morgen wordt het droger, ook meer zon en het wordt ook ietsjes warmer.
0: Nou, dat is lekker. Dankjewel, Stef. Dan nog de ANWB verkeersinformatie op 3FM. Viel op de A1 Hengelo richting Duitse grens bij Oldenzaal-Zuid 12 minuten. Dan de A16 Breda richting Rotterdam bij Breda Noord 22. En tot slot de A17 Roosendaal richting Dordrecht bij Moerdijk Havens 20 minuten.
2: 3FM.
5: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
6: Omdat onze band onbreekbaar is.
7: Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
8: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
5: Nu bij Dirk. Lotus Speculoos Pasta XXL pot 3,49.
9: De Summer Savings bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
10: Honor the craving.
11: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend. En een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.

allereerst hartelijk helft van de week. Mijn naam is Sophie, iedere dag hier tussen 2 en 4. En ik kan je vertellen dat het weer gelukt is de was zo lang buiten laten hangen dat de boel weer zijknat is geregend. Dus waar ik eindelijk een hele stapel schone handdoeken had, is dat feit weer volledig van de baan? Kan ik de boel weer uitwringen als ik thuis kom? Ik heb er nu al zin in. Kijk, en dit is een typische voorbeeld van het kan altijd erger. Dat is ook de reden dat dat SBS-programma Probleemwijken, dat zo'n daverend succes was. Want ja, als je dat kijkt, dan denk je altijd, ja, mijn buren zijn eigenlijk zo irritant nog niet. Nou, en als je naar mij luistert, dan kan je ook denken, zo chaotisch ben ik ook weer niet. Hey, op het muzikale menu vandaag, ik heb straks een hele fijne oud meegehit voor je. Ik moest zelf wel even denken hoe lang geleden het was, maar hij kan zeker nog mee. Ik heb alvast een hint voor je zometeen wanneer we die meegehit Memory gaan spelen. Een Hocus Focus mix staat er voor je klaar om 4:10. En dat tovert meteen wat extra concentratie bij je voor die laatste loodjes. Maar voordat dat zover is, de meeste muziek op je werkdag met nu de man en zijn magische stem. Deze is zo prachtig. Teddy Swims is hier met Break Up in Reverse.

Rika Geuze gehad. Maar wat nou echt leuke content is op YouTube, dat is de drummer van de Peppers, Chad Smith, die dus van die drumvideo's maakt. Nou, minder dan een jaar geleden had hij nog een videootje geüpload van zijn live drumversie van Scar Tissue. Nou, die video's is er zo heerlijk om naar te kijken. Ik geef je even een kleine sfeerimpressie. Ja, als je ook fan bent van de drumstijl, dan moet je hier wezen. Zo heerlijk. Hij voegt ook net wat extra's toe aan die drumpartijen in die video's. Dus even een kleine shout-out naar deze man. Want er wordt bijna vanuit gegaan, ja, de Peppers, dat bestaat al zo lang. Dus natuurlijk kan hij goed drummen. Maar die blijft zich ontwikkelen. De man is inmiddels 64. Nou, je bent nooit te oud om te leren, zo zie je maar. Nou, geldt helemaal niet voor deze vrouw. Want die heeft pas net 26 aangetikt. Ik heb het over Gracie Abrams.

je kennis voor muziek even gaan testen hier op de radio. Elke dag hier in de show een momentje van dankbaarheid voor een van onze oude 3FM megahits. Nou, die lijst is ondertussen zo groot geworden. Zoveel platen die er ooit zijn bekroond. En één voordeel, het zijn allemaal parels. Ik durf ook bijna met zekerheid te zeggen dat je deze wel herkent. Ik heb er 1 seconde uitgeknipt en aan jou de taak om mij te vertellen wat is de artiest en wat is de titel. Daar komt hij aan. Heb je enig idee? Artiest en titel? Je mag het doorgeven in de NPO Luister-app. De Mega Hit Memory hoor je straks sowieso helemaal. Maar als je een shout-out op de radio wil, laat het dan

dat het op vrijdagmiddag bij mij al één grote kermis was? Wacht dan maar tot komende vrijdag.

Kijk, en niet dat ik dit heel bewust heb meegemaakt. Ik denk dat ik mijn eerste melktand heb gewisseld toen dit uitkwam. Voor mij was het ook een belangrijk moment, hè? Daar niet van. Maar ondertussen werd er een gigantische Eurodance banger uitgebracht. Ja, met een zinnetje in de tekst, dat was allemaal toch iets te heftig, vond men. Maar ik heb dus gecheckt of je zo meteen dan ook de gecensureerde versie hoort. Nou, nee, wij gaan gewoon voor het originele pure product. Ik dacht, dat kan je wel aan. Er zijn dus ook twee zinnetjes veranderd. Het gaat over de zin I need you inside me tonight. Er is ook een nettere versie uitgebracht. Toen werd het I need you beside me tonight. Nou, toen dacht ik, dat zijn twee hele verschillende situaties. Maar you do you, zeg ik altijd maar. Wel leuk om te lezen. Gijs heeft het goed geraden. Paul, Siree, Henriette, Guido. Die schrokken ook niet van de tekst. Wist het helemaal goed te raden. De meegeet memory van vandaag. Het is eigenlijk dat ene deuntje wat iedereen wel kent. Maar niet iedereen weet de titel en de artiest te raden. En Boy had het ook goed. Heeft er ook nog hele leuke herinneringen aan. Hij zegt, een van de allereerste nummers die ik me bewust kan herinneren. Vakantie in Noordwijk aan Zee, midden jaren 90. En dit was de soundtrack van die zomer. Ja, ik vond dit weer eens ergens in het archief. Ik denk, dit is weer de moeite waard hoor, om te draaien op de radio. Wakefield en Think of You is de mega hit memory van vandaag.

0: Chappell Roan en The Giver.
1: Kaartje voor een kaartje.
2: Thank you so much.
0: Ja, The Giver, dat kan je ook over Wijnald en Jamie zeggen. Oprah Winfrey is er niks bij. Ze hebben iets heel leuks bedacht. Zij dwingen jou eigenlijk om ze een kaartje te sturen. Want ja, ze vinden het gewoon te leuk om iets van je te horen als je op vakantie bent. En als je dat kaartje dan naar onze Vrienden van de Ochtendshow stuurt, maak je kans op ook een kaartje, maar dan voor een concert. En welk concert dat gaat worden, mag je helemaal zelf weten, want je krijgt concertengoed van ze. Dus klim even in die pen en schrijf je meest vriendelijke vakantiegoed op. Ook als je in Nederland bent en je gaat helemaal niet op vakantie en je vindt ergens in een winkeltje een mooie aanzichtkaart met de Oldehoven erop in Leeuwarden. Voldoet ook. Dus aan de bak ermee, pak dat concertengoed. En meer info.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs, alle dozen 5 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle pakken taxi, 1,5 liter, voor maar 1 euro. Een voordelige zomer, dat zie je. Van Jumbo.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over.

0: bakkers.
1: Anders schrijf je mis.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: 3FM. Een hele goede middag. Zometeen een heerlijke Hocus Focus mix. En ook een heerlijke nieuwe van Vrouwtje. Hoor je zo? Naar het nieuws van exact 3 uur. Stef Banstra, goedemiddag.
4: Sofie, goedemiddag. Na het tramongeluk op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn 7 mensen naar het ziekenhuis toegebracht.
5: NOS op 3.
4: Vanochtend, aan het eind van de ochtend, ging het mis op die bekende Rotterdamse brug. Een rijdende tram botste daar op een stilstaande tram. Die wachtte omdat de brug open was. 1 persoon raakte bekneld bij die aanrijding en werd zwaargewond naar het ziekenhuis toegebracht. 8 andere mensen konden gewond ter plekke worden behandeld. Burgemeester Schouten van Rotterdam is geschrokken.
6: Nou, het is een vreselijk ongeluk en uiteraard zijn mijn eerste gedachten ook bij degenen die hier gewond zijn geraakt. Het moet een enorme klap zijn geweest. Een tram stond stil, een andere tram klapte daar bovenop. En ik wil ook de hulpdienst ook wel heel hartelijk bedanken voor al het werk wat ze heel snel hebben gedaan. Ik heb mij net laten informeren ook wat er allemaal bij is komen kijken. Maar ja, dit heeft een enorme impact natuurlijk.
4: De Rotterdamse vervoerder RET zegt er nu alles aan te doen om de oorzaak van het tramongeval boven water te halen. En de Erasmusbrug blijft nu de rest van de dag dicht voor verkeer. Als er nieuwe huurwoningen bij moeten komen in Nederland, dan moet er eerst flink geïnvesteerd worden. Dat zegt de Nederlandse bank. Die vindt dat het voor investeerders op dit moment helemaal niet aantrekkelijk genoeg is om geld te steken in huurhuizen. Door alle strenge regels. Ook moet er volgens DNB een duidelijker beleid komen dat niet constant wordt aangepast. En nog 2 nachtjes slapen en dan begint in Rotterdam het jaarlijkse zomercarnaval. Nou, en als er iemand is die niet kan wachten, dan is het Wilbert Wel van 78. Horen wij de stadszender Open Rotterdam. Hij doet namelijk voor de 42e keer mee met de optocht.
7: Als je begint daar aankomen, je begint je aan te kleden, raak je zo in de trance. Je kijkt niet meer naar links, je kijkt niet meer naar rechts, alleen naar voren. Dat zijn mensen, heel veel mensen die me kennen, zeggen, waar is Willy? Daar ben ik al lang voorbij.
4: Ja, en Willy blijft lekker carnavallen tot hij erbij neervalt, letterlijk.
7: Ja, nee. Dat zei ik aan mijn broertje, zei, als hij neervalt dit jaar, begraven met een kostuum.
4: Ja, nou, die carnavalsoptocht daar in Rotterdam begint komende zaterdag om 12 uur. En laten we vooral hopen dat William gewoon levend uitloopt. Het weer bewolkt en regenachtig bij 18 tot 21 graden. Gewoon even uitzitten hoor. Morgen wordt het droog, is er meer zon en wordt het warmer.
3: Hartstikke idee, dankjewel Stef. Dan de ANWB verkeersinformatie op 3FM. Het begint langzaam drukker te worden op de Nederlandse wegen. We beginnen op de A16 Breda richting Rotterdam bij Breda Noord, 20 minuten. De A17 Roosendaal richting Dordrecht bij Zevenbergen, 33 minuten. De A50 Zwolle richting Apeldoorn bij Epe, 20. En tot slot de A67 Belgische grens richting Eindhoven bij Hapert, 20 minuten.

0: Groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
0: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
3: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
4: Fix die ruit voor je vakantie.
5: Opgelost. Autotaalglas.
3: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
6: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
7: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
8: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
10: Sophie Hielkema.
11: Een hele goede middag. Ik heb alle extra energie in muzikale vorm die je nodig hebt op de werkvloer. De Bauza is onderweg, Nothing But Thieves en Evolution. Maar eerst Calvin Harris samen met...

er zijn een paar van die mannen die echt een schouderklopje verdienen in de zangwereld. Ik noem een Teddy Swims, maar ook 3FM talent Joshua Peter heeft dat ook. En Connor Mason van Nothing But These. Dat is de zanger daarvan trouwens. Ja, ze hebben allemaal één ding gemeen. Zij kunnen gigantisch de hoogte in met die stem. En omdat het allemaal zo soepel klinkt, vergeet je bijna hoe moeilijk dat is. Ik heb zelf, denk ik, het zal het zijn, 3-4 jaar echt intensief zangles gehad. Het is mij nooit gelukt om zo ver te komen. Ik ben echt stikjaloers op deze kwaliteiten.

3FM en bij Beyoncé en Texas Hold'em. Ik heb wel eens vaker deze vergelijking gemaakt, maar het blijft gewoon zo voelen als ik nieuwe muziek voor je meeneem hier bij 3FM. Voelt het een beetje alsof ik een appeltaart heb gebakken? Dat ik denk, ja, ik vind hem zelf heel lekker, maar dat ik dan naar jou kijk terwijl je die eerste hap neemt. Dat ik dan bijna nerveus ben van, ach, vind je het net zo goed of net zo lekker als ik? Deze week gaat dat om de nieuwste van Vrouwtje. Ik vind het echt een heerlijk liedje en ik zat in de auto aan Vrouwtje te denken. Toen dacht ik, zij is pas in de 20, maar we zouden in principe al een Greatest Hits album van haar kunnen verwachten. Want tot nu toe, wat zij allemaal uit heeft gebracht.

lang weer te wachten op een nieuw album. Geen Greatest Hits album, daar is ze dan nog niet. Maar wat mij betreft is ze al helemaal ready. Ik ga je eerst het nieuwste liedje van haar laten horen. Heerlijk, mysterieus en elektronisch. Vrouwtje, dit is Ik Wou Dat Ik Jou Was.

0: Kijk, dit kan je gebruiken. Hoopvolle liedjes. Weet je dat je lekker gaat vliegen?
1: De Hocus Focus Mix.
0: Met een beetje mazzel heb je een robotstofzuiger en een ijsblokjesmachine in huis die zichzelf reinigt. Maar goed, voor onze normale mensen is dat allemaal niet geregeld. En moeten we hoogst persoonlijk onze shit fixen? Voor iedereen zonder personal assistant, voor iedereen met een korte spanningsboog. Ik heb iedere dag om 4:10 de Hocus Focus Mix voor je op 3FM. Het is een mix, duurt rond de 10 minuten, misschien iets korter. En je mag hem inzetten als middel. Dus het maakt niet uit of je een uitsteller bent, of je kort geslapen hebt vannacht, of je inspiratieloos bent. Je mag van mij best de boel vooruit schuiven. Als je wel vervolgens met jezelf en ook met mij afspreekt, om 4:10 iedere dag gaan we gezamenlijk aan de bak met iets dat af moet. En ik ga ook met je meedoen. Ik ga je niet niks zitten doen. Ik ga denk ik vandaag de koffiekopjes van al mijn collega's verzamelen. Nou, daar ben ik zeker 7 minuten mee bezig. Dat gaat wel lukken. Maar de grote vraag is, wat ga jij uitvoeren tijdens die mix vandaag? Open even de NPO Luister-app. Dan kan je gratis berichten naar me sturen. Dat is mijn enige communicatiemiddel met jou. En laat even in dat berichtje weten met welke klus jij aan de bak gaat tijdens die Hocus Focus Mix. Als je dat doet, maak je namelijk kans op een beloning in de vorm van een snoeppot.

0: De nieuwste van Alex Warren heet Passenger en hoorde je zojuist bij 3FM.
1: De Hocus Focus Mix.
0: Dit is een lekker mixje die er voor je klaar staat. Onder andere White Lies zit erin. Jawel, je hoort het goed. Studio Killers, Rondé. Nou, de rest ga ik niet verklappen, maar echt genoeg om hard op te kunnen werken. De klusjes stromen binnen de NPO Luister-app. Koenie zegt goedemiddag. Poeh, om 6 uur begonnen vanochtend. Nu eindelijk klaar en richting huis. Ik ben wel toe aan een mixje voor onderweg. Nou, Koen is geregeld. Niels is lekker aan het kokkerellen. Die is pasta met tomaat en courgette uit eigen tuin aan het maken. Kijk eens even. Paul die gaat rustig zijn keuken opruimen, zegt hij. Jin, als ik het goed zeg, of misschien Jin, is bezig met een plakboek maken. En het leuke is, ze stuurt plaatjes mee en ook 3FM komt daarin voor. Cute! Hey, gebruik even de NPO Luister-app en laat ook aan mij weten wat jouw klusje wordt voor tijdens die mix. Waar ga je mee aan de bak? Let me know en maak kans op die snoeppot. De mix van

0: Campus Mix.
1: Vandaag in de mix White Lies en Farewell to the Fairgrounds. Stromae Alorondans, DJ José, Turn the Lights Off. Studio Killers en Out to the Bounce. En ook nog Rondé en Undecided. Nou, iemand die zeker decided heeft en die dedicated was en dacht ik ga het allemaal regelen is Annette. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Gaat het nog, Annette?
2: Ja, het gaat nog wel.
1: Want jij hebt denk ik het meest uitgestelde van klusje van Nederland heb je aangepakt tijdens de Hocus Focus Mix.
2: Zeker.
1: Beschrijf even de situatie om je heen voordat je verklapt welk klusje dat is.
2: Oké. De situatie om me heen. Ja, dan verklap ik het klusje. Ik heb hier heel veel kleren liggen.
1: Heel veel kleren liggen. En hoeveel stapeltjes zijn er al opgevouwen?
2: Verschillende stapeltjes. En ik ben ook met de vieze was bezig om dat uit te zoeken.
1: Ja, kijk, en je bent een heel eind gekomen tijdens de mix. Maar dan vind ik het zo sneu voor Janet. Want je hebt keihard gewerkt. Je vouwskills heb je uit de kast getrokken. Dan heb je eindelijk je eigen was gedaan. En dan komt er nog andere was bij. Hoe zit dat?
2: Ja, er komt vanavond de vieze campingwas van mijn kinderen. Die komt. Ach. Want we gaan over 2 dagen alweer op vakantie. Dus dat korte tijdspannen, dat moet ook weer schoon.
1: Jeetje, dus er zit ook nog een flinke deadline aan vast. Hoe oud zijn je kinderen op dit moment?
2: Ja, het zijn ook nog pubers. Dus
1: nou,
2: het
1: dan
2: ook
1: is
2: niet
1: het
2: een beetje was.
1: Is het toch ook misschien niet tijd dat zij dat even zelf gaan doen? Of is dat heel streng van mij gezegd?
2: Ja, dat is logistiek niet zo handig als iedereen zijn eigen was gaat doen.
1: Nee, dat is ook zo. Ik herken het ook wel, dat je denkt, ik doe het zelf wel, want dan is het toch iets sneller allemaal klaar.
2: Ja, dan kan het samengevoegd worden en zo.
1: Ja, en daarna ga je dan weken bijkomen op de camping van al die wassen vouwen, denk ik, of niet?
2: Ja, we gaan op vakantie weer bijkomen, ja.
1: Lekker, Annette. Ik vind dat je hem dubbel en dwars verdiend hebt, de snoepbot. Dus die komt naar je toe. Van harte gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
1: Succes nog met de laatste loodjes en geniet van je vakantie.
2: Ja, dankjewel.
1: Dag, Annette.

De man die heeft een paar uur voor aanvang zijn optredens in Brazilië gecanceld. Het is voor de fans natuurlijk nog sneuwer als je daar dan op verheugd hebt en een kaartje hebt gekocht. Nou, er wordt niks anders vermeld dan gezondheidsproblemen. Dus ja, het zou me niet verbazen dat de man gewoon compleet doormidden gebroken is. Vrijdag staat het volgende optreden weer gepland en het zou wel gewoon door moeten gaan, zeggen ze. En gelukkig is deze man

0: Lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
1: Fans van Voodoo.
0: Aldi.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
0: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
1: Fans van Voodoo.
0: Aldi.

0: Goedemiddag. Ben jij een beetje een goede zakenman of zakenvrouw? Hoe goed ben jij in die deals sluiten? Zometeen wil ik het even met je hebben over marktplaatsdeals. Eerst het laatste nieuws krijgen we van Stef Banstra.
1: Hey Sebastian, goedemiddag. Bij dit restaurant in de buurt van Gorkum zijn ze niet blij.
2: Dat zijn echt onze hoofdgasten. Die komen het hele jaar door. 5 avonden in de week. Ja, die kunnen wij niet missen.
1: NOS op 3. Waarom ze zo boos zijn, vertel ik je zo meteen. Ik begin in Rotterdam, want de bestuurder van de tram die vanochtend op een andere tram botste op de Erasmusbrug was niet onder invloed van drank of drugs. Dat blijkt uit onderzoek van de vervoerder RET. Burgemeester Schouten van Rotterdam noemt het een heftig ongeluk. 15 mensen raakten erbij gewond, van wie 1 ernstig. Onze verslaggever Mark Robin Visser.
3: Het ongeluk is gebeurd midden op die Erasmusbrug. Daar wordt nu hard gewerkt. Er is zojuist een hele grote zware kraan hier aangekomen die de twee trams moet proberen weer uit elkaar te trekken, want ze zitten behoorlijk in elkaar gekreukeld. De voorste tram stond te wachten, hebben wij gehoord, voor een open brug. En daar is de achterste tram met een flinke vaart volgens getuigen opgeklapt. En dat is aan de schade hier ook wel te zien. Een van de tramdelen is ontspoord. En het gaat hier op die brug dus nog wel even duren om dat allemaal uit elkaar te krijgen. Er wordt hier ook uitgebreid onderzoek gedaan. Die brug hier in Rotterdam, de Erasmusbrug, die blijft dus voorlopig nog afgesloten.
1: Ander nieuws dan. De politie heeft iemand opgepakt voor een mishandeling in Nijmegen. Het gebeurde afgelopen zaterdagavond tijdens de Vierdaagse feesten. De verdachte is een Rotterdammer van 18. De politie wist hem te vinden nadat ze een herkenbare foto van hem online hadden gezet. Gisteravond was er in de buurt van die Nijmeegse Vierdaagse feesten ook een schietpartij. Hierbij kwam een Rotterdammer van 18 om het leven. Een leeftijdsgenoot, ook uit Rotterdam van 18, is opgepakt. En ondernemers in de buurt van de Merwedebrug in Gorkum zijn er helemaal niet blij mee dat er geen vrachtwagens meer over die brug mogen rijden. Vooral een lokaal truckersrestaurant, waar het sindsdien een stukje rustiger is.
2: Dat zijn echt onze hoofdgasten. Die komen het hele jaar door. 5 avonden in de week. Ja, die kunnen wij niet missen. Nee. De eerste avond voor ons sinds de sluiting. Ja, er stonden maar 20 vrachtwagens bij ons op het terrein. Dat is echt veel minder dan normaal gesproken. Dus ja, we merken het meteen.
1: Ja, het onderzoek van Rijkswaterstaat blijkt dat de constructie van die Merwedebrug niet meer oké is. Die is namelijk jarenlang te zwaar belast door al het vrachtverkeer. En vandaar dat hij sinds zaterdag dicht is. Maar het weer vanavond ook nog bewolkt en regenachtig bij een graad of 18. Morgen droger, meer zon ook. En het wordt dan ietsjes warmer dan vandaag.
0: Dankjewel, Stef. ANWB verkeersinformatie dan op 3FM. Het begint drukker te worden op de weg. De meeste files worden veroorzaakt door werkzaamheden. En de langste vind je op de A12 Arnhem richting Den Haag. Voor de Meern 20 minuten vertraging door een ongeluk. De A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug 25 minuten vertraging. De A17 Roosendaal-Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder een half uur vertraging. En de A50 Zwolle richting Apeldoorn voor Apeldoorn-Noord 25 minuten vertraging. 3FM.
4: Ster. Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
2: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
3: Simyo.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
5: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
6: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
7: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
6: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
7: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
8: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
10: Kijk, normaal ben je heel blij dat je geld gestort krijgt, toch? Nou, ik ben vandaag heel blij met een uitgave die ik heb gedaan. Hoe het zit, vertel ik je zo meteen. Nou, Through the Looking Glass. Dit is Direct op 3.

zo gelukkig. Zo blij. Ik had het gisteren op dit tijdstip ook al over mijn nieuwe obsessie. Golfen, golfen, hoe je het ook wil noemen. En ik heb vandaag een nieuwe investering gedaan. Gisteren tijdens mijn rondje golf, waar ik het gisteren over had, ging namelijk mijn trolley kapot. Ja, de bandjes waarmee mijn tas dan erop moet, dat brak allemaal af. Het was tijd voor een nieuwe trolley, dus gisteravond, laat op de bank, serietje op de achtergrond, marktplaats op. En wat een deal heb ik gesloten. Een prachtige trolley, nieuwe waarde meer dan €300. Vandaag voor €75 weten op de kop te tikken. Wat een deal. Zo blij dat ik dus dat geld heb uitgegeven. Maar ik ben normaal zo ontzettend slecht in dit soort dingen. In goede marktplaatsdeals. Dat ik er daarom misschien ook extra blij mee ben. Normaal overbied ik te veel. Verlies ik de bieding. In verkopen ben ik ook niet al te goed. Ik wil dat de ander al zo snel mogelijk de deur uit hebben. Dat kun jij sowieso beter. Dus mocht je nog een ooit of ergens in de recente geschiedenis een waanzinnige marktplaatsklapper hebben gemaakt, een hele goede deal hebben gesloten, ben je meer dan van harte welkom via de NPO Luisterapp om mij misschien het enige onderhandelingsadvies te geven. Of gewoon even te pochen met, hey, kijk eens wat ik op de kop heb weten te tikken. Voor wat een bedrag. Niet normaal. Kom maar door via de NPO Luisterapp. Kun je even pochen met de beste deal die je ooit hebt gesloten op Marktplaats. Spreek je zo.

Cameron Whitcomb, Hate Kingdom of Fear. Je hoort hem bij 3FM. We zijn op zoek naar de allerbeste marktplaatsdeals. Oh, marktplaatsdeals ooit gesloten. Ik zelf vandaag een waanzinnige deal. Een nieuwe golftas trolley. Nieuwe prijs meer dan €300. Marktplaatsprijs 75. Ja, zo blij mee. Het voelt gewoon alsof je gewoon geld hebt verdiend daarmee. Ondanks dat je geld hebt uitgegeven. En bij je luister hebt, komen mooie dingen op binnen. Rare dingen ook, moet ik zo meteen nog even achteraan bellen. Freek heeft ooit via Vinted een paar nieuwe voetbalschoenen op de kop getikt voor een tientje. Ik hoop wel echt dat ze nieuw zijn, man. Niet dat ze gewoon zijn schoongemaakt, maar uiteindelijk wel met heel veel zweet gedragen zijn door iemand. Lijkt me zo ontzettend smerig. Gwenny stuurt ook een foto erbij, de NPO-luister. Ik zal hem gelijk even doorzetten, zodat je hem kan zien op 3fm.nl is live. Die heeft een paar handgemaakte plantenhangers op Marktplaats gezet. Ineens vroeg iemand vorige week of ze er 30 kon maken. 30! Ik weet nog niet of dat dan winst is, maar dan moet je er ook echt voor gaan werken. Dat is dan weer minder handig. Richard heeft zijn tv-meubel en eettafel gratis opgehaald. Gratis ophalen is altijd goed. Als de waarde natuurlijk wel ook hoog is, hè. Want je hebt soms ook mensen die gooien naar de kringloop toe. Hebben geen idee hoeveel sommige spullen waard zijn. Dus even laten checken. Even taxeren, Richard. Maar ik moet Nicky uiteindelijk eventjes even terugbellen. Kijk dat hij opneemt. Net was het niet zo. Want het verhaal van Nicky vind ik het meest bizarre verhaal tot nu toe. Vind ik raar. Ik vind het niet een hele goede deal, maar wel een hele grappige deal namelijk. Heeft in, wat is het, 6 jaar geleden alweer deze deal gesloten. Ik gok ook zo dat het in de zomer was, als ik zijn berichtje zo lees. Of haar berichtje, ik kan allebei natuurlijk. Nick. Ah, dit zal wel niks worden. Maar ik had het beter gedaan, denk ik. Of tenminste, misschien dat ik het niet verkocht uiteindelijk. Ik zie Gabriella voorbij komen nu, een hondenbackpack. Nicky! Nee, helaas, helemaal niks. Gabriella heeft nog een hondenbackpack, nieuw €280, via Marktplaats €150. Kitschie! Lekker man! Ja, en die deal van Nicky dus. In 2020 een zwembad gekocht voor €61. En nu verkocht. Wat denk je? Hoeveel heeft dat opgeleverd? Gekocht voor 61, verkocht voor 60. Hey, ja. Lesje economie van Lex Simons. Dat heeft het bij mij ook altijd goed gedaan op het middelbare. Dat kan wel helpen. De nieuwste Wonaboys nu bij 3.

0: Attent.
1: Tim, met Sebastiaan.
0: Hey. Hallo.
1: Neem me even mee. Voor hoeveel heb je die caravan gekocht?
0: Voor 6.500 euro.
1: En voor hoeveel heb je hem verkocht op Marktplaats?
0: Voor 10.000.
1: Het is werkelijk waar, niet te geloven. De koning van Marktplaats, dames en heren, Tim!
0: Hoppa!
1: Hoppa! En nu, wat gaan we met die cash doen?
0: We hebben een andere duurdere caravan gekocht.

0: gouden plek. Stef Bandstra met het nieuws.
1: Goedemiddag. De oorzaak van het ongeluk op de Erasmusbrug wordt nog steeds onderzocht. Vanochtend botste daar een tram op een andere tram die stilstond. En 15 mensen raakten bij het ongeluk gewond. Deze vrouw zat achterin de stilstaande tram.
2: Ineens zag ik een ander tram op mij afkomen. En toen had ik mijn hoofd geslagen. En ja, verder weet ik niet meer.
1: De bestuurder van de rijdende tram werd daarna gelijk getest, zegt vervoerder RET.
3: We hebben gehoord dat uit de eerste test in ieder geval komt dat de bestuurder niet onder invloed was van drank of drugs.
1: En de Erasmusbrug blijft vanwege het ongeval de rest van de dag dicht voor verkeer. De zaal in het Louvre is weer open, waar vorig jaar die spectaculaire juwelenroof was. De Apollo-galerij is wel alleen leeg te bewonderen, want wat over is van juwelen blijft voorlopig gewoon in de kluis zitten. Deze Amerikaanse toerist hoopt dat de beveiliging van het Louvre sindsdien wel een stukje beter is.
4: It's surprising that it happened at all. I was shocked when I heard it happened. I don't know what they did over 9 months. Hopefully they increased security. We'll see when we enter shortly.
1: Ja, die zaal in het Louvre was ruim 9 maanden dicht na de juwelenroof. Twee dieven gingen er destijds met een verhuislift en de vandoor met Franse kroonjuwelen.
5: Maar weten we nou uiteindelijk wat ze in die 9 maanden hebben gedaan? Want ik wil eigenlijk dezelfde vraag als die Amerikaan.
1: Nee, er is wel heel veel onderzoek geweest natuurlijk naar die roof. En ja. Natuurlijk landelijke vraagstukken, ook de politiek die zich tegenaan ging
5: bemoeien. Is het zo'n rel geworden?
1: Ja,
5: daar?
1: Het is echt een hele landelijke rel geworden. En het Louvre heeft toegezegd in ieder geval 100 miljoen in de beveiliging te steken. Alleen hadden ze dat geld niet, dus dat moeten we nogal...
5: Ja, dat hebben ze gestolen natuurlijk, onhandig.
1: En de meeste supermarktmanagers die kennen op een gegeven moment wel alle trucjes van winkeldieven. Maar in Vlissingen maakte een klant het wel heel bont. Ze werd betrapt omdat ze wel heel lang voor het wijnschap op haar knieën zat, vertelt de eigenaar van de Spar in Vlissingen.
6: Met een grote big bag, een opvouwbare jerrycan in de tas, en ze had 3 flessen wijn uit een ander schap gepakt. En die zat ze op een gemakje over te gieten. Ik heb veel meegemaakt, maar dit was wel heel creatief en uniek. Zelfs de politie die zag van, deze hebben we nog niet vaak gezien. Eigenlijk nog nooit gezien.
1: Ja, origineel is het wel inderdaad. De dief krijgt een winkelverbod van 1 jaar. In Vlissingen hebben ze het inmiddels over het sherrycan-incident.
5: Je moet wat met die muntprijs op Lowlands tegenwoordig, hè? Ja, het weer nog, Stef.
1: Vanavond nog steeds een grijze boel, wel op meer plekken droog. Morgen gaan we de zon vaker zien, wordt het maximaal 24 graden.
5: Dankjewel. ANWB Verkeersinformatie dan op 3FM. De spits is begonnen! Dat is eigenlijk geen goed nieuws. Dat betekent namelijk dat er steeds meer vertragingen staan. Met de langste op de A12 Arnhem richting Den Haag. Voor de Meern 25 minuten vertraging door een ongeluk. Weg is daar wel weer vrij. De A16 Breda richting Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug 35 minuten vertraging. De A17 Roosendaal-Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 40 minuten inmiddels alweer. En de A50 Zwolle richting Apeldoorn. Voor Apeldoorn-Noord 25 minuten vertraging.

0: dat het op vrijdagmiddag bij mij al één grote kermis was? Wacht dan maar tot komende vrijdag.
1: Attention!
0: Dan maak ik, Rob van de Radio, de Vrijdag Vuurwerkshow live vanaf de Tilburgse kermis.
1: Are you ready?
2: De Vrijdag Vuurwerkshow met Rob van de Radio. Live vanaf de Tilburgse kermis. Vrijdag, 4 uur, 3 FM.

0: Versace. Somebody that I used to know.
1: Buiten, vertrouwde kom.
0: We zijn deze week al naar Japan geweest. We zijn deze week naar Peru geweest. Ik ben op zoek naar wat andere vakantiebestemmingen dan het gebruikelijke Italië, Spanje, Frankrijk. Waar we toch stiekem met z'n allen over het algemeen naartoe afreizen iedere zomer. Ik moet zeggen, gisteren overtuigde Kim met Peru mij wel enigszins, hoor. Een trip gemaakt naar onder andere Machu Picchu en het Titicaca meer of zoiets. Ja, ik moet nog steeds lachen om die naam. Ik ben zo kinderachtig, dit is echt verschrikkelijk eigenlijk. Maar ze zei wel dat de reisduur van 15 dagen dan weer iets te kort was. Iets om mee te nemen. Dus voor mij, maar zeker ook voor jou, binnen nu en een minuut of vijf genoeg nieuwe vakantie-inspiratie in Buiten Vertrouwde Kom. Waar we zo meteen heen gaan, hoor je zo naar de

0: buiten, vertrouw de kom.
1: Laten we gewoon een keer niet naar Frankrijk gaan. Niet naar die vaste camping in Spanje. En al helemaal niet naar dat vaste huisje in Italië. Een keertje wat anders. Jij kan ook meedoen aan buiten vertrouw de kom. Als je toevallig een keer, net als Guus, die ik... Hallo Guus.
2: Hoi.
1: Net als Guus, een keer ergens anders ben geweest dan in die vaste vakantielanden waar we dan naartoe gaan als Nederlanders. Guus, goedemiddag. Hallo.
2: Hoi, goedemiddag.
1: Waar is jouw reis naartoe gegaan?
2: Wij hebben een paar jaar geleden een rondreis gedaan door Afrika.
1: Oké. Okay.
2: En over de bijzondere landen kon ik al wat moois vertellen over Botswana.
1: Botswana, vertel. Als je dan zou moeten kiezen tussen een mooie rondreis in Afrika en je wil toevallig dan in één land blijven, zou jij voor Botswana kiezen?
2: Ja.
1: Waarom?
2: Dat zou ik zeker kiezen. Ja, daar is zoveel mooie natuur te zien. Je hebt daar Victoria Falls, dat is ongeveer de grootste waterval ter wereld.
1: Ja, natuurlijk, als niet
2: de.
1: Ja.
2: En wat wij ook deden, wij deden daar wildkamperen. En wij hebben daar op de Elephant Sands gekampeerd. En dan zet je gewoon je tent op en als je het niet door hebt, staat er gewoon een olifant in je rug.
1: Dat is niet heel fijn, toch?
2: Denk nou, ik. Je moet je niet recht in de ogen aankijken. Maar.
1: Nee, ja. Maar hoe is het dan om, want het is wel heel iets anders dan hè, de vaste Europese vakantie. Ook nog eens wildkamperen in Afrika. Ja. Was het een beetje, wat had je ervan verwacht toen je eraan begon?
2: Wat ik ervan had verwacht, er kwam eigenlijk best wel overeen met hoe het ook echt is gegaan. Ja, je zit gewoon heel rustig in de natuur. Met lekker vrij voor je gevoel. En je ziet gewoon fantastische dingen.
1: Dit klinkt nog niet echt als iets voor mij. Ik zou me heel snel kapot vervelen eigenlijk. Maar hoe heb jij dat voorkomen, de verveling?
2: Ja, kijk, ik zei het was ook een rondreis, dus wij het was gewoon een tent opzetten, barbecuen en genieten van de natuur en safaris doen.
1: Kamperen, wild kamperen, safaris doen, dit, dat. Je bent wel druk bezig de hele tijd. Belangrijke vraag die ik in buitenvertrouwde kom altijd wel even wil stellen. Ben je dan wel, zoals je lekker in Zuid-Frankrijk op een mooi platteland met een glaasje wijn erbij bij een huisje of een camping, kom je wel genoeg echt tot rust op zo'n vakantie? Want vind ik zelf altijd heel belangrijk.
2: Het is natuurlijk minder rustig als de hele tijd op de camping zitten.
1: Ja.
2: Dat is ongetwijfeld. Maar je hebt zeker wel de tijd om je rust te pakken. Om rust te pakken in de avond. En nog lekker een drankje te doen.
1: Drankje, dat klinkt wel interessant. Moet ik even toegeven. Hey Guus, belangrijke vraag ook nog is, zou je nog een keer deze vakantie boeken? Of zou je dan, de rondreis was iets langer dan dat je in Botswana zelf bent geweest. Zou je nog een keer een langere vakantie naar Botswana, of zou je dezelfde rondreis nog een keer willen doen? Of was het niet helemaal voor herhaling vatbaar omdat het meer een one-time experience was?
2: Ik zou het best nog een keer kunnen doen. Alleen dan zou ik juist wat langer op de plekken willen blijven.
1: Ja, oké. Dus ja. Eigenlijk een geslaagde vakantie geweest dus. En een positief advies voor deze rondreis plus Botswana.
2: Ja, zeker.
1: Hey, is er een plaat die ik voor je kan draaien die je misschien terug doet denken aan die vakantie, of die je graag altijd luistert op vakantie?
2: Nou, een plaat die ik daar wel, waar ik daar wel goed van heb genoten is Broken Wings van Mr. Mister.
1: Zo. Dat hebben we echt wel heel lang niet gedraaid op 3FM volgens mij. Kan ook zo bij Ivo in tijdloze tracks voorbij komen. Hey, vertel, waarom?
2: Ja, dat is ook gewoon zo'n track die, als je die hoort, dus hoe ik het ervaar is, ik ga lekker op in de vrijheid van dat nummer. Het komt heel vrij en rustgevend over. En dat is best wel te vergelijken met een dikke roadtrip maken door mooie landschappen. Heen.
1: Wat lekker zeg. Ja. Ik ga het ten harte nemen, ik ga er eens over nadenken. Dankjewel Guus.
2: Ja, geen probleem.
1: Mister nu met Broken Wings op 3FM.

0: Ach, wat lekker zeg. Mr. Broken Wings. Ik heb deze plaat volgens mij nog nooit gedraaid op 3FM. Heel fijn dat Guus hem even aanvroeg in buitenvertrouwde kom. Was naar Botswana geweest. Hey, wil jij nou ook graag de rest van Nederland inspireren met een keer een andere vakantie? Een vakantie buiten de vertrouwde kom. Laat jouw bijzondere vakantieverhaal of ervaring achter in de NPO Luister-app. Dan bel ik jou misschien morgen al wel in buitenvertrouwde kom. Tot nu toe in Japan, Peru en Botswana dus geweest. Kan dus nog alle kanten op. En ik begin langzaam te twijfelen over Italië, hoor.
1: Zometeen op 3FM.
2: Meer Sebastiaan.
1: Met onder andere deze.
0: En zometeen advies voor alle elektrische autorijders en niet-elektrische autorijders. Eigenlijk voor iedereen dus. En het kan je portemonnee blij maken, hoor.
1: 3FM.
3: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
4: Omdat ik samen verder wil.
5: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
8: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is

0: Ach, wat lekker zeg. Mr. Broken Wings. Ik heb deze plaat volgens mij nog nooit gedraaid op 3FM. Heel fijn dat Guus hem even aanvroeg in buitenvertrouwde kom. Was naar Botswana geweest. Hey, wil jij nou ook graag de rest van Nederland inspireren met een keer een andere vakantie? Een vakantie buiten de vertrouwde kom. Laat jouw bijzondere vakantieverhaal of ervaring achter in de NPO Luister-app. Dan bel ik jou misschien morgen al wel in buitenvertrouwde kom. Tot nu toe in Japan, Peru en Botswana dus geweest. Kan dus nog alle kanten op. En ik begin langzaam te twijfelen over Italië, hoor.
1: Zometeen op 3FM.
2: Meer Sebastiaan.
1: Met onder andere deze.
0: En zometeen advies voor alle elektrische autorijders en niet-elektrische autorijders. Eigenlijk voor iedereen dus. En het kan je portemonnee blij maken, hoor.
1: 3FM.
3: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
4: Omdat ik samen verder wil.
5: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
8: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per

0: dus nog alle kanten op. En ik begin langzaam te twijfelen over Italië, hoor.
1: Zometeen op 3FM. Meer Sebastiaan. Met onder andere deze.
0: En zometeen advies voor alle elektrische autorijders en niet-elektrische autorijders. Eigenlijk voor iedereen dus. En het kan je portemonnee blij maken, hoor.
1: 3FM.
2: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
3: Omdat ik samen verder wil.
4: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
3: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
5: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
6: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
5: Die flitsers, met Tom bij TomTom.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
9: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Jojo.
13: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
14: Fix die ruit voor je vakantie.
15: Opgelost, Autotaalglas.
13: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
16: Daar zijn we!
17: Carpetright komt nu gratis bij je thuis voor advies en neemt meteen alle staaltjes mee voor jouw ideale vloer. Do it right. Do it Carpetright.
18: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
19: Ga naar carpetright.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
20: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
21: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
22: Of deze, in een leuk plaatsje.
23: Met 20...

0: is.
1: Vanochtend botste een rijdende tram op een stilstaande tram op de Erasmusbrug. 15 mensen raakten daarbij gewond, van wie eentje ernstig. De trambestuurder was niet onder invloed, zegt de RET. Reizigers trekken zich nog weinig aan van het reisadvies voor veel landen in het Midden-Oosten. Door nieuwe spanningen tussen Iran en de VS geldt voor meerdere landen daar nu code oranje. Ja, dat betekent reis alleen als het echt nodig is. Daar trekken deze reizigers met een overstap in Dubai zich nog weinig van aan.
2: Ja, we hebben erover nagedacht, dus ja, we vinden het spannend. Maar ervoor gekozen, zolang we kunnen vliegen, dan gaan we er gewoon heen. Het is 3 uur wachten daar en dan kunnen we weer door. We gaan ervan uit dat het veilig is. Ja, een beetje kop in het zand en gaan.
1: Voor Bahrein is het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken zelfs rood en wordt reizen afgeraden. En ondertussen is de Nijmeegse Vierdaagse nog steeds in volle gang en er doen dit jaar ook steeds meer jongeren mee. Maar er zijn ook meer jongeren langs de zijlijn te vinden. Een collega van NOS Stories, Nikki Kuiper, zocht ze op in Wiegen.
3: En is dit dan echt een traditie van jullie om hier elk jaar te gaan staan?
4: Ja, het is nu het tweede jaar en ieder jaar wordt het eigenlijk groter. Dus we zijn al met, ja, ik denk 150 man. Ja, het is bizar dat je hier om vanaf 8 uur 's ochtends staat met zoveel man. Dus dat zegt ook wel heel veel over wat de Vierdaagse met Wiegen doet.
3: En zonder supporters, hoe zou het hier er dan uitzien, denk je?
5: Heel triest en saai en zwaar.
3: Dus jullie zijn nodig?
5: Ja, zeker.
3: Je zou kunnen denken, ik loop lekker mee, maar dat doe je niet.
6: Natuurlijk niet. Dat is ongeveer, dan moet ik trainen en zo. Nee, dat is echt niet voor mij weggelegd, nee.
1: Nou, ze hebben er goed weer bij, hoor. Vanavond is nog wel een grijze boel, maar wel droog op de meeste plekken. Morgen gaan we vaker de zon zien. Wordt het maximaal 24 graden.
7: Dankjewel, Stef. ANWB Verkeersinformatie op 3FM Spits is begonnen. De meeste vertraging wordt veroorzaakt door werkzaamheden. En de langste files vind je op de A12. Arnhem richting Den Haag. Voor Harmelen een kwartier vertraging. De A16 Breda richting Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug 40 minuten. De A17 Roosendaal richting Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 40 minuten. En de A50 Zwolle richting Apeldoorn, voor Apeldoorn-Noord 25 minuten vertraging.
8: 3FM.
9: Ster. Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
10: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
13: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
14: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
13: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
14: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
15: 3FM. Sebastiaan Ockhuizen.
7: Hoe kun je het beste geld besparen met een elektrische auto op vakantie deze zomer? Je hoort het zometeen hier in de middagshow. Eerst Teddy Swims, dit is Mr. Know It All.

0: goede woensdagmiddag. De allerbeste muziek in jouw middag met zometeen Robin Schulz, Sugar en ook de nieuwste Teddy Swims komt eraan. Moet ik ook eerlijk zijn, het is niet de allernieuwste, maar goed, voor mij voelt hij altijd nieuw. Mr. Know-it-all hoor je naar de echte Mr. Know-it-all. De man achter het nieuws, Stef Bandstra. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. De Erasmusbrug gaat waarschijnlijk begin vanavond weer open voor het tramverkeer.
2: NOS op 3.
1: Dat zegt de veiligheidsregio. Er wordt op dit moment nog hard gewerkt om de beschadigde trams van die brug te halen. En daarvoor is groot materieel nodig. Vervoersbedrijf RET is geschrokken van het ongeval.
3: Het feit dat er met deze snelheid en dus ook deze impact twee trams op elkaar gaan, waar gewoon waar reizigers in zitten, die een enorme impact ervaren.
4: Is dat dan een technisch falen of een menselijk falen?
3: Dat weten we helemaal nog niet. Dat moet onderzocht worden. Dit komt natuurlijk zelden of nooit gelukkig voor. Dus we moeten echt nog helemaal staan aan het begin van het onderzoek om te kijken wat hier nou toch in vredesnaam gebeurt.

0: is de woensdagmiddag van 3FM met Sebastian op de plek van Barend en Benner.
1: Barend en Benner.
2: De drie dingen van de dag die je toe doen of toe deden.
0: Nog steeds wel even belangrijk om een goede resume te pakken van de woensdag tot nu toe. Wat heeft er allemaal toe gedaan vandaag? Wat gaat er misschien nog toe doen? Het is weer zover. Duizenden Nederlanders en andere vakantiegangers en reizigers moeten op zoek naar een alternatief om naar huis te komen vanuit Azië. Het reisadvies voor delen van het Midden-Oosten is allemaal aangepast. Wederom door de oorlog in Irak. Iran, excuus. Lichtelijk vervelend. Hadden we natuurlijk eerder dit jaar in maart ook. Dus wat dat betreft kun je ook gewoon eerst naar Oman gaan en dan naar Thailand en dan lekker op vakantie naar de Malediven. Maar ik snap ook wel heel erg goed dat je niet hetzelfde als Gio Latoy wil zijn. Helemaal prima hoor, als je zo denkt. En scherp blijven, want binnen nu en 3 uur sluiten de stembussen. Om 8 uur om precies te zijn voor 3FM Trending Talent. 10 acts maken kans op de titel 3FM Trending Talent. Mogen daarmee optreden hier in de 3FM Livebox. Het is een verkiezing die we nu voor de 4e keer al doen hier bij 3FM. De eerste winnaar ooit was Marin Charlie. Spijbelaar won daarna. En de ex is Julia, die afgelopen jaar ook nog eens optrad op Noorderslag in Groningen. Die ging er vorig jaar met de winst vandoor. En je kan dus nog tot 8 uur vanavond stemmen op jouw favoriet via 3FM Trending Talent. En mocht je deze vakantie op autovakantie gaan, aanhangertje erachter, caravan eventueel, vouwwagen, dakkoffer. Ik noem het de skibox. Als je een dakkoffer noemt, ja, is acceptabel, maar toch liever skibox.

0: nog 2 dagen. De 3FM Megahit. Komende vrijdagochtend in de ochtendshow hoor je welke plaat we volgende week het allermeeste gaan draaien hier bij 3FM. Vliegprijzen, die stijgen misschien nog wel harder dan benzineprijzen tegenwoordig. Daarom wel steeds aantrekkelijker om, als je op vakantie gaat in Europa, dat met de auto te doen. Zelfs met de elektrische auto. Dat is toch wel super onhandig, of niet?
1: Hey, Sebastiaan!
0: Daarom even handig om in te checken bij Koen Gutters. Redacteur, presentator bij Autovisie. Koen, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ik moet zeggen, ik zie het de laatste tijd op TikTok ook steeds vaker voorbij komen. Een soort van vakantie-influencing. Gewoon wel influencers en niet echt influencers die hun hele reis met de auto naar Zuid-Frankrijk, naar Spanje, naar Italië, als het ware vloggen. Maar steeds vaker ook mensen die met de elektrische auto langer op vakantie gaan, voor een lange trip, een verre trip in ieder geval. En ook mij als kijker een beetje meenemen in hoe het allemaal is om met een elektrische auto dan te laden langs de weg in het buitenland. Ik weet dat mijn moeder altijd zegt, ja, dat is toch niet te doen. In Italië is het allemaal verschrikkelijk. Er zijn te weinig laadpunten. Dus daarom dat wij nooit met een elektrische auto op vakantie zouden gaan dan met mijn ouders. Hoe zit het precies? Wat zijn de valkuilen waar we tegenaan zouden kunnen lopen mochten we met een elektrische auto op vakantie gaan?
2: Nou, ik denk dat dat idee wel een beetje achterhaald is. Dat je niet met een elektrische auto op vakantie zou kunnen. Want dat kan prima. Maar het is wel zaak dat je dat een klein beetje voorbereidt. Kijk, de snellaadstations, nou, die zijn er steeds meer in heel Europa. Dus dat is niet zo'n punt. Maar het is wel zo dat, hè, als je inderdaad in Italië, Spanje, en zeker als je wat verder naar het Oostblok zou gaan bijvoorbeeld, dat je daar die publieke laadpalen echt wel minder vindt. Daar staat netwerk gewoon minder verspreid. En zul je dus voortijd wel een beetje je route uit moeten stippelen als je daarvan afhankelijk bent. Maar hè, er zijn genoeg snellaadstations overal langs de snelwegen in bijna heel Europa.
0: Ik zag dus een artikel voorbij komen bij jullie op Autovisie. En daar ging het ook over hele extreme prijzen. Daar echt wel een beetje valkuilen bij bestaan. Met blokkeertarieven, kleeftarieven. Hoe zit dat precies?
2: Ja. Nou kijk, op zich is dat idee, hè, zo'n blokkeertarief, dat is een tarief dat tijdsgebonden is. Dus dat soms begint dat direct met lopen, die teller, en soms na een paar uur. En het idee daarbij is dat als je je auto vol zit, dat je je auto ook daadwerkelijk weghaalt om ruimte te maken voor een ander. En dat is op zich heel goed, hè. Ik bedoel, het lijkt me logisch dat je dat doet. Maar het komt wel eens voor dat je dat vergeet of dat je hem s'avonds eraan zet en hem de hele nacht eraan laat zitten. En als je nou voortaan niet gekeken hebt wat die blokkeertarieven zijn, en zeker in de buurt van campings en hotels in Duitsland en Italië en Oostenrijk, zijn die tarieven ook nog wel eens best wel hoog. Dan kan dat behoorlijk in de papieren lopen. Want in Nederland hebben we dat soort blokkeertarieven af en toe ook wel, maar dan zit er vaak nog wel een limiet aan van, weet ik veel, 12 euro of zo. Maar in het buitenland heb je lang niet altijd zo'n limiet. En als je hem dan dus vergeet en je laat hem inderdaad een dag of misschien langer aan zo'n paal hangen, ja, dan krijg je best wel een gepeperde rekening.
0: Is het eigenlijk een soort van exponentieel groeiende boete voor een auto te lang aan de lader te laten staan?
2: Nou, exponentieel is het gelukkig niet. Dat moet er nog bij komen. Maar het gaat wel hard, hoor. Ik bedoel, er zijn verhalen bekend dat gewoon echt honderden euro's kost. En dan maak je het wel een beetje bont, hè. Je moet gewoon, dan moet je maar je auto weghalen. Dat is een legitiem argument. Maar dat neemt niet weg dat wel heel forse bedragen zijn soms.
0: Ja, er zijn ook verschillende media en kranten die allemaal op hun eigen manier natuurlijk praten over dit onderwerp, over elektrisch rijden, over op oudere brandstof rijden. Dan zit er natuurlijk ook een enige framing als het ware bij een beetje de hoe noem je dat, de cultivatietheorie vanuit die kranten bijvoorbeeld. Klopt het nou echt waar dat elektrisch rijden op vakantie veel duurder uitpakt dan uiteindelijk met ouderwetse brandstof gaan rijden?
2: Nou, dat ligt uiteraard. Kijk, dat is een beetje een flauw antwoord, maar dat ligt natuurlijk wel helemaal aan je eigen situatie. Als ik, het ligt eraan wat voor laadpasabonnement je hebt. Het ligt eraan of ik thuis met een volle accu, volle accu vertrokken ben en die volgeladen is met de zonnepanelen op mijn dak die ik wel of niet heb. Het ligt eraan hoe je rijdt. Veel hangt ook gewoon af van rijstijl. En dan hangt het ook weer af van, wat voor brandstofauto zou je rijden. Het is wel zo dat als je met een elektrische auto op pad gaat en je rijdt stevig door op de snelweg, en je laat dan bij de duurste snellaadstations, want vaak zijn die snellaadstations wel wat duurder, dan kan het best zijn dat je met een beetje een zuinige hybride echt wel goedkoper uit bent. Maar goed, je hebt er natuurlijk wel ook voor een deel zelf in de hand. En ja, op vakantie denk ik ook altijd weer een beetje, maken die laatste paar euro's nou echt nog uit? Dat is niet wel heel Nederland.
0: Dat is ook wel weer waar. Nou, om af te sluiten voor hybride rijders of elektrische rijders. Wat is nou echt de ultieme tip in de voorbereiding en uiteindelijk in de uitvoering van de verre reis?
2: Nou, als je dus met een elektrische auto of een hybride die je moet laden gaat rijden, een plug-in hybride dus, check dan echt heel goed voordat je gaat laden wat de prijzen zijn. Zou bij elk laadpunt moeten staan? In de praktijk valt het soms wat tegen, maar probeer dat echt voortijd goed te controleren en haal zeker je auto van de laadpaal op het moment dat die vol is. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen.
0: Heerlijk. Lekker voorbereid op vakantie. Nu moet ik wel even vragen, ga je zelf nog met de auto op vakantie deze zomer?
2: Nee, niet met een vliegtuig.
0: Ga nooit meer die autovisie lezen.
2: No.
0: Nee, geitje joh. Hey Koen, dankjewel en fijne vakantie dan in ieder geval.
2: Ja, dankjewel.
0: Hoi.
2: Yo.

0: Mocht jij de NPO Luister-app nog niet hebben gedownload, is dit het moment om die misschien voor het eerst wel te gaan downloaden. Kun je gelijk naar de chat van 3FM gaan en daar achterlaten de naam van jou en degene met wie je het allerliefste naar een festival of een concert gaat. Want dan win jij misschien wel binnen nu en een minuut of 10 €100 concertengoed. Het enige dat je dus moet doen is even je naam en je favoriete concertbuddy in de app droppen.
1: NOS op 3.
0: Spreek ik je zo misschien wel na het laatste nieuws. Dat krijg je van Stef Banstra. Stef, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Rijkswaterstaat gaat komend weekend camera's plaatsen bij de Merwedebrug bij Gorkum om het vrachtwagenverbod daar te handhaven. Want sinds afgelopen zaterdag mogen er geen vrachtwagens meer over die brug, omdat de constructie te zwak is. Maar nog steeds gaan er wel vrachtwagens overheen. En als die camera's zijn geplaatst, dan kan Rijkswaterstaat de beelden gaan bekijken en ook boetes gaan uitschrijven.
0: Wat is die?
2: Ja, 500 piek.
0: Dat is niet hoog genoeg. Ik stond 3 weken geleden of zo op de Merwedebrug met mijn vriendin in de file. En we zaten daar een beetje zo te wachten. En dan dommel je een beetje weg, weet je wel. En op de andere kant reed het wel door. Er reed een vrachtwagen overheen en die brug zakt, ik zweer het, een meter op en neer. Ik schrok me het apenlazeres. En ik reed er maandagochtend weer overheen. Terug naar Hilversum. Wat denk je? Gewoon 10 vrachtwagens gezien. Ja. Echt schandalig. En ik vind het zelf wel doodeng op die brug. Dus alsjeblieft jongens, handhaaf jezelf een beetje.
2: En milieustraten in Zeeland gaan iets doen tegen alle diefstallen daar. Want steeds vaker worden oud ijzer en afgedankte elektrische apparaten gejat. Volgens deze Zeeuwse milieustraat gaan die dieven ook gericht te werk.
3: Ja, soms hebben we gemerkt een boodschappenlijstje bij. Dus dan zoeken ze specifieke apparaten of onderdelen. Dus of dat is om iets te repareren of om iets uit te halen, ja, we weten het eigenlijk niet. Maar we hebben gemerkt dat ze soms een boodschappenlijstje bij zich hebben.
2: Ja, omdat door die inbraken ook schade ontstaat, worden er nu extra zware sloten aan de hekken van milieustraten gehangen. En nog 2 nachtjes slapen en dan begint in Rotterdam het jaarlijkse zomercarnaval. Nou, en als er iemand is die niet kan wachten, is het Wilbert wel van 78. Zien we bij stadszender Open Rotterdam. Hij doet namelijk voor de 42e keer mee aan de optocht.
4: Als je begint daar aankomen, je begint je aan te kleden, raak je zo in de trance. Je kijkt niet meer naar links, je kijkt niet meer naar rechts, alleen naar voren. Dat zijn mensen, heel veel mensen die me kennen, zeggen, waar is Willy? Daar ben ik al lang voorbij.
2: Ja, Willy is helemaal in trance en hij blijft lekker carnavallen tot hij erbij neervalt. Letterlijk, zegt hij. Ja, ja.
4: Dan zei tegen mijn broertje, als het neervalt dit jaar, begraven met mijn kostuum.
2: Ja, begraven me in mijn kostuum, zegt hij. Nou, die carnavalsoptocht daar in Rotterdam begint komende zaterdag om 12 uur. En laten we vooral hopen dat William gewoon levend uitloopt. Hè?
0: Ja, en terecht. Kan ik volgens jou namelijk nog een keer. Ja. Het weer
2: nog,
0: Stef.
2: Vanavond nog steeds een grijze boel, wel op meer plekken droog. Morgen gaan we de zon vaker zien. Wordt het maximaal 24 graden.
0: Dank u wel. ANWB Verkeersinformatie dan nog op 3FM. Een aantal files die opvallen in deze avondspits. De A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug. 40 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. De rechterrijstrook is daar dicht. A17 Roosendaal richting Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder een 30 minuten vertraging. A20 Hoek van Holland Gouda voor Rotterdam Overschie 20 minuten. En de A50 Zwolle richting Apeldoorn voor Apeldoorn Noord 25 minuten. Ja,

0: de nieuwste Edge of Desire hoorde je bij 3FM.
1: Woord.
0: Het kan misschien wel een hele impactvolle editie gaan worden van Woord voor Woord. Een nieuw spelletje hier bij 3FM. Vandaag gespeeld met Sander. Hallo Sander.
2: Hallo, hallo.
0: En Romy, goedemiddag.
3: Hallo.
0: Jullie, jullie zijn concert buddies. Hoe vaak zijn jullie al samen naar concerten geweest?
2: Nog niet zo heel vaak.
0: Nog niet zo heel vaak. Nou, dat kan.
2: Meer de festivals.
0: Ja, de festivals. Maar daar kun je het concert goed natuurlijk ook wel goed voor gebruiken. Want dat is wat er op het spel staat hier in Woord voor Woord. Wat is het, wat is het eerste festival waaraan je die 100 euro concert goed zou uitgeven als je het zou winnen?
2: Romy, wat weet je?
3: Goeie vraag. Ik weet nog niet welke concert of festival dat het gaat worden, eerlijk gezegd.
0: Het heeft een prima houdbaarheidsdatum, dus dat komt wel goed.
3: Nou, dat komt wel goed.
0: Ja, zeker. Hey, in Woord voor Woord, Sander, ga jij zometeen een woord uitleggen aan Romy. Dat woord heb jij net achter de schermen gekregen. En jij hebt 45 seconden de tijd, excuus, ik moet het goed uitleggen, om dat woord aan Romy uit te leggen. Je mag alleen telkens maar één woord zeggen om Romy een hint te geven. Dus zorg dat je snel associaties maakt om Romy in de juiste richting te duwen. Het mag niet een deel van het woord zijn, ook geen vertaling of meervoudsvorm. Telkens als jij een hint hebt gegeven, doet Romy een poging om het woord te raden. Pas als Romy een gok heeft gewaagd en die is fout, dan hoor je trouwens dit. Dan pas mag jij een volgende hint geven. Dus voor jullie allebei is het uiteindelijk belangrijk om snel en slim na te denken. Want woord voor woord komen jullie uiteindelijk samen misschien wel bij die 100 euro.
2: De wat, snelste. Wat?
0: Hallo?
2: Ja.
0: Enfin, woord voor woord komen jullie uiteindelijk bij dat woord. Er is nog geen tijd gezet deze week. Dus de tijd die jullie vandaag neerzetten, kan jullie morgen misschien wel de winnende en snelste tijd opleveren. Alles helder?
2: Ja. Ja.
0: Alright, dan gaan de 45 seconden nu in. Sander, ga je gang.
2: Yes. Kabel.
3: Touw.
2: Heel lang.
3: Oh.
2: Oranje.
3: Licht.
2: Oranje.
3: Kleur.
2: Rol je op. Rol.
0: 10 seconden.
3: Kabel. Opvolding.
2: Lang.
3: Door. Snoer. Snoer.
0: Het is niet goed, jongens. Het is net niet goed.
3: Moeilijk.
0: Ja. 45 seconden was te kort uiteindelijk om het woord te geven, Sander. Ja. Wat was uiteindelijk het goede antwoord?
2: Verlengkabel.
3: Jeetje. Ja, jammer.
0: Ja, zonde. Even naar de bouwmarkt, dan kom je de volgende keer wel goed van pas, denk ik.
2: Super.
0: Hey, doei jongens.
2: Oké.
3: Okay. Hoi.
0: Morgen gaat hij er dus sowieso uit, die 100 euro concertengoed.

Piano bij 3FM. Daarvoor hoorde je hoe... het was wel echt heel spannend. Sander en Romy net niet het woord wisten te raden in woord voor woord. Morgen betekent dat dat sowieso die 100 euro concerten goed eruit gaan. Dus wil je meedoen? Geef je op via de NPO Luisteren. Jouw naam en de naam van je favoriete concertbuddy. Spreek je misschien morgen. Nu Sander en 12 tot 12 bij 3.

0: altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
0: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op Veenstra.

0: altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
0: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
2: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
3: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
2: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
3: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
6: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
7: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
8: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
9: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
10: Voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
11: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
12: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
13: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
12: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
14: 3FM. En van welke zomerplaat krijg je dat ultieme vakantiegevoel? Of denk je opeens dat er zand tussen je tenen zit? Via de NPO Luister-app kan ik hem misschien zo meteen nog wel voor je draaien op 3FM. Eerst het laatste nieuws, dat kregen we van Stef Banstra.
15: Goedenavond. De twee trams die vanochtend op elkaar botsten op de Erasmusbrug zijn een half uurtje geleden weggesleept.
16: NOS op 3.
15: Ja, waarschijnlijk gaat de Erasmusbrug straks ook weer open voor verkeer. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog steeds niet duidelijk, zegt de directeur van vervoersbedrijf RET.
17: Weet nog niet of het technisch is, menselijk. Er zit een dodemansknop in een tram, dus als iemand onwel wordt, dan moet dat ook werken als het goed is. We kunnen erover speculeren, maar dat heeft geen zin. Wat ik wel nog belangrijk vind om te zeggen is dat we hebben gehoord dat uit de eerste testen in ieder geval komt dat de bestuurder niet onder invloed was van drank of drugs.
15: Een tram botste vanochtend hard op een stilstaande tram op de Erasmusbrug, waardoor 15 mensen gewond raakten. En een van hen is zwaar gewond. De opdrachtgever voor een aanslag op een huis in Purmerend is veroordeeld tot 5 jaar celstraf. De man van 20 liet een vuurwerkbom plaatsen door 2 minderjarigen.

0: Bij de explosie 2 jaar geleden raakte een jongen van 16 zwaar gewond. De man liet die aanslag plegen omdat zijn fatbike-accu's waren gestolen. In Liberia is een enorme hoeveelheid cocaïne in beslag genomen. Volgens de autoriteiten daar is het de grootste vondst ooit in het Afrikaanse land. Tegen de BBC zegt een politiechef dat de drugs een waarde hebben van zo'n $370 miljoen. En meerdere mensen zijn opgepakt. En wie op wie heeft oma Mieke beroofd van haar ketting? Een paar weken geleden werd de vrouw van 96 na boodschappen doen slachtoffer van een straatroof in Overveen in Noord-Holland. En haar kleinzoon Tom komt nu samen met een kameraad van hem in actie, omdat de politie volgens hem niks doet.
1: Ja, als eerste hebben we vooral buurtonderzoek gedaan. Dus hier in de straat hierachter hebben we allemaal mensen aangebeld. En daarnaast hebben we gewoon hier in de winkelstraat allemaal mensen, de ondernemers, ondervraagd. Camerabeelden opgevraagd, die uiteindelijk ook gekregen.
0: Ze hebben ook flyers uitgedeeld waarop de mogelijke dader herkenbaar in beeld is. En dat mag eigenlijk niet.
1: Officieel niet, maar no break wet. Je mag niet zomaar die gezichten openbaar maken. Die moet je eigenlijk blurren. Dan kan de straf minder worden. Maar wij dachten van ja, dan maakt de kans ook klaar dat wij ze kunnen pakken. Want als wij de gezichten blurren, dan herkent niemand ze. En als we moeten wachten op de politie, dan kan het alleen nog maar langer duren.
0: En oma Mieke is flink geschrokken natuurlijk na die beroving, maar inmiddels gaat het wel weer beter met haar. En haar kleinzoon heeft al flink wat tips binnengekregen over de mogelijke dader. Maar toch gaat hij gewoon 112 bellen als hij hem tegenkomt en hem niet zelf benaderen. Het weer vanavond is het nog steeds bewolkt, wel op meer plekken droog. Morgen gaan we wat vaker die zon zien. Het wordt dan maximaal 24 graden.
2: Dankjewel, Stef. ANWB verkeersinformatie dan op 3FM. De files nemen af en het verkeer loopt vooral vertraging op de werkzaamheden. En dan langs de files of met een bijzondere oorzaak vind je op de A2 Utrecht Den Bosch voor knooppunt Empel een kwartier vertraging. De A15 Europoort richting Rotterdam voor Rotterdam Heijplaat ook een kwartier vertraging daar. A16 Breda richting Rotterdam voor de Moerdijkbrug een half uur vertraging. En de A17 Roosendaal Dordrecht voor knooppunt Klaanpolder 35 minuten. En de laatste A50 Zwolle richting Apeldoorn voor Apeldoorn Noord 15 minuten vertraging.
3: 3FM.
4: Ster. Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
5: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
6: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
7: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
6: En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
8: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel een website bij Migo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
6: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. En de buren, die winnen ook. Alleen deze maand winnen er zelfs 2 keer zoveel postcodes een straatprijs. Van maar liefst €25.000 per lot. Dat wil je toch niet missen? Speel mee op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus speelbewust.
11: 3FM. Sebastiaan Hoekhuizen.
2: Zometeen bepaal jij welk muzikaal minuutje er in de oven gaat in zomertijd. Ook Vampire Weekend komt eraan, Opposites komt eraan. Eerst Martin Garrix en Ed Sheeran met Repeat It.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeated, hoorde je bij 3FM.
1: Het is zomertijd, het is zomertijd. Lekker vakantie, het is zomertijd.
0: Misschien dat je wel tergend achter je bureau zit. Word jij helemaal gek van het feit dat je bijna op vakantie gaat? Omdat je helemaal niet op vakantie gaat deze zomer en de rest, iedereen om je heen wel. Geen zorgen, 90's tijd deze zomer in de middagshow omgedoopt tot zomertijd. De allerbeste zomerplaten uit mijn collectie tegenover misschien wel die van jou. Je kan meespelen met zomertijd. Meld je even aan door je favoriete zomerplaat in te sturen via de NPO Luisterapp. Kun je misschien morgen nog meedoen aan zomertijd bijvoorbeeld. Want Harry, jij hebt gisteren je favoriete zomerplaat ingestuurd.
2: Ja, goeiemiddag!
0: Ja, hoe is het met de vakantieplannen? Want je hebt wel een druk leven natuurlijk, Harry.
2: Ja, ik was vrachtwagenchauffeur. Ik ben altijd even druk natuurlijk. Maar ik was er nog even gezellig op wacht, Sebas. Kijk, want ik heb mijn vakantie in september. Kijk, dus dan zijn andere mensen... Hallo?
0: Ja, je bent aan het woord. Ik ga niet door je heen praten. Ja. Ben je gek?
2: Nee, maar in ieder geval, ik moet nog even wachten op mijn vakantie. Ja. En ja, goed. Als dan andere mensen lekker weer aan het werk zijn, dan, ja, goed, dan ben ik allemaal druk doen. Omdat ik ook in... omdat ik speur ben. Wij organiseren nou voor de vierde keer dit jaar een...
0: Harry, wanneer ga je op vakantie? Dat is wat ik vroeg.
2: In september. Laten
0: kijk eens, nou nog eventjes wachten, je bent erbij, hè, jongen.
2: Zo is het ook.
0: Hey, ik wil je even voorstellen aan het minuutje wat ik heb uitgekozen vandaag. Een van mijn favoriete zomerplaten staat altijd standaard in iedere geüpdate zomerplaylist. Staat deze erbij. We gaan even naar Frankrijk, de Manolita.
3: En nu...

0: Harry, wat heb jij er tegenover staan in menu B?
1: Ik heb in menu B even serieus en bij de gasolina.
2: Menu B.

0: zomerplaat, Harry.
1: Ja, nou ben ik toch zelf eigenlijk wel heel benieuwd welke dat geworden is. Want ook die van jou mag ik ook wel eens heel
0: keer zeggen. Ja, dat dacht ik ook. Daarom kies ik hem ook uit. Nou, je kan vanaf nu stemmen via de NPO Luisterapp. Heb je die nog niet? Download die eventjes. Kan gratis via de App Store of whatever jij je apps haalt. Een menu A, Malolita van Alizé of Bayer de Gasolina van Even Serieus in minuutje B. Stemmen kan gedurende de komende 5 minuten.
2: All right, ladies and gentlemen, people, zijn we een beetje wakker.

0: zomertijd op de plek van 90s tijd. Normaal waren de bellen die tegen elkaar opnemen met twee fantastische platen uit de 90s. Nu de hele zomer, ik, Sebastian, hallo, vervang de hele zomer Barend de Bennerie op de middagshow van 3FM. Neem ik het met mijn favoriete zomerplaten op tegen die van jou. En vandaag die van jou, Harry.
1: Ja, inderdaad, wat.
0: Even kijken, ik had menu A, Alizé en Moi Lolita. Jij had menuutje B met...
1: Even serieus en Bayern de Gasolina.
0: Ik had niet verwacht dat het zo'n spannende strijd zou worden in de NPO Luisterrap. Er stond een poll voor je klaar, dan kon je stemmen. Hoe schat je je kansen in?
1: Ja, ik zat eigenlijk wel een beetje 50-50. Kijk, ik zeg al, want die van jou is ook een ultieme zomerplaat. Dus ik schat allebei evenveel kansen hebben.
0: Ja, en ik had je eigenlijk moeten disqualificeren, Harry. Want ik heb even zitten kijken tussen de stemmen. En ik zie dat jij op je eigen plaat hebt gestemd.
1: Ja, ik denk, laat ik mij even een duwtje in de goede richting ingeven.
0: Ja, maar je snapt toch wel dat medewerkers uitgesloten zijn van deelname, Harry? Kom op.
1: Ja, precies, dat is waar.
0: Ja, nou, het is gelukkig niet nodig geweest, want wie heeft er gewonnen?
1: Ik ben heel benieuwd.
0: Nou, Vera, vertel het maar.
2: Menu A natuurlijk.
0: Ja. Harry, helaas verloren.
1: Kijk, gefeliciteerd, Sebastian. Hij heeft een welgemeende eerste plaats verdiend. Dat meen ik serieus.
0: Kijk eens aan, met uiteindelijk maar liefst 62% van de stemmen. Dankjewel, Harry en Vera.
1: Ja, is goed. Fijne

0: De allernieuwste van 3FM Talent, Flair. Je hoorde door het oog van de nacht. Er komt morgen een hele vette, dikke, nieuwe serie uit op NPO Start. Bovensloters gaat die heten. Over drugscriminaliteit in Brabant. Ik heb de eerste twee afleveringen al mogen zien. Waanzinnig vette serie. En twee van de belangrijkste acteurs uit die serie komen zo meteen hier langs om over Bovensloters te praten. Eerst het allerlaatste nieuws krijgen van Stef Wandstra.
1: NOS op 3.
2: Goedenavond. Reisorganisaties krijgen op het moment veel telefoontjes binnen van bezorgde vakantiegangers. Het heeft alles te maken met het nieuwe reisadvies voor landen in het Midden-Oosten. Er geldt vanaf nu code oranje vanwege de nieuwe aanvallen tussen de VS en Iran. Veel reisorganisaties verplaatsen nu de reis of annuleren hem. Het gold niet voor dit gezin. Hun reis naar Sri Lanka via Dubai gaat gewoon door, al is het niet helemaal zeker.
3: Ja, je twijfelt wel, ja.
4: Waarom gaat u dan toch?
3: Ja.
5: De reis geboekt en bovendien denk ik wel, ja, het is ook wel een groot gebied wat betrekking op heeft. Ja, er is altijd zeker risico, maar ik vind het nog wel te overzien.
4: Wat als je ouders hadden gezegd van, sorry, we vinden het toch te gevaarlijk, we gaan niet?
6: Ik had hem wel begrepen, maar ook toen ze zeiden dat we niet meer een nachtje naar Dubai toe gingen, toen vond ik het wel heel erg jammer. Dus dan denk ik dat ik ook wel heel erg jammer zou vinden als we dan niet meer naar Sri Lanka toe zouden gaan.
4: Vind je het nog spannend dan nu de vlucht?
6: Ja, wel een beetje, maar als ik erover nadenk, ja, wat gaat er gebeuren? Er is een risico, maar het kan ook gewoon, het is heel veel kans dat het niet zo is.
2: Ja, ze vliegen dus gewoon naar Dubai toe, onder meer

0: Maar die reizen zegt in reactie aan mijn NOS-collega's dat ze nu veel vragen binnenkrijgen over die geboekte reizen naar aanleiding van die verscherpte reisadviezen dus naar het Midden-Oosten. Een crowdfundingsactie voor het dodelijk slachtoffer van de schietpartij in Nijmegen heeft inmiddels al 18.000 euro opgeleverd. Gisteravond kwam Jafairol van 18 uit Rotterdam om het leven. In zijn familie is nu een crowdfundingsactie gestart om zijn uitvaart te kunnen betalen, omdat Jafairol niet verzekerd was. Volgens zijn familie ging het ook om zinloos geweld en was Jafairol helemaal niet het doelwit. De politie kan daar nog niks over zeggen.
1: In deze fase spreken we heel veel getuigen. We kijken camerabeelden uit. We lopen sporen natuurlijk verder uit. Dat heeft voor ons op dit moment de prioriteit.
0: En voor de schietpartij in Nijmegen is inmiddels een andere Rotterdammer van 18 jaar opgepakt. En eventjes een patatje met en een kroketje bestellen via thuisbezorgd. Ja, misschien wel een tijdstip voor nu, hè. Maar dan bij het afrekenen ineens zien dat de prijs een stuk hoger ligt. De Consumentenbond trekt aan de bel over verborgen kosten bij thuisbezorgd. Volgens de bond zijn klanten voor honderden miljoenen euro's gedupeerd. Ja, de Consumentenbond deed allerlei steekproeven waaruit blijkt dat servicekosten en ook extra kosten voor tasjes, plastic verpakkingen en saus pas bij het afrekenen worden getoond. En daardoor zijn bestellingen gemiddeld 2 tot 4 euro duurder. Merk je het wel eens, Sebastian?
2: Ja, absoluut. Ja. Het is ook heel vaak dat je dan op thuisbezorgd zit en een beetje wil bestellen. Als je denkt, even snel, een snackie, late night of gewoon een volledige maaltijd. Dat je dan die prijs ziet en dat je denkt, nou, voor die moeite, als ik voor die transactiekosten, ga ik wel de moeite nemen om even op de fiets te stappen naar de supermarkt te
0: gaan. Ja, dan ga je wel even fietsen.
2: Dan word ik opeens minder lui, dus is het ook alweer goed.
0: Ja, je klikt er wel heel snel door, is mijn beleving.
2: Ja, zeker.
0: Nou, thuisbezorgd zegt nu een reactie zich niet te herkennen in het beeld. Er lopen wel gesprekken over compensatie.
2: Nou ja, Stef, ik moet wel zeggen, een beetje oppassen. Er komen zo meteen twee Brabantse drugscriminelen langs. Ja. Dus ik zou voortaan friet zeggen in plaats van patat.
0: Okay.
2: Het weer nog.
0: Vanavond nog steeds bewolkt, wel op steeds meer plekken droog. En morgen gaan we de zon weer vaker zien. Het wordt dan maximaal 24 graden.
2: Heerlijk. Lekker weer dus morgen. En daar kun je naartoe rijden. Als in, als je bijna thuis bent. Maar dan moet je nog wel misschien eventjes in de file staan. Bijvoorbeeld op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug nog steeds vertraging. Maar liefst 24 minuten. De A17 Roosendaal richting Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder een kwartier. En de A50 Zwolle richting Apeldoorn. Voor Apeldoorn Noord nog steeds 10 minuten vertraging. Het wegdek is daar in slechte toestand. En de rechterrijstrook is dicht. Sterk

0: oproeppand boven Sloters. Onder andere over Brabant, de drugscriminaliteit in Brabant. Ik heb de eerste even 2 afleveringen al mogen zien. Ik ben nu al helemaal hoekt, kan niet wachten op de rest. Jongens, welkom Koen en Teun. Welkom in de studio, jongens. Koen, jij speelt junior in de serie.
1: Ja.
0: Teun, jij speelt Lucas in de serie. Teun, jij zit er vanaf de eerste aflevering al in. Koen, jij komt in de tweede aflevering pas langs. Want jullie spelen in 2 verschillende families allebei, hè?
1: Jazeker.
0: Neem even mee in ja, zonder al te veel weg te geven natuurlijk, in de basis van het verhaal van Boven Sloters.
1: Boven Sloters, dat gaat eigenlijk over een Boven Sloter.
0: Ja.
1: Die in Brabant terechtkomt en die zomaar in het gewone Brabant, zoals wij er allemaal mooi met de trein heen kennen, maar juist in de onderwereld. En die komt eigenlijk in een veet terecht tussen 2 drugsfamilies. En die moet zijn eigen proberen staande te houden in een wereld vol andere spelregels en wetten. En zich daardoorheen leren manoeuvreren.
0: Ja, dat is Jamie. Die komt eigenlijk heel per ongeluk, op een hele ongelukkige wijze ook, in die veten terecht. Daar kom jij gelijk om de hoek kijken, Teun, met jouw rol als Lucas. Was het bijzonder voor jou om in deze rol te kruipen? Want je komt niet uit Brabant, hè?
2: Ik kom wel uit Brabant.
0: Wel uit Brabant?
2: Ik ben een Brabander. Ik ben in Breda geboren.
0: Ah, kijk eens.
2: En ik heb daarna heel lang in een dorp net onder Breda gewoond.
0: In Ulfhout?
2: In Maden.
0: Ach.
2: Daar ben ik opgegroeid. Ik heb in Arnhem de toneelschool gedaan. En daar ben ik eigenlijk pas in 2024 afgestudeerd. En daarna gelijk dit gaan doen. Dus dat was een enorme uitdaging, maar ook een enorm leuk avontuur.
0: Ja, dat snap ik ook wel. Ja, jullie komen allebei dan uit Brabant, had ik even verkeerd opgezocht. Excuus daarvoor. Maar jij komt dus uit Maden. Had jij dan niet stiekem liever de rol van Koen willen spelen? Want die zit natuurlijk in een criminele familie die dan weer uit Terheide komt. Net boven Breda ook.
2: Ja, klopt. Ik ben heel blij met de rol die ik heb mogen spelen. Ja. Ik denk dat die... dat het een hele gelaagde rol is en dat die heel goed geschreven is door de schrijvers. En dat ik daarin alle uithoeken kon vinden die ik wilde vinden. Dus dat was gewoon heel mooi.
0: Nou, Koen, ik wil het zo meteen sowieso nog even hebben over het eerste wat ik zag toen ik jou op beeld zag in de tweede aflevering. Daar zit iets, daar moet ik het zo meteen even over hebben. Eerst, hoe was het om als Brabanders dan in deze serie te spelen? Want ik kom zelf ook uit Brabant, ik kom ook uit Breda. En ik denk altijd bij dit soort dingen van tevoren, oh nee, als we maar niet daar in Hilversum op de verkeerde manier met onze... hoe noemen we dat, onze culturele dingetjes omgaan. Als het maar niet te stereotyperend wordt. Ik vond het uiteindelijk allemaal helemaal gezegend. Ik heb er helemaal geen last van gehad. Hebben jullie er iets van invloed op gehad? Hè? Konden jullie een beetje corrigeren van... zo doen wij dat helemaal niet in Brabant.
1: Nou, het scheelt sowieso dat we zoveel verschillende Brabanders hadden. Dat er sowieso wel, ook in de crew trouwens, zaten veel Brabanders. Dat
2: de regisseur?
1: Ja, de ook regisseur een ook. Onder andere van catering tot lichten. Dat kwam allemaal wel uit Brabant. Dat er ook wel een soort gemêleerd beeld over Brabant. En dat is ook wel echt wel te wijten aan de schrijvers. Die daar ook wel echt voor gewaakt hebben. Dat het niet te stereotyp werd er ook. En natuurlijk aan de regisseur Ivo. Dus ik vind het is ook een feest der herkenning ergens. Maar het neemt ook wel afstand van het stereotype Brabant.
0: Ja, dat is ook wel belangrijk. En zometeen wil ik dus hebben over wat ik net in die aflevering heb gezien. Op jouw personage als het ware. Tenminste, ik hoop dat het op het personage zit. Verder ook over eventuele gevaren in de aflevering.

0: had uiteindelijk prima in de serie gepast, denk ik, hè?
1: Beetje ja, vind je?
0: De zaken die rondgaan in Bovensloten zijn redelijk unholy. In de studio nog steeds Koen Vrijns, Teun Ridder. Ja, hoofdrolspelers mag ik het wel zeker noemen, hè?
2: Nou, Teun in ieder geval.
3: Ja, ja. Ja, dat mag.
0: In een gloednieuwe Poont-serie die morgen uitkomt op NPO Start. Bovensloters, over het verhaal van iemand van boven de sloot, boven de rivieren, die in Brabant belandt. En ook eigenlijk op haar eerste dag belandt in een grote criminele vete tussen twee families. Eén familie uit Terheide, uit Traai. Daar speel jij, Koen, in. Jij speelt daar de rol van Junior, de zoon van de grote baas, de vader eigenlijk van die familie. En de eerste moment dat jij op beeld komt in de tweede aflevering viel mij als Bredana gelijk iets op.
2: Ja, zeker.
0: Op jouw linkerarm, als ik het goed zeg.
2: De grootste in ieder geval.
0: Daar staat een tattoo op jouw arm.
2: Ja.
0: Die bijzonder veel lijkt op het rugembleem wat ik op een carnavalspak heb staan.
2: Ja, de grote kerk, denk ik.
0: Vrijwel exact hetzelfde. En ook heel groot, het netnummer erop. Ja. Dat was wel een nepper, denk ik, hè, of niet?
2: Ja, nou, het grappige is dat we filmden die scènes dat ik die tatoeage... Ik heb ook een tanktop aan, dus die tatoeage is goed te zien. En het, de zon scheen ontzettend hard die dag. En ik had geen zonnebrand op. Dus ik heb uiteindelijk nog wel een goede 3 weken... met een verbrande plek van de grote kerk.
0: Een reverse tattoo gehad, gewoon een witte vlek.
2: Een reverse tattoo heb ik uiteindelijk van de grote kerk nog wel op mijn arm gehad. Maar ja, ik was wel blij dat ik op een gegeven moment weer als trotse Eindhovenaar dat keurig een mooi egaal huidje kreeg.
0: Het is een onderwerp, hè, drugscriminaliteit, drugshandel, drugscriminaliteit in Brabant, waar veel over gepraat wordt eigenlijk door het hele jaar heen, incidenten hier en daar. Hoe was het dan voor jullie ook als Brabanders om opeens in die rol te duiken? Zat er een groot research team bij om wel een beetje de feitelijkheden op een rij te houden? Was het enigszins spannend? Is er gevaren bij om opeens zo'n verhaal te vertellen naar heel het land toe? Want het is natuurlijk ontzettend geheimzinnig allemaal wat er in het echt gebeurt rond die criminaliteit.
2: Ja, ik hoop niet dat er heel veel gevaren bij...
1: ik hoop niet dat we naar gevaar lopen.
2: Nee, ik denk dat het ook wel aan Ivo. Ivo van Aert, de regisseur, heeft ons wel, denk ik, heel veel vrijheden gegeven. Mm-hmm. Vrijheden gegeven om daar een eigen interpretatie aan te geven. Maar nee, ik denk dat wij voor onze beide personages wel veel onderzoek hebben gedaan. Hoe was dat voor
3: Zeker,
2: jou?
3: Zeker, ja. Het is veel. Ik heb veel documentaires ook gekeken over alles wat er naar buiten komt in de Brabantse onderwereld. Wat te horen is.
0: Ja.
3: Om ook een beetje daarin wetenschap te krijgen over hoe dat precies in elkaar zit. Want ik kom daar zelf natuurlijk totaal niet uit.
0: Ik heb daar geen idee van.
3: Nee, dus het is... dat was echt wel, denk ik, ook de grootste, een van de grootste slagen die je moet maken om zo'n personage te spelen. Om daar echt oprecht in te zitten.
0: Ja. Was het iets moeilijks dan? Of was het uiteindelijk iets wat je dan, waarvan je dacht, oh, zou ik in het echt ook nog wel kunnen doen ook? Mag je natuurlijk weer niet zeggen.
3: Nee, dat zou ik zeker niet in het echt kunnen doen, denk ik. Daar ben ik niet de persoon voor. Maar ik denk dat het voor de rol als acteur een heel interessant iets is om daar toch...
0: Het is iets waar je natuurlijk niet echt die referentiekaders voor hebt.
3: Nee, dus je moet echt onderzoek doen en je moet echt op zoek naar waar zit dat dan in.
2: Ja, ja, zeker.
0: Vet man.
2: Ja, nou, voor mij is dat voornamelijk ook een soort fysicaliteit. Ik ben uiteindelijk best wel veel aangekomen. Uiteindelijk voor deze rol ook echt wel 15 kilo.
0: Zo.
2: Dus de burgers en benchpress zat er wel in. En ja, je bent veel aan het kijken ook naar gewoon grote boeven, weet je wel. Ook zo interviews van Mike Tyson en een Runskop gekeken met Matthias Schoenaerts, die echt als een soort vleespons daar door de ruimte beweegt. Dat vond ik uiteindelijk ook wel het meest interessante eraan. Ja. Ook die fysicaliteit.
0: Ik ben wel echt onder de indruk, uitgaande van de eerste 2 afleveringen, ben ik echt onder de indruk van hoe ontzettend sterk die personages allemaal zijn geworden. Ze zijn individueel allemaal zulke types geworden. En ook in combinatie met het taalgebruik, maar ook in combinatie met de muziek. Hè. Ik zei net even grappend dat Unholy erin had gekund, omdat vrij Unholy zaken worden besproken natuurlijk. Maar in de trailer van Bovensloters en ook in de eerste aflevering zit onder andere Brabant van Guus Meeuwis, maar er zitten nog veel meer hele goede muzikale knipogen verstopt naar Brabant. Dus ik kijk heel erg uit naar morgen als we langzamerhand de rest van de serie kunnen gaan kijken. Staat eigenlijk het hele seizoen morgen al online of gaat het aflevering voor aflevering komen?
3: Nee, het hele seizoen.
0: Kijk eens aan. Morgen het hele seizoen. En hopelijk misschien het eerste seizoen. Misschien dat er wel nog een tweede seizoen kan komen. Daarna natuurlijk van Bovenstoters. Gloednieuwe serie van Pont op NPO Start. Ik wil graag jullie heel erg bedanken. Koen Vrijns, oftewel junior in de serie. En Teun Ridde, Lucas in de serie. Dankjewel en heel veel plezier de komende tijd met nagenieten ervan.
3: Dankjewel.

wel heel fijn om een keer te draaien weer op 3FM. Guus Meeuwis en Brabant. Morgen komt die eindelijk online gloednieuwe serie van Poont op NPO Start, Boven Sloters. Je hoorde net Koen Vrijs en Teun Ridde, belangrijke acteurs in die serie. Over dus drugscriminaliteit in Brabant. Er zit ook heel veel humor in. Ik heb dus de eerste twee afleveringen al mogen zien. Super spannend, ook super grappig. En een leuk inkijkje in toch wel achter de schermen in Brabant, of niet? Over Brabant gesproken trouwens, komende vrijdag vanaf 4 uur 's middags, live vanaf de Tilburgse kermis, de vrijdag vuurwerkshow met Rob van de Radio. Ik hoorde een kleine redactievergadering voorbij komen vanmiddag ergens in de wandelgang hier zo. Een hoop artiesten die volgens mij ook langs gekomen en een hoop lol dat het getrapt gaat worden. Ik heb nu nieuwe muziek voor je, mijn favorietje van deze week. Feline samen met Melle en Remember Us op 3.

0: ben je aan het doen, Oudijk? Ja. We zijn al live, jongen.
1: Oh, we zitten wel op een toeter.
0: Ja. De nieuwste van Filine samen met Melle, mijn favoriet van deze week. Remember Us, hoorde je.
1: Hey, Okkie.
0: Ja?
1: Lieve vriend.
0: Wat is er?
1: Ik wil even terugkomen waar we het gisteren over hadden.
0: Oh, ik had geen tijd moeten overhouden voor je.
1: Ja, natuurlijk wel.
0: Ik ben het helemaal vergeten.
1: Wij hebben het gisteren gehad over dat we samen een sportwedstrijd willen doen.
0: Ik heb daar nooit ja op gezegd.
1: Nou ja, goed, dat maakt ook niet uit. Maar we gaan samen een sportwedstrijd doen.
0: Ja.
1: Kijk, jij kan alleen niet hardlopen, want je hebt een blessure.
0: Ik heb een kapotte knie.
1: Ja, daardoor kan je dus ook niet fietsen.
0: Nee.
1: Je mag eigenlijk niks.
0: Ik mag niks.
1: Loop even mee naar de gang.
0: Nee, echt? Nee. Oh, gelukkig. Jezus.
1: Dat komt morgen.
0: Nee.
1: Ja, ik ben iets aan het regelen.
0: Nee.
1: Wij gaan samen nog voor het einde van dit kalenderjaar meedoen aan een sportwedstrijd. Ik wil je er morgen graag meer over vertellen. Ja, je moet echt Sebastian gezicht even zien.
0: Je hebt dit gewoon gedaan.
1: Ja, kijk, ik ben een man van mijn woord, hè.
0: Welke maand?
1: September. Op een zondag, dus ik weet dat je kunt.
0: Ja, ik heb nog geen vakantie geboekt.
1: Maar ga ik nog even doen. 3FM.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: Fix die ruit voor je vakantie.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Joujou.
8: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen...
0: De nieuwste van Filine samen met Melle, mijn favoriet van deze week. Remember Us, hoorde je.
1: Hey, Okkie.
0: Ja?
1: Lieve vriend.
0: Wat is er?
1: Ik wil even terugkomen waar we het gisteren over hadden.
0: Oh, ik had geen tijd moeten overhouden voor je.
1: Ja, natuurlijk wel.
0: Ik ben het helemaal vergeten.
1: Wij hebben het gisteren gehad over dat we samen een sportwedstrijd willen doen.
0: Ik heb daar nooit ja op gezegd.
1: Nou ja, goed, dat maakt ook niet uit. Maar we gaan samen een sportwedstrijd doen.
0: Ja.
1: Kijk, jij kan alleen niet hardlopen, want je hebt een blessure.
0: Ik heb een kapotte knie.
1: Ja, daardoor kan je dus ook niet fietsen.
0: Nee.
1: Je mag eigenlijk niks.
0: Ik mag niks.
1: Loop even mee naar de gang.
0: Nee, echt? Nee. Oh, gelukkig. Jezus.
1: Dat komt morgen.
0: Nee!
1: Ja, ik ben iets aan het regelen.
0: Nee.
1: Wij gaan samen nog voor het einde van dit kalenderjaar meedoen aan een sportwedstrijd. Ik wil je er morgen graag meer over vertellen. Ja, je moet echt Sebastian gezicht even zien.
0: Je hebt dit gewoon gedaan.
1: Ja, kijk, ik ben een man van mijn woord, hè.
0: Welke maand?
1: September. Op een zondag, dus ik weet dat je kunt.
0: Ja, ik heb nog geen vakantie geboekt.
1: Maar ga ik nog even doen.

0: Je hebt dit gewoon ook gewoon gedaan.
1: Ja, kijk, ik ben een man van mijn woord, hè.
2: Welke maand?
1: September. Op een zondag, dus ik weet dat je kunt.
0: Ja, ik heb nog geen vakantie geboekt.
1: Maar ga ik nog even doen. 3FM.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
4: Fix die ruit voor je vakantie.
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo.
9: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
10: Ik doe het voor gezonde nieren.
11: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
12: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
13: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
14: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
15: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
1: Alright, alright. Het is avondshowtijd. Zometeen met muziek van The Weeknd. Eerst krijg je het nieuws. Het is 7 uur.
16: Door Almegens met het NOS-journaal. Reisorganisaties krijgen veel bezorgde telefoontjes over de aangescherpte reisadviezen voor landen in het Midden-Oosten. Voor onder meer Qatar, Jordanië en Kuwait geldt code oranje vanwege het opgeleide geweld tussen de VS en Iran. Voor Bahrein geldt zelfs code rood. Het aangescherpt advies heeft vooral gevolgen voor mensen die naar Azië of Oceanië reizen en een tussenstop hebben in een van die landen. Die reizen worden door reisorganisaties omgeboekt of geannuleerd. Met een los ticket vliegen kan nog wel, maar als er iets gebeurt zijn reizigers niet altijd verzekerd. Rijkswaterstaat gaat komend weekend camera's plaatsen bij de Merwedebrug voor de handhaving van het vrachtwagenverbod. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens meer over de brug, omdat het staal in de bogen minder sterk is dan werd aangenomen. Maar nog altijd rijden er dagelijks veel vrachtwagens over de brug bij Gorkum. Als de camera's er staan, kan Rijkswaterstaat boetes uitschrijven. Die boete is €500. In Liberia is een partij cocaïne in beslag genomen met een waarde van zo'n $370 miljoen. De autoriteiten zeggen dat het de grootste drugsvangst is die ooit werd gedaan in het Afrikaanse land. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het is niet bekend waar de drugs vandaan kwamen en wat de eindbestemming was. Jasper Philipsen heeft de 17e etappe in de Tour de France gewonnen. De Belg was de snelste in de etappe naar Voiron. Philipsen was in een massasprint veel sneller dan Mauro Schmid en Olaf Kooi, die tweede en derde werden. Het is voor Philipsen zijn 11e toeretappe in zijn carrière, maar pas de eerste deze Tour. Het weer vanavond droog, komende uren nog af en toe zon. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Morgen overwegend droog en wat vaker zon, dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
17: 3FM.
18: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
19: Honor the craving.
20: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
21: Kia. Movement.

0: Joyous.
1: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no-time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
6: Fans van voordeel,
5: Aldi.
7: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis

0: zwembank. Nu al zin in morgen.
1: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
2: Hands van voordeel.
1: Aldi.
3: 3FM. Andres Oudijk.
4: Met zometeen Nederlandse gasten die zorgden voor een Eurosummer. Eerst krijg je een gast die afgelopen week zijn Eurosummer beleefde toen hij in Amsterdam was. Het is de weekend.

ze maakten niet alleen de Nederlandse zomer beter, ook niet de Europese zomer, maar gewoon de zomer van de hele wereld. Het is toch de soundtrack van de zomer van 2026. Talk to you. Gemaakt door Another, die hoorde je bij 3FM, waarin ik je zo weer ga vertellen hoe je vanavond nog kans maakt op 50 euro.

0: Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik heb het geprobeerd. Ik heb het echt geprobeerd. 5 pagina's. Ik ben helemaal gek. Ik heb geprobeerd het boek te lezen, wat gaat over Odysseus, weet je wel, de legende uit de Griekse mythologie. Dat boek is echt moeilijker dan de Bijbel. Maar die film van Christopher Nolan, die is zeg maar populairder dan Shakira op dit moment. Gaan we zo meteen even over verder praten, want daar snap ik helemaal niks van. Ik wil eerst belangrijke zaken met je doornemen. Zo is het namelijk zaak om je even te melden als je luistert naar de avondshow. Stuur even je naam of zeg goedenavond of zeg wat je hebt gegeten. Kan je allemaal doen via de NPO Luister-app of Instagram DM. Ik hou dat allemaal bij in een schema, dat noem ik de avondstreak. Luister je nou in de maand het vaakst naar die avondshow, dan win je aan het eind van de maand een zelfgemaakte pot sambal Odijk. En ik zal je zo meteen eventjes een beetje de top 3 geven.
1: Yes, love. Dit is onze nieuwe single.
2: Nieuw.
3: Nieuw on Free FM.
4: Phoebe Bridgers, Lost Boys.
3: Met 3FM ontdek je nog.

0: dat het op vrijdagmiddag bij mij al één grote kermis was? Wacht dan maar tot komende vrijdag.
1: Attention!
0: Dan maak ik, Rob van de Radio, de Vrijdag Vuurwerkshow live vanaf de Tilburgse kermis.
1: Are you ready?
2: De Vrijdag Vuurwerkshow met Rob van de Radio. Live vanaf de Tilburgse kermis. Vrijdag, 4 uur, 3FM.

0: Een beetje pompen met Calvin Harris, you're the blame bij 3FM. Wat verbindt volgens jou Nederland? Volgens de FIFA is het voetbal, maar ik denk dat er iets veel beters is, namelijk muziek.
1: 3FM Trending Talent.
0: Ja, weet je wat het ding is? Er is zo ongelooflijk veel goed Nederlands muzikaal talent. En daarom ben ik blij dat 3FM Trending Talent gaande is. Dat is de online talentenjacht van Nederland. Waarin 10 kandidaten strijden tot aan morgen. Morgen is namelijk de finale van 3FM Trending Talent. Een van die 10 kandidaten wint een optreden hier in de avondshow. Morgen, gewoon besef je allereerste optreden op 3FM. Dat is een moeilijke keuze om te maken. En godzijdank hoef ik die keuze niet te maken. Jij maakt namelijk de keuze. Jij kan stemmen op de TikTok van 3FM. Of ga even naar 3FM.nl. Er staan nu... Nou, ik wil even een tussenstand met je doornemen. Er is namelijk een top 3. En het spannendste is... Over een uur is er nog maar een top 2. Dan gaan we namelijk beginnen aan de eindsprint, de laatste 24 uur. En die gaan we maar met 2 talenten doen. Ik kan me voorstellen dat je denkt, oké, ik wil nog even stemmen. Ik wil daar nog invloed op uitoefenen. Doe dat ook vooral. Wie zijn dan die talenten die nu in de top 3 staan? Nou, bijvoorbeeld Marieke Schenk.

kun je voor stemmen als je denkt... hey, deze tune verdient het om morgen live gespeeld te worden. Dan stem je dus op Marieke Schenk. Maar je kan ook gaan voor Mus Daarmee.

Dit is hoe de top 3 er nu uitziet. En je hebt nog echt heel veel kans om de top 3 te veranderen. Je kunt namelijk nog stemmen tot, nou, laten we zeggen, 8 uur. Dan ga ik bekendmaken wie er helaas moet afvallen. Stem dus nu, want het maakt letterlijk nog verschil. Ik weet het, ik klink nu als een politicus, maar geloof me...

Imagine Dragons, een power song, die heet Bones. Ik zie heel veel stemmen binnenkomen in de app van NPO Luister. Ik liet je net de drie topfinalisten horen die nu bovenaan staan voor 3FM Trending Talent. Dat is de online talentenjacht van Nederland. 3 of 10 talenten strijden om een optreden hier in de avondshow morgen. Ik ga straks de top 2 bekendmaken. Dat doe ik om 8 uur. Het voelt een beetje zo alsof je wacht op de uitslag van je eindexamens, toch? Ik wil je er wel vast bij zeggen dat je nu alleen nog kan stemmen via 3fm.nl of via TikTok. En dat om 8 uur, dan gaat de NPO Luister app open. Dus de berichten die ik nu voorbij zie komen, die kan ik helaas nog niet meetellen. Ik ben een eerlijke jury en geen coulante quizmaster. Zometeen even checken bij Michel of die erbij is. Eerst Slater. Yeah.

0: vind het wel echt de vetste, de hardste, de meest virale elektronische track van dit moment. Slater maakt de dance. Hoor je bij 3FM. Mijn naam is Andres en je moet van me weten dat ik gek ben, echt verzot op sambal. Sterker nog, ik maak het zelf. En dat kun je alleen hier winnen in het radioprogramma. Je noemt het Sambal Odijk. En je wint het als je het vaakst luistert naar de avondshow. Ik hou allemaal bij als je een berichtje stuurt. Stuur ik je een berichtje terug. Bouw jij een streak. Ben je er nou aan het eind van de maand het vaakst bij. Dan win je zo'n pot zelfgemaakte sambal. Omdat ik het leuk vind om, nou, net als op Snapchat, een streak met je op te bouwen.
1: Andres avondstreak.
0: Ik zeg goedenavond, Henry.
2: Hey, Andres, hoe is ie?
0: Ja, met mij is het goed. Jij gaat jezelf zo meteen uitlaten.
2: Ja, klopt.
0: Wat dan?
2: Ja, dan gewoon even lekker bewegen. Even eruit.
0: Ja,
2: en ik moet nog even ergens een pakketje terugbrengen. Dus,
0: Oeh, wat wordt er teruggebracht? Wat beviel niet?
2: Een telefoonhoesje.
0: Oeh, en waarom?
2: Nou, daar zat een of ander printje op. En dat is na een dag begint dat er al af te slijten. Dus een miskoopje.
0: Nou, dan zou ik zeggen, zet hem op vanavond. En je staat op aanwezig.
2: Joe.
0: Ik ga ook heel even kijken bij Michel. Michel had ik namelijk 24 uur geleden aan de telefoon. Hij zegt, ik luister al jaren, maar er gaat elke keer iets mis.
3: Hey, goedenavond, Andres.
0: Het gaat bij jou helemaal mis, hè?
3: Dat klopt.
0: Hoe komt dat, jongen? Wat is er aan de hand?
3: Ja, ik luister eigenlijk elke dag naar 3FM. En iedere keer hoor ik jou weer voorbij komen met je heerlijke sambal. En denk ik, oh, dat moet ik eens een keer doen. Ik ken je al jaren en ik luister al jaren. En dat bijna elke dag. Ja, alleen ik vergeet het beter om te reageren.
0: Nou, dat was dus gisteren. Michel, jongen, een hele goede avond.
4: Hier, daar heb je Andres.
0: Ja, hey, goedenavond, jongen.
4: Goedenavond.
0: Ik zou jou even helpen herinneren.
4: Hey, je bent goed bezig. Ik ben nu onderweg naar de app om nu aan te melden.
0: Ik heb je namelijk nog niet voorbij zien komen, inderdaad, Michel. Waar ging het nou weer mis?
4: Ja, ik ben op dit moment nog aan het werk. Ik werk in de horeca en ik had hem op dit moment was ik nog bezig. Dus ik denk, ik heb dat half acht.
0: Ja, joh, je hebt alle tijd wat dat betreft. Ik bedoel, ik ben ook geen nazi. Ik ben wel een Duitser in het bijhouden van de punctualiteit. Maar ik ben ook niet zo flauw. Als je te laat bent, wil ik daar best wel een uitzondering voor maken. Is het nu topseizoen in de horeca?
4: Zeker.
0: En waar merk je dat dan aan?
4: Ja, het is gewoon druk. We hebben nu, vandaag was het wat regenachtig weer. Dus we hadden vandaag helaas met vlagen druk. Maar op dit moment zit er nog wel, het hele restaurant zit nog vol met eters. En toevallig stond ik op het terras, dus ik denk, ach, thee, daar wel heel veel zin. Ik zal anders nu even een berichtje doen.
0: Wat lekker, man. Nou ja, bij deze, Michel, je staat gewoon weer aanwezig voor vanavond.
4: Jij bent geweldig. Bij deze melding, die staat nu op het.
0: Even kijken. Ja, daar is die! Lekker, man!

Arctic Monkeys and Do I Wanna Know. Do you wanna know how to win 50 euro's tonight? Dat is in het Engels. Als ik het naar het Nederlands vertaal, laat ik het zo zeggen. Ik heb 50 euro voor je liggen om uit te geven bij je lievelingsconcert. Omdat ik weet hoe moeilijk duur concerten tegenwoordig zijn. Ik bedoel, als je een beetje chill wil zitten, moet je eigenlijk een orgaan verkopen. Ja, maar ik bedoel, een ticket voor The Weeknd kost 140 euro. Pitbull, het idem. En ik wil wel dat je naar muziek blijft gaan, want live muziek moet je ervaren. Dat zijn herinneringen. En daarom elke werkdag rond 7:15 kans op concertengoed. Ik ga je vast een beetje helpen. Pak de NPO Luister-app en geef antwoord op de vraag: hoe vaak is Lewis Hamilton wereldkampioen geworden? Nou, als je het antwoord 7 naar me appt, is de kans heel groot dat je straks 50 euro pakt.

0: en Houdini. Maud uit Twente, goedenavond.
1: Hey, goedenavond.
0: Jouw lievelingsartiesten zijn 21 Pilots, De Staat, Nothing But Thieves. Wat een goede smaak.
1: Dank je.
0: Je bent logopedist.
1: Klopt.
0: Wat zou nou van die veel... Ik kan daar gelijk niet meer praten. Wat zijn van die veel voorkomende fouten die mensen maken bij het spreken?
1: We kunnen vaak een communicatieadvies geven. En hele simpele dingen zijn als hou achtergrondgeluiden laag, kijk elkaar aan. Hè, dat je elkaar toch wel gauw aanspreekt zonder te kijken of iemand echt je hoort.
0: Ah.
1: En dat is al zeg maar goede voorwaarden. Dat is wel iets heel erg groots voor een goed gesprek.
0: Nou, mensen aankijken, dat moet nog net lukken. Maud, ook al kunnen we elkaar niet zien. Jij dacht, ik wil wel 50 euro concertgoed winnen vanavond.
1: Tuurlijk.
0: Ik heb 5 vragen die gaan over jouw lievelingsartiesten en over algemene kennis. Heb je die allemaal goed, dan win je vanavond 50 euro. De laatste vraag die luidt, kom je morgen weer? Als je daarop zegt nee, dan cash je uit. Maar als je zegt ja, dan kom je morgen terug en maak je kans op 100 euro.
1: Je mag
0: de vragen onbeperkt passen, maar er komt geen nieuwe vraag bij. Ben jij ready?
1: Okay. Ja.
0: De eerste vraag gaat over een van jouw lievelingsbands, namelijk De Staat. Die komen met een nieuw album. Hoe heet dat album?
1: De Staat, die komt De Staat.
0: Dan een vraag over Formule 1. Hoe vaak is Lewis Hamilton wereldkampioen geworden?
1: Pas.
0: Vanavond is de bekendmaking van de finalisten van 3FM Trending Talent. Wat kan de winnaar winnen morgen?
1: Een optreden in de livebox.
0: Doe de motor na van een gepimpte auto.
1: Ja.
0: Noem 3 voornamen van de leden uit Nothing But Thieves.
1: Pas.
0: Oké, dan gaan we naar de vraag over Formule 1. Hoe vaak is Lewis Hamilton wereldkampioen geworden?
1: 7 keer.
0: 7 keer, dat is goed. Dan gaan we naar Nothing But Thieves, een van jouw lievelingsbands. Noem 3 namen van de leden.
1: Mason. Dat is de achternaam.
0: Ja, ja,
1: ja. Connor Mason.
0: Ja, dat is goed. Nog 2.
1: Dominic en
0: ja.
1: Philip.
0: Oh, ja, dat is goed. En dan de laatste vraag. Kom je morgen weer?
1: Nee.
0: Zo, Maud, wat moest jij het nou weer onnodig spannend maken, hé?
1: Oh, sorry.
0: Wat was het? Wat gebeurde er?
1: Ja, weet ik veel hoe die mensen heten. Ik kom voor die muziek.
0: Nou ja, Wout, je kwam als een strijder en je gaat weg als een miljonair. 50 euro komt jouw kant op. En een hele fijne avond.

0: stem is top. Haar album is super. En dit liedje is ook fantastisch. Material Lover, Shanna Spyro. Ken je dat gevoel, weet je wel, wat je hebt gehad als je een, bijvoorbeeld een sollicitatie hebt gedaan en je zit te wachten in de stress, ga ik de baan krijgen, ja of nee? Of het moment dat je moet wachten op je eindexamenuitslagtelefoontje, oh, dat is toch ook zo vreselijk, dan breekt toch het zweet gewoon uit je naad gewoon. Dan gaat je hartslag toch sneller tekeer dan een beat van Marlon Hofstad. Ik denk dat dat het gevoel is wat heel veel muzikanten in Nederland nu hebben. Heeft alles te maken met 3FM Trending Talent. Er zijn nu nog 10 artiesten in het spel. De top 3 heb ik net aan je laten horen. Maar van die top 3 ga ik een top 2 maken. Straks dan horen jij en ik wie er morgen tegen elkaar komen te strijden om een plekje hier in de avondshow.
1: 3FM, altijd bij de hand. Speel 3FM op je smart speaker.
2: Download de NPO Luister app.
1: Of ga naar 3FM.nl.
2: 3FM.
3: Ster. NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je MBO of HBO diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.

0: www.bol.nl.
1: Chris?
2: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
2: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
2: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG-koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
4: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk,

0: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman. Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
1: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
0: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
4: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
5: Honor the craving.
6: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
7: Wat is?
8: Ja?
7: Hoef jij niet te werken vandaag?
8: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
7: Dus, heb je nu...
8: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
7: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG-koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
10: Oplopende schulden, stijgende prijzen... En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk

0: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
2: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
7: Honor the craving.
8: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
9: Wat lezen met je

0: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman. Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
1: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
5: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
6: Honor the craving.
7: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
8: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens, want wie leest heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
9: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijt. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
10: Binnen nu en een kwartier, dan sluiten de stembussen voor de dag van vandaag. En dan weten jij en ik welke twee finalisten morgen komen strijden om de titel 3FM Trending Talent. Ik vertel daar zometeen meer over. Eerst krijg je het nieuws, het is 8 uur.
11: Doral Megens met het NOS-journaal. Thuisbezorgd rekent verborgen kosten en daarom moeten klanten geld terugkrijgen van de maaltijdbezorger, zegt de Consumentenbond. Het gaat om kosten voor verplichte service, tasjes en plastic verpakkingen. Die worden pas getoond bij het afrekenen, waardoor bestellingen gemiddeld 2 tot 4 euro duurder zijn. In totaal zou het om honderden miljoenen euro's gaan. Ook adverteert Thuisbezorgd volgens de Consumentenbond met nepkortingen. De maaltijdbezorger zegt zich niet in het geschetste beeld te herkennen. De trams die op elkaar botsten op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn geborgen. Met speciale apparatuur zijn de tramstellen van de rails getakeld. Kort daarna kon het overige verkeer weer over de brug. En nadat ook de rails waren schoongemaakt, kon ook het tramverkeer worden hervat. Bij het tramongeluk raakten vanochtend 15 mensen gewond. De aangescherpte reisadviezen voor het Midden-Oosten leiden tot veel bezorgde telefoontjes naar reisorganisaties. Voor een aantal landen geldt code oranje en voor Bahrein code rood. Dat heeft vooral gevolgen voor mensen die op doorreis zijn en een tussenstop maken in een van de landen. Die reizen worden door reisorganisaties omgeboekt of geannuleerd. Het aantal kinderen met krentenbaard is hoger dan normaal rond deze tijd van het jaar. Dat meldt onderzoeksinstituut Nivel. Normaal zijn er zo'n 300 besmettingen op 100.000 kinderen. In de afgelopen weken waren dat er 100 meer. Ook in mei melden opvallend veel kinderen met krentenbaard zich bij de dokter. De pieken vallen samen met de pieken in temperatuur. Uit Brits onderzoek bleek eerder al dat er meer huid-op-huid contact is bij hoge temperaturen vanwege zomerkleding. En ook vermenigvuldigen bacteriën zich veel sneller bij warm weer. Het weer vanavond droog en de komende uren nog af en toe zon. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Morgen overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
12: 3FM.
13: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
14: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
2: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
1: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
2: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoudgarantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: 3FM. Andres Odijk.
4: Het uur van de waarheid, dat breekt aan. Zometeen kom je erachter wie er in de strijd blijft voor 3FM Trending Talent 2026.

Ik weet niet wat het is, maar ik krijg zo'n zin in broodjes lauwe knakworst op een campingstoel van dit liedje. Jorde Stef. Deze zomer is de laatste. Deze week de 3FM.

0: you.
1: Oké, zal ik het maar gewoon doen. De stembussen sluiten van 3FM Trending Talent bij deze. Kun je niet meer stemmen via de TikTok. Dus het lot ligt nu in de kosmos. Ik zet alle analisten hier aan de slag. Dan gaan we de data verwerken. En binnen nu en 10 minuten hoor je de uitslag van de finalisten.
0: Let's go!

0: Je hebt er toch zo vaak op gedanst in de aula. The Chainsmokers. And Don't Let Me Down bij 3FM.
1: 3FM Trending Talent.
0: Dankjewel voor het stemmen op 3FM Trending Talent, a.k.a. de online talentenjacht van Nederland. Met als hoofdprijs een optreden hier in de avondshow. 10 talenten die zitten denk ik nu vol spanning bij hun telefoon. Het is namelijk zo dat er maar 2 van die artiesten morgen naar de finale mogen komen. Daarin gaan ze tegen elkaar battelen. Dat is allemaal morgen. Eerst wil je natuurlijk weten, wie gaan die 2 finalisten worden? Wie heeft volgens jou het beste liedje afgeleverd, heeft het meest talent en verdient een plekje in de livebox? Ik denk dat er op dit moment heel veel mensen een hartslag hoger hebben dan de Eiffeltoren. Ik zeg heel eerlijk, ik vind het zelf ook spannend, want ik ga nu de 2 finalisten aan je bekendmaken. Ik ga ze allebei bellen. Ik ga beginnen met de eerste en daarna hoor je de tweede. Jij hebt erop gestemd, dus het is ook een beetje jouw verdienste. En dat vind ik het allermooiste. De telefoon die gaat, als het goed is, nu over. Ik probeer gelijk even te facetimen, dat vind ik altijd leuker. Dan kan ik namelijk ook die artiesten zien. Dan is de vraag natuurlijk, wordt er gelijk opgenomen? Of hoe werkt dat met FaceTime? Ik FaceTime zelf best wel veel, maar soms is de verbinding wel heel slecht. Zeg je heel eerlijk? Zou toch wat zijn als je niet gewoon, weet ik veel, in de gym staat? Oei, oei, oei.

Ik geef het nog 10 seconden, anders ga ik nog een liedje draaien. Dan maak ik het een soort Martijn Krabbe, weet je wel. We gaan nog even naar de reclame. Ja, oké, dan ga ik dat maar even doen. Ik beloof na Jungle dat ik dan de twee finalisten aan je voorstel. En Gertver Derry, wat jammer dat het dan weer niet werkt zo. Ik heb wel goede muziek voor je meegenomen. Het nieuwste liedje van Jungle heet Some Days...

0: Zo, dikke tune, hé. Ik vind het zo goed, word er toch zo vrolijk van. Het is de nieuwe van Jungle, die heet Someday, Somewhere.
1: 3FM Trending Talent.
0: Ja, ik voel mij een soort Martijn Krabbe die zeg maar de hele tijd de spanning probeert op te bouwen. Ik probeer te bellen met één van de finalisten die zichzelf morgen hier mag bewijzen als 3FM Trending Talent. Maar ja goed, ik zou misschien ook niet opnemen als er een vreemde man naar je facetimet. Dus dan maar gewoon eventjes via het mobiele telefoonnummer. Is misschien ook veiliger. 10 talenten hebben zich aangemeld en daar blijven er 2 van over.
2: Oh, de telefoon.
3: Hoi, met er al.
0: Met wie?
3: Met Vin, bedoel ik.
0: Spreek ik met Vin van het liedje Where the Wind Don't Change?
3: Ja, absoluut.
0: Vin! Je bent één van de 2 finalisten!
3: Ja, zo vet!
0: Lekker man!
3: Ik ben zo blij mee, wat vet!
0: Van harte gefeliciteerd, wat gaat er door je heen?
3: Thanks. Ja, ja, ik zit natuurlijk stiekem de hele tijd al de score bij te houden. Maar we zijn er toevallig net aan het vieren met een biertje.
0: Ach, wat heerlijk. Hoe vier je dit ook beter dan met een biertje?
3: Ja.
0: Ik zou zeggen, drink niet te veel, want je wordt morgen dus hier verwacht bij de studio's van 3FM. En ja, wie weet word je daar wel gekroond tot winnaar.
3: Ja, ja, fucking spannend.
0: Hoe je zo meteen verder kan stemmen, ga ik je vertellen. Vin is er in ieder geval bij. Maar goed, hij moet natuurlijk wel nog tegen iemand battelen, want anders is het natuurlijk ook niet echt een wedstrijd. Wie, oh wie, wordt de tweede finalist?
4: Hoi.
0: Hallo, met wie spreek ik?
4: Hallo, met Suze.
0: Suze.
4: Ja, oftewel Mus Daarmee.
0: Mus Daarmee van het liedje Dat Jij Mij Vindt?
4: Ja, zeker.
0: Van harte gefeliciteerd, jij bent de tweede finalist. Wat gaat er door je heen?
4: Ja, fucking leuk!
0: Het is echt heel knap. Je hebt namelijk 9 andere, of nou eigenlijk 8 andere muzikanten achter je gelaten. Jij hebt samen met Vin op dit moment de meeste stemmen binnengeharkt. Hoe heb je dat een beetje gedaan?
4: Nou, eigenlijk heb ik gewoon een TikTok geplaatst. En die heeft me echt wel even dat laatste zetje gegeven. Dus ik heb denk ik ook wel echt geluk met dat er al zoveel mensen op de hoogte zijn van wat ik doe. En ik ben een beetje gaan flyeren en er is nu kermis in Tilburg, dus daar zijn natuurlijk ook heel veel mensen.
0: Ah, ja, ja, slim. Dat is ook wel nodig, want morgen dan barst de strijd. Nou, eigenlijk vanaf nu barst de strijd weer los. Ik ga namelijk een poll aanmaken via de NPO Luisterapp waar mensen weer 24 uur lang kunnen stemmen. Dat wordt dus een spannende wedstrijd weer. Ik zie jou ook morgen hier in Hilversum, maar ik zou zeggen, ga het vanavond nog even vieren.
4: Ja, gaan we doen. Dankjewel.
0: Joehoe,
4: doeg.
0: En ik kan me ook voorstellen dat je even wil horen. Hoe klinken dan die finalisten? Nou, zo klinkt Vin. Ja, ja.

Ik maak de poll aan. Wie vind jij het beste? Wie vind jij het muzikaalst? Wie wil je graag morgen op dit tijdstip live horen spelen in de 3FM Avondshow? Stemmen doe je via de app van NPO Luister en daar heb je 24 uur de tijd voor. De Avondshow met nu Mr. Teddy Swims.

De vrouw die eeuwig op huwelijksreis lijkt. Dua Lipa maakte Houdini, hoor je bij 3FM. Zometeen heb ik een artiest voor je die echt de moeite waard is om eens op te zoeken op YouTube. Hij legt namelijk precies uit hoe hij zijn tracks in elkaar zet. Wie dat is,

0: leukste bijzaak in het leven.
1: Ja, muziek natuurlijk.
2: Hey Jasper.
1: En Eva van 3 voor 12 Radio hier.
2: Sluit samen met ons up-to-date de dag af met de

0: Deadmau5 en I Remember. Als je het nou interessant vindt om een beetje erachter te komen hoe je multi-miljonair kan worden met muziek, dan zijn lessen op internet misschien wel wat voor jou. Ik zal even een WhatsApp uitzetten.
1: All over the fucking place, unless you correlated the melody around that root note, the whole track, which you could. It just doesn't make sense. So like, shorten that kick up so it's more like a transient and you're handling the bass with like a low synth.
0: Ik ben helemaal afgedwaald. Ik zou geen goede muzikant zijn. Alex Warren, wel. Dit is Passenger.

Ik ben benieuwd of jij het wel weet. Ik denk dat ik misschien de enige ben, maar goed, ik ben ook 29. Dus ik heb niet geleefd in de jaren 80, weet je. Dat was echt helemaal voor mijn tijd. Maar misschien hebben jouw ouders je meer opgevoed met jaren 80 muziek. Of misschien kom je zelf al uit de jaren 80. Weet jij wie het origineel maakte van dit liedje? Het is geremixed door een Britse rapper, die heet Ige. En ik vind het zo ongelooflijk hard.

Mel Horan maakte Heaven. Kijk, ik ben geen dokter, dus ik leg geen verbanden. Maar ik vind het wel knap dat zo'n guy als Ige, die ik daarvoor draaide, iets heel ouds weet om te toveren tot iets nieuws. Hij maakte van dit. Komt uit 1979, is inderdaad van Anita Ward. Toch nog best wat mensen die dat wisten. Onder andere Yvonne en Henriette. You can ring my bell. Hij heeft het sneller gemaakt. En hij heeft er een dikke beat onder gegooid. Ja, ik vind dat zo knap. Een van mijn lievelingsliedjes van dit moment ga je nog heel veel horen als het aan mij ligt in de avondshow van 3FM. Wat heerlijk dat je de radio aan hebt en dat je 3FM aan hebt gezet. Zometeen wil ik het met je hebben over iets wat de hele...

0: Kunstenaar Kevin Parker van Tame Impala hoorde je bij 3FM Last in Yesterday.
1: Andres Odijk.
0: Het is de film waar zeg maar iedereen het over heeft. Het is een film die ongelooflijk veel geld gekost heeft. Een mega cast heeft met onder andere Matt Damon. Weet je, allemaal van die topacteurs. Een film die revolutionair geschoten is op een hele nieuwe manier. Het brengt cinematografie op een hele andere manier aan het licht. En ik ga er toch niet heen. Heb ik vandaag besloten. Ik zal je zo meteen uitleggen waarom.
2: 3FM.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met 20...

0: vakantiediscounter.nl.
1: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
2: Zeker weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
3: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
6: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
5: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vanderbron.nl.
6: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
7: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
8: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
7: Nu bij Dirk. Klaas, Puul, knoflook, wokgarnalen. 8,99.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
10: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
11: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
12: 3FM. Ken jij het verhaal van The Odyssey, weet je wel? Odysseus, heel oud, moeten we het zo meteen over hebben. Er is namelijk een film over en ik heb besloten om hem niet te gaan kijken. Ik vertel je straks waarom. Eerst krijg je het nieuws van 9 uur.
13: Door Almegens met het NOS-journaal. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kwam de prijs voor een megawattuur uit op ruim 62 euro... Voordat de oorlog in februari begon, lag de prijs op minder dan 30 euro. Daarmee is de gasprijs nu dus meer dan verdubbeld.
7: Meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
8: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
7: Nu bij Dirk. Klaas, Puul, knoflook, wokgarnalen. 8,99.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
10: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
11: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
10: Zelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
12: 3FM. Ken jij het verhaal van The Odyssey? Weet je wel, Odysseus, heel oud. Moeten we het zo meteen over hebben. Er is namelijk een film over en ik heb besloten om hem niet te gaan kijken. Ik vertel je straks waarom. Eerst krijg je het nieuws van 9 uur.
13: Doral Negens met het NOS-journaal. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kwam de prijs voor een megawattuur uit op ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon, lag de prijs op minder dan 30 euro. Daarmee is de gasprijs nu dus meer dan verdubbeld. Qatar is een belangrijk gasexporteur, maar

0: Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika-line-cruise. Kijk op hollandamerika.com.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
0: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
2: 3FM. Ken jij het verhaal van The Odyssey, weet je wel? Odysseus, heel oud, moeten we het zo meteen over hebben. Er is namelijk een film over en ik heb besloten om hem niet te gaan kijken. Ik vertel je straks waarom. Eerst krijg je het nieuws van 9 uur.
3: Dooral Megens met het NOS-journaal. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kwam de prijs voor een megawattuur uit op ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon, lag de prijs op minder dan 30 euro. Daarmee is de gasprijs nu dus meer dan verdubbeld. Qatar is een belangrijk gasexporteur, maar door de oorlog lukt dat steeds minder goed. Bovendien zijn veel gasinstallaties in Qatar geraakt. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de stijging van de gasprijs snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. De Consumentenbond wil dat Thuisbezorgd zijn klanten compenseert voor verborgen kosten. Het gaat om verplichte service, tasjes en plastic verpakkingen die er pas bij het afrekenen bijkomen. Daardoor wordt een bestelling zo'n 2 tot 4 euro duurder dan de prijs die op het begin te zien is. Mogelijk neemt de Consumentenbond juridische stappen als Thuisbezorgd dit niet aanpast. De stad Tyrus in Libanon komt op een lijst voor bedreigd werelderfgoed. Dat heeft VN-organisatie UNESCO besloten, meldt het Franse persbureau AFP. Het Israëlische leger heeft de Libanese havenstad in de oorlog met Hezbollah herhaaldelijk gebombardeerd. Daarbij is volgens de Libanese regering onder meer een Romeinse zuil in het oude centrum getroffen. Op verzoek van Libanon geeft UNESCO Tyrus nu een extra beschermde status. De stad staat al sinds 1984 op de lijst van werelderfgoed. Na het tramongeluk van vanochtend is de Erasmusbrug in Rotterdam weer opengesteld voor alle verkeer. De tramstellen die er op elkaar botsten zijn aan het begin van de avond geborgen. Bij de botsing raakten vanochtend 15 mensen gewond. Het weer vanavond droog. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Morgen overdag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden. Mogelijk 24 graden in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: 3FM.
5: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Fix die ruit voor je vakantie.
7: Opgelost. Autotaalglas.

Zometeen muziek van Jonas Blue. Hij maakte Edge of Desire. Die is dansbaar, jongen. Ga je zo meteen achterkomen. Eerst krijg je Two Door Cinema Club.

0: Lekker toch?
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.

Jonas Blue maakte Edge of Desire. Die hoorde je natuurlijk bij 3FM. Daarvoor zat muziek van Tudor, Cinema Club, Undercover Martin. Heb jij het al gezien? Ik kan me haast niet voorstellen dat je dit gezien hebt op de manier zoals het bedoeld is. Het gaat om die film van Christopher Nolan, The Odyssey. Het is een film waar je eigenlijk niet meer omheen kan. Iedereen heeft het erover. Heel Instagram staat er voor mee. Heel TikTok staat er voor mee. Mensen zijn helemaal lyrisch. En ik ga je eerlijk zeggen, ik ga niet. Ik heb vandaag besloten. Ik ga niet. Ik doe niet mee aan deze madness. Niet vanwege het verhaal. Ik bedoel, het lijkt me een heel interessant verhaal. Ik heb het boek geprobeerd te lezen. Nou, ik kwam niet verder dan 5 pagina's, omdat ik het zo ingewikkeld vond. Ook niet vanwege de cast. Want ik bedoel, Matt Damon zit erin. Allemaal topacteurs die echt de sterren van de hemel spelen. Daar ligt het ook niet aan. Nee, waar het aan ligt, is aan de manier waarop het is gefilmd. Het is namelijk gefilmd met een speciale camera. Dat noemen ze dan IMAX. 70 mm. En dat heeft Christopher Nolan helemaal zo uitgedacht. Die regisseur is echt een soort moderne Michelangelo. Die weet precies waarom hij het op die manier wil filmen. Omdat je dan een veel groter beeld hebt. Je kunt veel meer in beeld brengen dan op een normale videocamera. En het leuke is, als ik die film wil zien op de manier zoals het moet, dan kan dat alleen in Brussel. Er is maar 1 fucking bioscoop in Europa waar je die film kan zien. Dat is toch heel raar? Ja, je kan het ook wel bij jou waarschijnlijk in Zoetermeer kan je het ook zien. En in Leiden en in Den Haag en whatever. Alleen dan zie je het op het normaal scherm. Niet op de manier zoals het bedoeld is. Dat is toch zonde? Waarom zou ik dan naar zo'n film gaan hoe de kunstenaar het zeg maar niet heeft bedacht? Het is hetzelfde als dat ik zeg, nou weet je wat? Ik wil graag een schilderij kopen. Maar dat ik alleen thuis geen muur heb om het dan op te hangen. Ja, dat slaat ook nergens op. Dus ik heb besloten, ja, ik wil het verhaal heel graag zien. Maar jij gaat er toch ook niet naartoe. Jij gaat toch ook niet kijken naar gewoon een film die dan op een scherm wordt afgespeeld waar die helemaal niet voor bedoeld is. Ik heb dat vandaag besloten. Ik vind dat zonde. En ik heb ook wel zoiets van, nou, weet je wat? Dan wacht ik wel tot het op Prime komt. Dan sta ik ook eens een stuk goedkoper. Ja!

reactie bericht van Thomas in de luisteraar. Die zegt, oh Dijk, je moet gewoon gaan. Het beste film ever. Ja, kijk, als Thomas dat zegt, dan ga ik er toch aan twijfelen. Ik zit voor de grap nu eens op die enige bioscoop te kijken in Brussel, in Europa, die deze film op het juiste formaat kan afspelen. Gewoon een maand uitverkocht. Ik wil hier tickets kopen. Deze voorstelling is uitverkocht. Oké, ik zou het even bij jou willen opgooien, want nu ga ik weer helemaal twijfelen. Waarom ben ik ook zo'n moeilijk mens? Want ik wil het verhaal wel zien. Alleen ik wil het zien, zeg maar, op de manier zoals de regisseur het bedacht heeft. Zeg je, ga gewoon naar een normale film? Of zeg je, wacht nog minimaal een maand? Let's er zo over verder.

0: Idali, Ronnie Flex en Frenna. Andres Oudijk. Populair hoorde je in de 3FM avondshow. Gabriella, een hele goede avond.
1: Hey Andres.
0: Jij bent al geweest naar The Odyssey, de film.
1: Klopt, gisteren inderdaad.
0: Heb jij hem gezien zoals het moet, volgens de auteur, de regisseur, volgens Christopher Nolan?
1: Ja, in IMAX inderdaad. Het is echt een visueel meesterwerk.
0: Ja? Oké, wacht, voordat je me uitlegt waarom. Kijk, in Nederland zijn er niet van die bioscopen. Dus daarvoor zit er maar één in heel Europa. Die zit in fucking Brussel. Nou, die is natuurlijk helemaal uitverkocht. En toen zei ik, ja, ik wil niet naar een soort B-garnituur gaan kijken. Kun je mij lekker maken, wat zie ik allemaal als ik naar dat originele 70 IMAX huppelepup scherm ga?
1: Ja, maak er sowieso ook een leuke dagtrip van Brussel, zou ik zeggen. Nou, zoals ik al zei, het is echt gewoon een visueel meesterwerk. En omdat het in IMAX is gefilmd, voelt de film ook gewoon zo groot aan. Het sleept je echt helemaal mee in die verhaallijn.
0: Ja.
1: En ook die soundtracks die eronder zitten bij bepaalde filmstukken. Ja, daar word je echt gewoon helemaal ingezogen in dat moment. En ja, dat verhaal houdt je eigenlijk gewoon helemaal vast van begin tot eind. En ja, ik vond het echt helemaal fantastisch. En ook de stunts die erin voorkwamen waren echt heel mooi. En je ziet ook echt duidelijk die Griekse mythologie daarin in terug. En,
0: nou ja, het is de film die gebaseerd is op het boek Odysseus. Dat is een ongelooflijk moeilijk boek. Dat boek vind ik moeilijker dan de Bijbel. Daar snap ik al niks van. Is die film ook zo ingewikkeld?
1: Nee, vond ik niet. Ja, dus ik heb het boek niet gelezen hoor. Ga ik ook niet doen. Maar ik vond het echt makkelijk te volgen.
0: Makkelijk te volgen.
1: Ja, hele sterke verhalen.
0: Het enige wat ik wel nog een beetje moeilijk vind, Gabriella, kijk, ik ben bijna overtuigd hoor, maar die film die duurt dus 2 uur en 3 kwartier. Ik denk dat als een hoogzwangere vrouw naar die film gaat, dat ze met een kind onder de arm naar buiten loopt. Zo ongelooflijk lang duurt dat. Hoe overleef je zoiets?
1: Ja, dat komt natuurlijk ook gewoon, zoals ik zei, door die hele verhalen. Je blijft er gewoon van begin tot eind aan vastplakken. Dus je hebt eigenlijk niet in de gaten dat het zo lang duurt. Omdat je wordt er eigenlijk mee ingezogen. Ja. Dus dat vond ik ook heel goed. Er is niet echt een moment dat saai is.
0: Okay.
1: Of dat je zegt van, nou, is die film al afgelopen? Nee, het is echt gewoon perfect. Onvergetelijk bioscoopervaring.
0: Gabriela, ik neem jouw advies ter harte. Ik neem jou ook serieus. Ik neem al mijn luisteraars serieus. Waar ik een kwartier geleden zei, ik ga daar niet naartoe! Ga ik dat dan misschien toch doen? Sterker nog, ik ga het doen. De eerstvolgende datum in de bioscoop, dat die dus beschikbaar is in Brussel, dat is best wel... Oh, ik heb de site nu open. Dat is al best wel snel. Ik moet eigenlijk ook niet zoveel aanstellen. Ik ga gewoon een ticket kopen voor 6 oktober 2026.
1: Nou, succes.
0: Dankjewel. Je hebt nooit zo ergens zo lang opgewacht. Maar we gaan het doen. De review krijg je dan hopelijk 7 oktober.

0: even berekenen. Dat is dan even kijken. 300 miljoen gedeeld door 253 liedjes. Dan kom ik uit op 1,2 miljoen euro per track. Tell Me Baby, de Red Hot Chili Peppers die je net hoorde, is gewoon 1,2 miljoen waard. Die gasten die hebben onlangs hun rechten verkocht voor 300 miljoen. Nou, ze hebben meer dan 250 liedjes uit. Dus dan kom je uit op 1,2 miljoen euro per liedje wat ze gemaakt hebben. Dat zijn gewoon, dat is gewoon 253 huizen in Wassenaar die je kan kopen. Gert Verderik moet ook gaan zingen. Nee, laat ik dat vooral niet doen. Laat ik tegen je zeggen dat je jouw lievelingsliedje nu op de radio kan horen. Heel simpel, ik ben op zoek naar Daily Discoveries. Liedjes die je hebt ontdekt, liedjes die je hebt herontdekt.
1: Daily Discovery.
0: Dankjewel, Ivo. Allemaal van die tracks, omdat tegenwoordig is er zoveel muziek te ontdekken. Als ik bij de bakker sta, hoor ik goede tunes. Als ik in de karwei loop, hoor ik goede tunes. In het zwembad draaien ze goede tunes. En ik ben benieuwd, wat heb jij dan geshazamd of naar je vrienden gestuurd? Zou je dat ook naar mij willen sturen? Kan gewoon via die goede oude NPO-luisterapp. Als je die niet hebt, stuur me dan gewoon een DM op Instagram. Want dan kan ik het straks draaien op de radio. En dan vergroten jij en ik allebei ons...

0: toch, Fontaine's DC en Boys in the Better Land. Tracks die je hebt ontdekt, waar je helemaal mad op gaat. Het kan ook een liedje zijn wat je hebt herontdekt. Wat je uit de sloot hebt gevist en tegen je boys en je girls en je goons hebt geroepen. Jongens, dit moet weer on top of mind komen. Dat soort liedjes noem ik Daily Discovery. En daarvoor ga ik naar Jack 41 uit Odijk.
1: Hey, Andres.
0: Hey, ik herken jouw stem.
1: Ja. Goh. Moet je met hardlopen?
0: Ik herken jouw stem. Ik zit nu... Nu valt het kwartje. Dames en heren. Jack van der Wallen. Ja.
1: Yo.
0: Jack van der Wallen, a.k.a. Mijn hardloopcoach.
1: Yes, ik, ja. Heb, dankzij... ik had ook nooit verwacht dat jullie zouden bellen.
0: Dankzij jou heb ik de marathon van Rotterdam uit kunnen rennen.
1: Ja, en je grote vriend, hè, volgens mij.
0: Ja, Luc Zorneel, die heeft mij ook echt over de finish geholpen. Maar wij hebben een keer samen getraind en jij hebt een schema voor me gemaakt. En je hebt me geholpen en zo. En nou, we hadden laatst nog contact, omdat ik van plan ben een nieuwe marathon te gaan doen.
1: Ja, slecht plan, maar ik ga je erbij helpen.
0: Dat vind ik heel lief, dat vind ik heel lief. Maar je hebt ook een goed liedje doorgestuurd.
1: Ja, ik heb hem al echt de hele week in mijn kop zitten. En ik weet niet waarom, maar... ja, toen je dit vertelde, dacht ik, ja, deze moet er even gedraaid worden.
0: Hé, hey, want dit is een band die nu echt, nou ja, weer helemaal on top of mind is. Ze hebben laatst een Down the Rabbit Hole show gegeven, die was fantastisch. Ze hebben ook een show in Carré. Ben jij daar dan bij, of hoe zit dat?
1: Nou, als iemand nog luistert met kaartjes, hoor ik dat heel graag. Want ik heb er echt, je moet geen spijt hebben in het leven, maar ik heb echt spijt van wat ik dacht, oh, die zijn best wel duur. Ik wacht wel even.
0: Ja.
1: Tot die tweede uitkwam van hun, want ze hadden eerst de King. Nou ja, ik snap dat die 3-5 niet gedraaid is, maar die tweede, volgens mij heb jij hem af en toe ook wel eens gedraaid.
0: Zeker.
1: Echt waanzinnig.
0: En ook die derde... worry about the fire.
1: Plus, ja, zelfs mijn dochter van 18 ermee. Dat is echt fantastisch. En ik zag wat beelden op 3 of 12 voorbij komen van een show, toen dacht ik, ja, dit moet ik zien.
0: Ja.
1: Hij is echt de ultieme bad guy, Torre, zei ik net ook tegen je collega.
0: Ja.
1: Dus ja, dat had ik graag gezien.
0: Om welke band gaat het, Jack? Wat wil jij even horen op de radio?
1: Ja, dat staat met Sweatshop.
0: Ah, lekker man. Ik ga de swap voor je in de gaten houden.
1: Ja, heel graag. Ja, ik heb me aangemeld.
0: En we spreken elkaar hopelijk binnenkort weer.
1: Ja, we gaan koffie drinken.
0: Afgesproken. Leuk, Jack. Leuk je weer te spreken.

gewoon echt een goed anthem om op hard te lopen. Jorde, de Staat Sweatshop. Het is de Daily Discovery van Jack van der Wallen. Dat is toevallig ook de man die mij geholpen heeft met hardlopen. Echt een super lieve guy. En leuk om elkaar dan zo weer via de radio te spreken. Ik zie heel veel meer Daily Discoveries. Onder andere van Bonne en Gijs. Ik ga jullie allemaal op een lijst zetten. En dan komen we elkaar echt nog wel te spreken, hoor. Mout die zegt nog, hey, lekker zeg. De Staat op de radio, 50 euro gewonnen bij jou. Wat wil je nog meer? Nou, misschien een beetje shaboozy. Ik bedoel, een barsong, die hoor je nu. Bij 3FM.

0: Yeah, Shaboozy. A bar song.
1: Wat is dat voor een move, hé?
0: Ik weet niet.
1: 2006 belde.
0: Yeah. Nou, de dab. Ik wil de dab weer cool maken. Ja,
1: ja. Je doet toch al wat, ja.
0: Je hoort de Shaboozy. En je hoort ook de stem van Jasper Leijens.
1: Hey,
0: de 3x12 radio op het punt van beginnen.
1: Zeker wel.
0: Ja, als je het gaat over het ontdekken van nieuwe muziek, dan zit je echt bij jullie aan het goede adres.
1: Ja.
0: Waar kan ik vanavond een beetje op rekenen?
1: Nou, ik weet niet of je die gasten van Softplay/Slaves nog kent. Die zijn echt keiharde punkgasten. Die hebben ooit een prachtig album gemaakt. En ze stonden vorig jaar nog op Pinkpop en zo. Een van die gasten heeft nu een heel ander album gemaakt. Daar heb ik vanavond een uitgebreid gesprek over. We gaan het hebben over het album van Nia Archives.
0: Vet.
1: Wat een plaat is dat. Het heeft alles te maken met een break-up met een artiest die we eigenlijk best wel vaak, die jij vanavond nog gedraaid hebt überhaupt. Een kwartiertje geleden ongeveer.
0: Alex Warren.
1: Nee, wie dat is, dat ga ik straks al eventjes vertellen.
0: Okay,
1: cool. Even de coolste bands uit Australië. Radio Free Alice, die we met Lunch Money gedraaid hebben. Die hebben ook een nieuwe tune. Zometeen een track van de dag.
0: Lekker. Genoeg te ontdekken. Lekker blijven hangen bij 3 voor 12. Veel plezier.
2: 3FM.
3: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
6: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
5: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
7: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
8: Omdat onze band onbreekbaar is.
9: Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
10: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
11: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
12: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
13: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
14: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
15: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
14: Simyo. Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
16: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
17: 3FM.
18: Hey,
1: Zet je schrap voor 3 uur samen nieuwe muziek ontdekken. Zometeen 3 voor 12 radio met onder andere de nieuwe Radio Free Alice.
17: Door Albegens met het NOS-journaal. De Rotterdammer van 18, die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Gisteravond werd de man van 18 uit Rotterdam doodgeschoten op de Graafseweg in Nijmegen. Behalve de voormalige verdachte is na het incident niemand anders aangehouden. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Het programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië, zeggen regeringsbronnen tegen CNN en The Wall Street Journal. Naar verwachting tekenen beide landen later vandaag de overeenkomst voor 30 jaar. Het akkoord moet nog officieel worden besproken in het Amerikaanse congres. De verwachting is dat een meerderheid hiermee akkoord gaat. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. De Europese groothandelsmarkt kost een megawattuur ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon was dat minder dan 30 euro. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de prijsstijging snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. De groep wadlopers die in mei in de problemen kwam bij Ameland was mee met een organisatie zonder vergunning. Ook waren er te weinig gidsen. Dat blijkt uit onderzoek van de provincie Friesland. De provincie overweegt nu de organisator.
18: Werk van Greenpeace.
19: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: 3FM. Hey, zet je schrap voor 3 uur samen nieuwe muziek ontdekken. Zometeen 3 voor 12 radio met onder andere de nieuwe Radio Free Alice.
17: Door Albegens met het NOS-journaal. De Rotterdammer van 18, die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Gisteravond werd de man van 18 uit Rotterdam doodgeschoten op de Graafseweg in Nijmegen. Behalve de voormalige verdachte is na het incident niemand anders aangehouden. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Het programma is bedoeld voor de energie.

0: Behalve de voormalige verdachte is na het incident niemand anders aangehouden. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Het programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië, zeggen regeringsbronnen tegen CNN en The Wall Street Journal. Naar verwachting tekenen beide landen later vandaag de overeenkomst voor 30 jaar. Het akkoord moet nog officieel worden besproken in het Amerikaanse congres. De verwachting is dat een meerderheid hiermee akkoord gaat. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. De Europese groothandelsmarkt kost een megawattuur ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon was dat minder dan 30 euro. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de prijsstijging snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. De groep wadlopers die in mei in de problemen kwam bij Ameland was mee met een organisatie zonder vergunning. Ook waren er te weinig gidsen. Dat blijkt uit onderzoek van de provincie Friesland. De provincie overweegt nu de organisator een last onder dwangsom op te leggen, meldt Omroep Friesland. De organisator, waarvan de naam niet bekend is gemaakt, moet dan een boete betalen als het nog een keer gebeurt. In mei raakte de groep van 32 wadlopers in de problemen ten zuidoosten van Ameland. Het weer vanavond droog bij een graad of 17. Vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Morgen overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. 3FM.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van een klusvakantie? En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Joujou.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.

0: voor de beste zomerdeals. Kort je geld op de meest getoonde prijs.
1: 3FM. Jasper Leiden.
2: Ja, en zet je schrap voor heel veel nieuwe muziek. Check in via de NPO Luisterapp voor een nieuwe 3 voor 12 radio. Met zometeen Nothing But Thieves na deze van Robin.

0: connectie met vrienden van de band, met hun fans rond de hele wereld. Het gaat over het tastbare element van muzikant zijn.
1: 3 voor 12, Radio Jasper Leidens.
0: Ja, en ik kan me dat zo goed voorstellen, want wat is tegenwoordig in die digitale wereld nog echt voor een muzikant? Natuurlijk, ze scoren hier miljoenen streams mee, maar je ziet niet wat er gebeurt totdat je op een podium staat. En dat gaat gebeuren in de Ziggo Dome in Amsterdam. Niet één, maar liefst 2 keer gaan ze die vullen. Echt te gek, ze zijn gewoon nu al uitverkocht. En daarvoor Robin, die gewoon alsof het niks is 10 keer heeft geknald in de Johan Cruijff Arena samen met Harry Styles. Ja, over dat digitale gesproken. Je kan me wel gewoon altijd bereiken via de NPO Luisterapp. Want ja, mijn naam is Jasper, ik zit hier in die studio in Hilversum. Maar hoe hang jij erbij vanavond? Ik hoop dat je een lekkere woensdag gehad hebt. Altijd goed om even bij elkaar in te checken. Heb je zin in wat nieuwe muziek? Nou, dan zit je sowieso goed hier bij 3 voor 12 Radio. Zometeen de nieuwe van Radio Free Alice. Een band uit Australië die je eerder al op 3FM kon ontdekken met Lunch Money. Ja, en vanavond in de bovenzaal van Paradiso stond een show waar ik zelf bijna bij geweest was. Namelijk een solo-project van de bassist van een van de grootste rockbands ter wereld. Glue, ooit van gehoord? Zo niet, dan weet je wie je zo meteen gaat horen en waar je absoluut bij had willen zijn in dat kleine zaaltje. Nou goed, je bent erbij bij 3 voor 12 Radio. Check vooral in via de NPO Luisterapp. Dat heeft Rosalien al gedaan. Kijk eens, Martine is zelfs binnen. Dan weet je dat het een goede avond gaat worden. Dan weet je zeker dat het een goede avond gaat worden, ja. Goed, zometeen de man die met The Edge op het podium stond op Tomorrowland. Ja, of het een goed liedje is. Wow. Biet is sowieso meteen aan deze van Wolf Alice.

Het is al jarenlang bekend dat Martin Garrix goed bevriend is met Eli, de zanger van Inhalers. Ze hebben zelfs ooit Koningsdag gevierd op zijn appartement in Amsterdam-Zuid met heel veel vuurwerk. Maar wat iets minder bekend is, is dat Martin Garrix ook degene is die de drummer van Craship bij U2 gekregen heeft. Ja, dat is het grootst bewaarde geheim in de muziekwereld. Wat er nu vrijdag aankomt, is een track van Martin Garrix met U2. The Edge mocht ook even meespelen.

0: dit wel echt klinkt als U2, hè? Aan vrijdag komt hij uit en wellicht hoor je hem dan gewoon hier bij 3FM in de soundcheck.
1: 3 voor 12 Radio, track van de dag.
0: Want hey, als je luistert naar 3FM, dan hou je van nieuwe muziek. Althans, daarvoor luister je in ieder geval naar 3 voor 12 Radio. Ik zie Eve bijvoorbeeld, die zegt... Oh, Wolf LSA, supergoed vorig jaar gezien. Florence Rote als in het volprogramma. Oh, wat een band is dat ook. Ja, nu ga ik je even iets laten horen waar je ook misschien wel verslaafd aan gaat raken. Het is Radio Free Alice, een band uit Melbourne, Australië. En ze worden echt al een tijd genoemd als een van de meest spannende nieuwe post-punk bands van dit moment. Misschien was je er wel bij, op Best Kept Secret pas geleden. Ze stonden tegenover Hayley Williams van Paramore, maar nog steeds in een uitpuilende tent. Dan weet je dat je het goed doet. Ja, en dat uitpuilende tent gesproken, dat is wel eens even wat anders geweest. Ik sprak de band pas geleden op Best Kept Secret. Ja, toen vertelden ze dat hun eerste shows in thuisland Australië in Sydney best pittig waren.
2: We'd play these shows in Sydney at these sports bars to about 2 or 3 people at the time watching the rugby. Sort of just like a bit annoyed that we were playing and so they couldn't hear the footy. Yeah, those come to mind initially.
0: Ze hebben slechte shows gespeeld in een sportsbar in Australië voor 2 mensen. Nou, inmiddels zijn er veel meer fans. Maar de vraag aan jou is, is deze band een blijvertje? Of denk je, Jasper, waar heb je het in godsnaam over? Wat lul je? Ik vind het fijn als je erover meepraat via de NPO Luisterapp. We hebben een polletje gemaakt. Kun je gewoon in 1 klik laten weten of je dit heel erg cool vindt. Maar geef gewoon even je uitgebreide mening over de nieuwe van Radio Free Alice. De opvolger van Lunch Money heet Kick in the Shins en is vandaag track van de dag bij 3FM.

gloednieuwe muziek bij 3FM. De muziekcritici zeggen dat dit misschien wel een van de beste post-punk-bands op dit moment is. In ieder geval uit Australië. Maar goed, ik ben veel meer benieuwd naar jouw eerlijke mening. De muziek heeft gesproken, nu is het woord aan jou. Je hoorde Radio Free Alice en Kick in the Shins. Nou, is dit de kick die jij nodig had op de woensdagavond? Of denk je, Jasper, kick deze er maar gewoon uit? Wees daarover eerlijk via de NPO Luisteren. Maar wees wel snel, ik wil je mening binnen nu en 2 minuten.

geruchten gaan. Volgend jaar een grote Engelse en Europese tour. Laten we het hopen, toch? You're the Sabrina Carpenter en Tears. En daarvoor de gloednieuwe single van Radio Free Alice.

Vorige single Lunch Money kon je al regelmatig horen op 3FM... bij onder andere Sebastiaan in het weekend. Ik heb hem ook al regelmatig gedraaid. Dit is de opvolger Kick in the Shins. En gelukkig ben jij daar als recensent van dit liedje. Ik zie als eerste, net als elke dag, Johan de Emoji-man... die altijd even een paar emojis omschrijft hoe hij dit liedje vindt. Nou, ik zie gelijk al het ontploffende hoofdje, hartjes in de ogen... en een vuist tegen het scherm. Nou, dat is denk ik die kick die Johan de Emoji-man nodig heeft vanavond. Ik zie ook Tom, die zegt Jasperman, wat een geweldige track. Ik hou van die nieuwe, originele muziek. Veel spelen covers van anderen, maar dit is nieuw, dit is leuk. Ik wil hierop gaan dansen. Gijs zegt ook, hey Jasper, lekkere jaren 80 vibes, hé, in een nieuw jasje. Lekker, groetjes van Gijs. Erwin die zegt ook, hey Jasper, het zal je vast niks verbazen... maar dit is een lekker nummer, hé, van een fijne nieuwe band. Tjeerd die zegt ook, wat een top bas- en gitaarwerk, hé. Ik vind het nog beter dan Lunch Money, deze track, als je het aan mij vraagt. Nou, dat deed ik bij deze, Tjeerd, dus dankjewel voor je antwoord. Martine die zegt ook, man, wat een lekkere muziek. Dit moet vaker gedraaid worden op 3FM. En dan heb je ook nog Rosalien, die zegt... ik kan gek genoeg heel weinig zeggen over deze track. Ik weet niet of ze iets super interessants aan het doen zijn... maar volgens mij doen ze het wel goed. Nou, dat is ook te zien aan het polletje, want unaniem... 100% vindt dit een leuk liedje. Eve, Martine, Dylan, Nikita, Annika. Nou, ik zou zeggen... lekker zeg, Jordem hier voor het eerst. Radio Free...

dit soort tunes op Lowlands. Over een maandje dan zijn we daar met 3FM. Ik kan niet wachten. Beetje zitten puzzelen met het hele blokkenschema. Ja, dat wordt wel wat. Lowlands 2026. Je luistert naar 3 voor 12 Radio. Mijn naam is Jasper. En ik weet niet of je het nieuwe album van Yardact al beluisterd hebt. Ik wel. Ik ben nog zo iemand die nog ouderwets op Last FM zit. Dat is een appje op je telefoon waarmee je kan bijhouden wat je het meeste beluisterd hebt de afgelopen week. Ik heb het album nu een keer of 12 beluisterd in deze week. Ik heb niks anders geluisterd dan het nieuwe album van Yardact. You're Gonna Need a Little Music, zo heet die plaat. En ja, dat is precies wat het is. Je hebt soms muziek nodig in het leven. En het is wel even een andere plaat dan voorheen, want je hoort het er niet per se aan af, maar de eerste twee albums waren best wel digitaal gemaakt. En dat had te maken met die hele COVID-periode waarin de band niet per se bij elkaar in de studio zat. Dit album is een enorm live album. Je hoort het plezier, je hoort de band in de ruimte gewoon lekker spelen met elkaar. Dat merk je zo aan de energie. De nieuwe single die heet Fiction en dat is wat mij betreft het perfecte voorbeeld van waarom Yardact zo leuk is. Het speelse, de samenzang, de spoken word van James. Ze staan met het hele album op 3 oktober in Tivoli-Vredenburg en ik hoop je daar te zien. En geloof me, deze zit na deze avond direct in je hoofd, want dit is...

0: We gaan beginnen. Let's do it.
1: Dacht je dat het op vrijdagmiddag bij mij al één grote kermis was? Wacht dan maar tot komende vrijdag.
2: Attention!
1: Dan maak ik, Rob van de Radio, de Vrijdag Vuurwerkshow live vanaf de Tilburgse kermis.
2: Are you ready?
3: De Vrijdag Vuurwerkshow met Rob van de Radio. Live vanaf de Tilburgse kermis. Vrijdag, 4 uur, 3FM.

0: dat album gaat echt wel dik worden, hoor. Het zal geen Brad worden qua grootheid, maar ik vind dit wel echt heel leuk. Dat gitaartje erin, ook bij Camera, de track die nog gisteren de track van de dag was bij Eva. Ja, ik hou ervan. You're the Charlie XCX en Wink Wink.
1: 3 voor 12 is erbij.
0: De festivalzomer van 2026 is aan. Er gebeurt heel veel momenteel in Nijmegen bijvoorbeeld, op het Valkhof Festival. Maar zo eens in de zoveel tijd is er ook nog gewoon een concertzaal die de deuren opent. Met waarschijnlijk een goede bak met airco, ook lekker in deze periode. Zo kon je vanavond in de bovenzaal van Paradiso naar een man kijken die gewend is om voor stadions te spelen, kun je wel zeggen. Headline shows geven op festivals. Normaal staat hij op het podium als de bassist van Queens of the Stone Age. De best geklede man in het hele muzieklandschap. Vanavond in de bovenzaal van Paradiso Michael Schumann, oftewel Mikey Shoes. Met zijn nieuwe solo-project Glu, G-L-U. Hij maakt solo een mix van hip-hop, pop, experimentele elektronica. Met introspectieve teksten over strijd, verlies en persoonlijke demonen. Maar dan wel met zijn goede gitaar en zijn bas waar je u tegen zegt. Ja, ik ben een beetje jaloers, want ik had eigenlijk gepland om daar vanavond heen te gaan. Want hij zou er om 19:30 spelen in die bovenzaal. Dat werd uiteindelijk verplaatst naar 20:00. Hij stuurde me zelfs vanavond dat het wel 20:30 kon worden. Ja, dan kon ik niet redden om hier 3 voor 12 radio te doen. Maar iemand die de ogen en oren wel had in Amsterdam is Michiel. Hallo.
2: Hey, goedenavond.
0: Ja, ik ben dus stik jaloers dat jij er was. En volgens mij kun je hem nog jaloerser maken. Want hoe was het bij die legend Mikey Shoes van Queens of the Stone Age in Paradiso?
2: Ja, dat kleine beetje jaloersie. Ik snap me wel. Wat je al zei, het was zo anders dan Pinkpop waar ik bij was in 2023.
0: Ja.
2: Het was gewoon een klein zaaltje. Ik denk een mannetje of 50. Dan denk je eerst, jammer, je had eigenlijk meer gehoopt. Maar ja. Het had toch met zijn entree op het podium, met charisma. Ja, hij blijft toch gewoon ver.
0: Ja, want hoe ziet dit eruit? Normaal gesproken is hij dan de bassist bij Queens. Hoe staat hij op zo'n podium in Paradiso?
2: Nou, de grap is eigenlijk gewoon exact hetzelfde. Ik was met mijn broer bij Pinkpop en eigenlijk viel de bassist evenveel op als George Homme, wat we eigenlijk niet hadden verwacht.
0: Ja.
2: Omdat hij gewoon de gekke bewegingen maakt. En ik dacht, nou, misschien doet hij het wel heel anders in zijn solo-project. Hij stond voor de opblaasletters notabene met Glu. Ja, fantastisch. Weet je, dat maakt dat kleine zaaltje eigenlijk helemaal niet uit. Hij blaast nog steeds helemaal ver.
0: Ja, en qua liedjes heeft hij de afgelopen jaren ook best wel wat coole dingen gedaan. Zo heeft hij een collab met Miles Kane. Boogeyman, die hoor je zo meteen op 3FM. Hij heeft met veel meer artiesten samengewerkt. Hoe lang is zijn setlist momenteel? Want heeft hij genoeg liedjes om avondvullend programma te bieden?
2: Nee, nou, de grap was, hij, op een gegeven moment hij begon en hij zei al van, ja jongens, na het eerste nummer zei hij gelijk, sorry, ik heb nog gevraagd om een voorprogramma, maar het mocht niet.
0: Nou, Paradiso dus stond leeg vanavond dus. Ja.
2: Ja. Nee, dus het was inderdaad, het was, ik denk, volgens mij was het een uurtje. En hij halverwege maakte er een soort van gekscherend een beetje een grap om. Het is superveel charisma als optreden, zodra hij begint te praten, is het eigenlijk best wel een verlegen man.
0: Ja.
2: Klinkt super relaxed. Dus ja, een uurtje, het was dan weer voorbij. En dat vloog natuurlijk ook voorbij.
0: De meeste artiesten die nog wel in zo'n bovenzaaltje spelen, komen altijd nog wel even signeren of even naar de merchbooth. Heb je hem nog ontmoet? Heb je hem gezien?
2: Nee, ik had een stukje van, ik had erop gehoopt. Ja. Maar helaas.
0: Hij verdween met zijn zonnebril gewoon in de backstage van Paradiso en nooit meer iets van gehoord.
2: Nee, de plaat ging wel mee, overigens, gelukkig.
0: Er was wel, er was vinyl.
2: Er was vinyl en het was de eerste keer dat ik een vinyl kocht met maar aan één kant zoals de nummers.
0: Hè?
2: Want er staan maar 4 nummers op.
0: Wat staat er op de andere kant dan?
2: Nou ja, goed, je kunt er gewoon met je nagels overheen. Dat heb ik ook stiekem even gedaan. Kom eigenlijk een keer.
0: Wat geweldig, maar die EP die komt pas volgende maand en jij hebt hem al.
2: Ik heb hem al. En een of andere gekke glitterpatroon erop. Het past ook wel bij hem.
0: Een glitter. Nou goed, ja. Graag. Ja, nee, je snapt wat ik bedoel. Michiel, dankjewel. Ik ben nog steeds stik jaloers op je. Maar ik ben heel blij dat jij er vanavond gewoon geweest bent, jongen.
2: Ik hoop dat je er volgend jaar bij bent.
0: Zeker wel. Dan gaan we samen links voor. Ja, en dit is dus die collab met Miles Kane. Hij staat niet in de credits. Hij wordt niet genoemd. Maar ik vind het zo'n coole tune. Het is een collab tussen Mikey Shoes van Queens en Miles Kane.

0: Zou die het voor elkaar krijgen in Biddinghuizen? Een officiële earthquake. Het is wel eens gebeurd namelijk bij concerten of festivals in Nederland dat er echt letterlijk een aardbeving gemeten is. Onder andere bij Rage Against the Machine op Pinkpop in de jaren 90. Het was letterlijk een aardbeving in Landgraaf. Het zou toch vet zijn als gewoon Landgraaf zo gaat bouncen op Tyler the Creator. Hij staat op zaterdag als grote headliner. En we kijken zo uit heen naar Lowlands 2026. Gaat van alles moois gebeuren, waaronder Nia Archives. Zometeen duiken we in haar album met een goede indie-track eigenlijk voor een DJ. En je hoort zometeen muziek van Wodan Boys en Bicep. 3FM.
1: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
2: Hè? Nu alweer?
1: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
2: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
1: Ook dan moet je aangifte doen.
2: Nou, goed dat je het zegt.
1: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
3: Ster. Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terdazom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
4: Sta je in de file en spot je ruitschade?
5: Opgelost, Autotaalglas.
3: Neem Terdazom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
8: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
10: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori Pasta, 1 plus 1.

0: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.

0: minuten. Wodan Boys en muziek van Bicep. Zometeen Glue op 3FM.
1: Dorrel Megens met het NOS-journaal. Rapper Ali B. zal morgen toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. De organisatie laat in een verklaring weten dat hij besloten heeft zich terug te trekken als spreker, meldt het ANP. De 44-jarige Ali B. werd begin mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen uit zijn tijd dat hij jurylid was bij The Voice of Holland. B. is tegen de uitspraak in cassatie gegaan, mag de behandeling daarvan in vrijheid afwachten. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. De Rotterdammer van 18, die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Het schietincident was gisteravond. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. De 27 EU-landen zijn het niet eens geworden over nieuwe sancties tegen Rusland. Ze hoopten vandaag op een akkoord. Maar Griekenland verzet zich tegen eerdere afspraken over beperkingen voor Russisch vloeibaar gas. Morgen wordt er verder gepraat. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kost een megawattuur ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon was dat minder dan 30 euro. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de prijsstijging snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. De Consumentenbond wil dat Thuisbezorgd zijn klanten compenseert voor verborgen kosten. Het gaat om verplichte service, tasjes en plastic verpakkingen die er pas bij het afrekenen bijkomen. Daardoor wordt een bestelling zo'n 2 tot 4 euro duurder dan de prijs die op het begin te zien is. Mogelijk neemt de Consumentenbond juridische stappen als Thuisbezorgd dit niet aanpast. Het weer, het is droog bij een graad of 17. Vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Morgen overdag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Londen.
0: Sepp, zometeen Glue op 3FM.
1: Dorrel Megens met het NOS-journaal. Rapper Ali B. zal morgen toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. De organisatie laat in een verklaring weten dat hij besloten heeft zich terug te trekken als spreker, meldt het ANP. De 44-jarige Ali B. werd begin mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen uit zijn tijd dat hij jurylid was bij The Voice of Holland. B. is tegen de uitspraak in cassatie gegaan, mag de behandeling daarvan in vrijheid afwachten. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. De Rotterdammer van 18, die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Het schietincident was gisteravond. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. De 27 EU-landen zijn het niet eens geworden over nieuwe sancties tegen Rusland. Ze hoopten vandaag op een akkoord. Maar Griekenland verzet zich tegen eerdere afspraken over beperkingen voor Russisch vloeibaar gas. Morgen wordt er

0: De 27 EU-landen zijn het niet eens geworden over nieuwe sancties tegen Rusland. Ze hoopten vandaag op een akkoord. Maar Griekenland verzet zich tegen eerdere afspraken over beperkingen voor Russisch vloeibaar gas. Morgen wordt er verder gepraat. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kost een megawattuur ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon was dat minder dan 30 euro. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de prijsstijging snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. De Consumentenbond wil dat Thuisbezorgd zijn klanten compenseert voor verborgen kosten. Het gaat om verplichte service, tasjes en plastic verpakkingen die er pas bij het afrekenen bijkomen. Daardoor wordt een bestelling zo'n 2 tot 4 euro duurder dan de prijs die op het begin te zien is. Mogelijk neemt de Consumentenbond juridische stappen als Thuisbezorgd dit niet aanpast. Het weer, het is droog bij een graad of 17. Vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Morgen overdag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Londen. 3FM.
1: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
3: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: Met zometeen een van de coolste namen van Lowlands 2026, Nia Archives. Na muziek van Wodan Boys en Bicep. Even blijven plakken voor Glue.

0: Boys en Blindsided. Geweldig optreden gegeven op Pinkpop. Ze hadden gewoon het hoofdpodium aangekund, deze gasten. Ze kunnen alles. Check de live-opnames op het YouTube-kanaal van 3 voor 12.
1: 3 voor 12. Radio. Jasper Leidens.
0: Ook hoorde je nog Bicep en Glue bij 3FM. Blijf plakken als je houdt van de allerbeste nieuwe muziek. Zometeen duiken we samen in het nieuwe album van Nia Archives. Een van de hotste namen voor Lowlands 2026. Ja, dat moet je even gehoord hebben zometeen. Haar nieuwe track heet There Goes My Head. Er is een nieuwe tune, nieuw album. Er is genoeg over te vertellen, want het is namelijk 3 voor 12 album van de week. Doen we zometeen naar de Royal Otis. En Vrouwtje.

gezegd via de NPO Luisterapp. Oh, Royal Otis. Wat was dit een feest, hè? Op de mainstage van Rock Werchter. Zo ontzettend fijn. Ja, Erwin, ik snap je helemaal. Ze stonden pas geleden ook op Pinkpop. Daar vooraan gestaan. Deze band zorgt voor zoveel positiviteit. En I love it. Je luistert naar 3 voor 12 Radio. Met de hele redactie van 3 voor 12 kiezen we elke week een album van de week. En deze week is het gloednieuwe album van Nia Archives. Daarmee komt ze naar Lowlands. Het album heet Emotional Young List. De titel is behoorlijk letterlijk genomen. De plaat vertelt namelijk het verhaal van een relatie. Van de eerste verliefde vlinders tot de keiharde break-up. Ja, en als je de gossip een beetje volgt, als je de Juice-kanalen een beetje volgt, was die relatie van Nia Archives niet met zomaar iemand, maar met Digo, een van die gasten van Fontaine's DC. De break-up kwam vorig jaar totaal uit het niks voor Nia Archives, vlak voor een festivalshow die ze moest spelen in Londen. Ja, en die ervaring hoor je dan weer terug op een van de tunes op dat album. Die ervaring van die break-up van Nia Archives hoor je op Boys in Blue van haar nieuwe album.

En als je dit een beetje zo hoort, dan is het best wel opvallend. Ze is normaal gesproken DJ in het beetje jungle-vibeje. En dat laat ze steeds meer los. Zelfs noemt ze dit ook geen jungle-album meer, maar een alternative-album. Ze werkte onder andere samen met Sampa, Georgia Smith en gaat deze nummers voor het eerst live spelen met een volledige live band. En daar ben ik wel benieuwd naar. Het is ook best bijzonder, want ze zegt dat DJ'en nooit haar grote droom was ook. Eigenlijk wilde ze gewoon thuis achter haar laptop muziek maken. En daarna ging het gewoon razendsnel. Van de studentenkamer naar festival headliner. Remixes voor Pink Panthers, een show openen voor Beyoncé. Alleen voelde dat succes volgens haar lang niet zo leuk als het er allemaal uitzag. Ze vond het lastig om ineens constant in die belangstelling te staan. Nou ja, met deze plaat lijkt ze daar gewoon een streep onder te zetten. Nia zegt dat ze zich niet laat vertellen wat ze moet maken. Ook niet door de harde kern van de jungle scene. Liever neemt ze risico en probeert ze iets nieuws dan 15 keer dezelfde plaat maken, zoals ze zelf zegt. Ja, vind ik te gek. Kortom, Nia Archives verruilt de rave nog niet helemaal voor de gitaarband. Maar ze trekt haar muziek wel een beetje die kant op. En dat vind ik echt fantastisch. Dit is een van de nieuwe tunes van het nieuwe album. 3 voor 12, album van de week. Dit is Nia Archives en There Goes My Head.

echt een heel erg tof album. Het zit heel erg tussen gitaar en dance in. En ze gaat er dus met een volledige band spelen. Ik ben er zo benieuwd naar. Op Lowlands kun je gaan kijken naar Nia Archive. Staat in de Bravo. In dit geval hoorde je van het album Emotional Junglist There Goes My Head. Er gebeurt vandaag veel meer in het land dat Muziekland heet. Want het is ook een hele mooie release dag. Want de man die wat mij betreft een van de mooiste liedjes van 2026 heeft gemaakt, is terug met een nieuwe tune. En dan heb ik het over Laurie Vincent. Zou je kunnen kennen van deze geweldige...

June stonden ze op Pinkpop, Lowlands. Nou, dat hebben ze dus gemaakt weer met Gorillaz. Die zou je ook kunnen kennen. En Slowthai trouwens. Eerder dit jaar maakte Laurie Vincent van Softplay dit prachtige liedje. Wat mij betreft dus een van de mooiste liedjes van 2026. Onder zijn nieuwe projectnaam als Big Truck.

0: als je dat dan zo hoort, dan hoor je dat dit totaal anders is dan het rauwe, het ruige van Softplay of Slaves voorheen. Als Big Truck heeft hij een nieuwe tune, die hoor je zo meteen voor het eerst op 3FM. Nou, dit is dus minder punk, meer liedjes. Maar daar heeft hij nogal eventjes over gedaan, hè? Want hoe lang duurde het voordat hij dit durfde te doen?
1: Oh, it's taken me like a good best part of 30 years now. I'm 33. I think I've always wanted to be the guy with the microphone, but at some point you have to realize that you need to take it. And Sam gave me the faith that in myself that I could do it. I don't think I had the ability or the words or the understanding of how I should, I don't know, like how I should let myself out. And now it's there. I can't stop it from coming out.
0: Ja, en als het nu dan eenmaal begonnen is, dan blijft het ook maar stromen, die inspiratie. Hij wilde het altijd al, maar hij vond het lastig om gewoon het voortouw te nemen. In Sam, zijn bandmaat van Big Truck, vond hij eindelijk het vertrouwen. En nu staat hij weer op het podium met zijn nieuwe band. Een nieuwe band dus. Dat beginnen na zo lang succesvol zijn met een andere band. Eigenlijk voelt het voor hem precies hetzelfde. Het voelde precies hetzelfde als de begindagen van zijn band Softplay.
1: It's quite unbelievable. I think the thing that reminds me of the early days of Slaves and Softplay is that we didn't really do it for recognition. We did it because we wanted to do it. And that's very similar to this project. Like, it's surprised even Acer as it's gone on how our intention has changed. This was simply just, let's get together, help me make this album, and then that'll probably be it. I think because we did it from a place of pure heart, the reaction's just overwhelming because I wasn't expecting it. And now we're here being booked as a exciting act at Great Escape, and then we've got like radio plays all over the world. Yeah, thank you. It's even just the support from the record label, we've got a manager. It's all just falling into place. Yeah, it's amazing.
0: Ik vind het toch wel echt mooi hoe muzikanten gewoon in eerste instantie muziek maken omdat ze dat zelf willen. Niet eens voor het allergrote succes. En dat succes mag er wat mij betreft zijn, want ik hou zo van deze band. Hopelijk snel in Nederland. Big Truck, hun nieuwe single heet Rebounder. Man.

Jasper. Doorgeefplaatje, komt-ie. Nouvelle Vague. Je mag je echt in een Frans cafeetje wanen met deze band. Ze zijn ook een Franse band. Maar als je Nouvelle Vague nou vertaalt naar het Engels, dan krijg je New Wave. En als je New Wave vertaalt naar het Portugees, dan krijg je Bossa Nova. En waarom nou Portugees? Nou, ze maken Bossa Nova en ze vertalen eigenlijk New Wave nummers in die Bossa Nova versie. Dat hebben ze ook met een nummer van Depeche Mode gedaan, Never Let Me Down Again. En dat is mijn doorgeefplaatje van vandaag. Kleine tip, voeg hem toe aan je playlist voor als mensen komen eten. Het is de perfecte achtergrondmuziek. Ik ben heel benieuwd of jij hem kan waarderen. Laat maar weten. Dus, Nouvelle Vague en Never Let Me Down Again. Dat is mijn doorgeefplaatje voor jou.

snap die relaxedheid wel, hoor. Ik snap die vibe van een goede dinnerparty wel. Nouvelle Vague. And Never Let Me Down Again.

Er is een heel album met veel meer van dit soort 80s covers. Onder andere muziek van ABC, The Clash, The Smiths, Duran Duran. En dus dit. En dit doen ze gewoon al 20 jaar. Ja, ik snap het wel. Als je zo'n succesformule hebt, dan moet je er ook nooit mee stoppen. Over die hele relaxte vibe gesproken, heb je dan al de nieuwe Queens of the Stone Age gehoord? Volgens mij past dit er perfect achteraan. Ze hebben namelijk gespeeld vorig jaar in allerlei theaters rond de hele wereld, waaronder Carré. En dan ga je toch even wat andere muziek maken. Ik vind dit zo'n bloedmooi liedje. De nieuwe Queens of the Stone Age heet Easy Street.

0: Lizzy en Alicia Keys, You're the Empire State of Mind. Het is 3 voor 12 radio. Zet je schrap voor nieuwe muziek uit Nederland.
1: De Hollandse Nieuwe.
0: Nou, wat het is. Het is een ding dat je op de late avond van 3FM heel veel nieuwe muziek hoort. Maar als die muziek uit Nederland komt, heeft het net even een streepje voor. Dus elke dag voordat we de dag afsluiten, hoor je de beste nieuwe tunes uit Nederland. We halen het net af. En wat daarin zit, is dagelijks een Hollandse nieuwe. En vandaag is het niet helemaal Nederlands. Het is deels Nederlands, deels Duits. Maar goed, dat kan de band het absoluut beste zelf aan je uitleggen. Senna van Bertha You, hallo.
2: Hi Jasper, Senna hier vanuit het zonnige Malaga. Kijk. Ik ben een drummer van Bertha You en wij zijn een Nederlandse en Duitse female gaze indie punkband. Houden ze veel in onze derde single van ons opkomende EP 5-year plan, wat in oktober zal uitkomen. Vorig jaar hebben we popronde gedaan met onze nieuwe nummers. Zijn we aan het experimenteren met een nieuwe sound. Iets meer grungy en iets meer energiek. Houders It Feel gaat over dat gevoel wat je hebt als je weet dat het tijd is voor nieuwe dingen. En tegelijkertijd voelt het super eng omdat je ze al heel lang aan het uitstellen bent. Maar je wilt altijd weten wat er gebeurt als de verandering daadwerkelijk er is. We spelen in Utrecht op 18 september. Dus als je ons wil zien en Houders It Feel live wil horen, dan weet je waar je ons kan vinden. Alright, groetjes.
0: Ja, ik denk dat als je dit één keer gehoord hebt, dat je dit absoluut live wil zien. Want die hele mix van stijlen is zo uniek. Onthoud de naam Bertha You. Dit is de nieuwe single How Does It Feel? Vandaag uit, nu al op 3FM.

Tussen 10 en 1, de grootste danser van 3FM op je radio. Morgen vanaf 10 uur, Justin Verkijk met een nieuwe aflevering van The Beat. Check dat vooral voor meer muziek zoals deze over Mono, Night in Shining Prada. Zo hoor je de hele tijd bij 3FM wel weer even wat nieuwe dingen voorbij komen, hé. Vera on track in het weekend. Vooraan in het weekend. En zometeen na 12 een nieuwe editie van Jasper's Indie Disco. Mijn naam is Jasper en ik hou van dit soort muziek. Klein volproefje vast van het Future Islands.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
2: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
3: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterrenslot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
5: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. En de buren, die winnen ook. Alleen deze maand winnen er zelfs twee keer zoveel postcodes een straatprijs. Van maar liefst 25.000 euro per lot. Dat wil je toch niet missen? Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
8: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
9: 3FM. Het is 12 uur geweest. Zometeen Jaspers Indie Disco met de meeste muziek op 3FM. Zometeen gewoon 17 tunes in 1 uur.
10: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Het programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië. Dat zeggen regeringsbronnen tegen CNN en de Wall Street Journal. Rapper Ali B zal morgen toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. De organisatie laat in een verklaring weten dat hij besloten heeft zich terug te trekken als spreker, meldt persbureau ANP. De 44-jarige Ali B werd begin mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen uit zijn tijd dat hij jurylid was bij The Voice of Holland. B is tegen de uitspraak in cassatie gegaan en mag de behandeling daarvan in vrijheid afwachten. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. De 27 EU-landen zijn het niet eens geworden over nieuwe sancties tegen Rusland. Ze hoopten vandaag op een akkoord, maar stuiten op verzet van Griekenland. De Griekse regering wil dat eerder afgesproken beperkingen voor Russisch vloeibaar gas worden afgezwakt. Griekenland heeft een grote LNG-vloot en heeft vooral problemen met een verbod op het doorvoeren van Russisch LNG naar landen buiten de EU. De onderhandelingen over het nieuwe sanctiepakket gaan morgen verder. De Rotterdammer van 18 die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Gisteravond werd een man van 18 uit Rotterdam doodgeschoten in Nijmegen. Behalve de voormalige verdachte is na het incident niemand anders aangehouden. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Morgen overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden tot 24 in het zuiden van Limburg.
11: 3FM. VPRO. Jasper Leidens.
9: Ja, met dit uur alleen maar tunes. Die uit mijn eigen playlist komen. Dit uur Jaspers Indie Disco met zometeen Gorilla's na The Haunted Youth. Dit is Forget Me bij 3.

dat hij jurylid was bij The Voice of Holland. B is tegen de uitspraak in cassatie gegaan en mag de behandeling daarvan in vrijheid afwachten. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. De 27 EU-landen zijn het niet eens geworden over nieuwe sancties tegen Rusland. Ze hoopten vandaag op een akkoord, maar stuiten op verzet van Griekenland. De Griekse regering wil dat eerder afgesproken beperkingen voor Russisch vloeibaar gas worden afgezwakt. Griekenland heeft een grote LNG-vloot en heeft vooral problemen met een verbod op het doorvoeren van Russisch LNG naar landen buiten de EU. De onderhandelingen over het nieuwe sanctiepakket gaan morgen verder. De Rotterdammer van 18 die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Gisteravond werd een man van 18 uit Rotterdam doodgeschoten in Nijmegen. Behalve de voormalige verdachte is na het incident niemand anders aangehouden.

0: vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Gisteravond werd een man van 18 uit Rotterdam doodgeschoten in Nijmegen. Behalve de voormalige verdachte is na het incident niemand anders aangehouden. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Morgen overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden tot 24 in het zuiden van Limburg.
1: 3FM. Jasper Leidens.
2: Ja, met dit uur alleen maar tunes. Die uit mijn eigen playlist komen. Dit uur Jasper's Indie Disco met zometeen Gorilla's na The Haunted Youth. Dit is Forget Me bij 3FM.

laatste album, zou je kunnen zeggen. De Now Now. En dan kun je zeggen, nou, waarom draai je die dan nu op 3FM? Nou ja, omdat ze deze de hele tour al wel live spelen. En in de live set is dit altijd wel een bijzonder moment. Altijd wel een goed moment. Gorillaz en Trance. Daarvoor hoorde je de nieuwste van The Haunted Youth. Een van de beste gitaarbands uit België. Je hoorde Forget Me. Ik zat afgelopen weekend weer even naar Mark en Mike te luisteren. Elk weekend tussen 1 en 4 smiddags op 3FM. En Mark die draaide deze ook. Toen dacht ik, ja, dit past perfect in de indie disco. Goeie tip, Mark. I love it. Dit uur in Jaspers Indie Disco gewoon heel veel nieuwe muziek. Heel veel classics. Heel veel dingen waarvan ik denk dat moet gewoon weer eens even op de radio. Waaronder de band Lime Garden. Die komen uit Brighton, een beetje aan de onderkant van Engeland. Een heel mooi kuststadje. En die zijn eind volgende maand een paar

vind het zo'n fris nieuw geluid. Het geluid van Lime Garden. Ze stonden ook al op Best Kept Secret. Hebben ze ook alweer goede zaken gedaan. Maar onthouden ze van dit nieuwe liedje. You're the Cross My Heart. Het is 3FM, Jaspers Indie Disco met de nieuwste Blossoms. Dit is Meet Me in Love.

Oi, Jordan. Jordan Akai en Enemies. Zal ik de rust even iets verstoren? Tuurlijk! Want dit is de Indie Disco. Daar gaat het van hele relaxte liedjes van Jordan Akai naar de allerbeste gitaren. De nieuwe single van Coach Party. Dit is Over.

famous Punching in a Dream. Het is 3 voor 12 radio. De afgelopen weken hebben we That's Me van Kyo heel vaak aan je laten horen. Maar deze band werkt toe aan een debuutalbum. Dat komt eraan in september. 25 september om precies te zijn. Voor die tijd kun je ze nog gaan zien op Lowlands. Ja, ik zou zeggen, stap op tijd in. Want dit gaat een hele grote band worden, geloof me. Alle seinen staan op groen voor Kyo. En dat doen ze met hun nieuwe single. Die heet Pistol. Die hoor je nu in Jaspers Indie Disco bij 3FM.

Radio. Alle opbouw in deze liedjes vind ik zo goed. Het begint namelijk best wel rustig. Dan ontploft hij volledig. En dan komt hij weer terug bij de basis. Ze staan over een maandje op Lowlands. En daarna gaan ze de hele wereld over. Dus stap op die trein die Kio heet. Want ze zijn de moeite waard. Het is 3 voor

toch wel bijzonder hoe zij hun setlist hebben opgebouwd. Hè? Want het was de headline show van DXX. Maar de leden solo, Jamie, Romy en Ollie, die zijn de afgelopen jaren zo succesvol geworden met allemaal hun eigen ding, dat dat ook in deze set voorbij moest komen. Dat hebben ze gedaan. Loud Places dus, Jamie XX met Romy, Enjoy Your Life, geweldige tune van Romy solo. Dan nog Wanna, 3D Charlie Ride. Goeie set, ik was er helaas niet bij. Maar goede verhalen over gehoord van onder andere Mark van der Molen, die daar volgens mij de beste avond van 2026 beleefd heeft, ja. Hey, welkom bij 3 voor 12 Radio. Mijn naam is Jasper, Jasper Leidens. En dit uur krijg je een soort van inkijkje in mijn muzikale brein. Als je bij mij thuis op de bank zat, zou je deze muziek voorbij horen komen. Dus daarom is het lekker om dat samen met jou te kunnen beluisteren op dit late tijdstip. Zometeen nog muziek van Joe, muziek van Violet Grohl. Ja, we zitten toch een beetje in de pre-party van Lowlands al inmiddels. Ook met Erin LeCount. Ik weet niet of je de naam ooit gehoord hebt. Ze is inmiddels 23, komt uit Engeland en ja, haar muziek past heel erg in het straatje van The Last Dinner Party van misschien wel de grote headliner van vorig jaar. Een van de drie. Chappell Roan. Maar ook weer heel erg Kate Bush-achtig. Het is echt het geluid van 2026. Ik wil het je graag laten horen. De nieuwe single heet The Cinema. En dit is zo bombastisch, zo groot, maar ook zo leuk. Erin

deze man staat gewoon in het voorprogramma van Tame Impala als je in Amerika gaat. Oh, wat een goede dubbelbill. Jorde Joe en Delicia. En mocht je niet naar Lowlands gaan, dan kun je altijd nog naar Pukkelpop gaan. Want daar kun je ook Joe dit jaar vinden met zijn tune Delicia. Op Pukkelpop en op Lowlands vind je Violet Grohl. Dit is Buck in

Dit jaar te vinden op Lowlands, you're the Violet Grohl en Bug in the Cake. Mocht je dit te gek vinden, check haar hele debuutalbum, want het is zeer de moeite waard. Nu even de beste Britse classics ooit van Stone Roses.

toch de hele wereld. In één maand zijn de streams van dit liedje met 3000% gestegen. Holy shit, het gaat zo hard met Florence Road. Mocht je denken, dit wil ik gewoon vaker op 3FM horen. Vraag het ook gewoon aan, hè, bij Mart of bij Sebastiaan in de middag. Ik weet dat zij het ook leuk vinden, dus vraag het gewoon aan bij ze. Dan draaien ze het misschien ook eens een keertje voor je. Anders moet je het alleen hier horen. Kan natuurlijk ook, hè, want dit is ons geheim. Het geheim van Florence Road. Iedereen gaat hier ooit kennis mee maken. Maar wij hebben dat nu al gehad, dat momentje. Hoe lekker is dat? Hey, ik heb wat leuks voor je. Want morgenavond hebben we live muziek in de studio van een band die klinkt als, nou, een beetje LCD Sound System als ze uit Londen kwamen en Mario speelden. Alles komt samen in dit project. Dit is Home Counties. Hun nieuwe state Humdrum.

vanavond te gast in 3 voor 12 Radio. Home Counties. Die klinken alsof Elstree Sound System samen met Mario in Londen woont, toch? You're the humdrum. Dat morgenavond bij 3FM. Dan nu nog een liedje die je absoluut al 3,5 jaar niet meer op de radio gehoord hebt. En dat is een gemis, want dit is zo'n ontzettend mooi liedje als afsluiter. Zometeen Yuri op je radio, maar eerst Band of Horses.

0: Horses, Is There a Ghost?
1: 3FM.
0: Nee hoor, ik ben het, ik ben het. Wees gerust, zometeen somber op je radio. Eerst het NOS Journaal.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Rotterdammer van 18, die eergisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is ook geen verdachte meer. Het schietincident was dinsdagavond. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. Rapper Ali B. zal morgen toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. De organisatie laat in een verklaring weten dat hij besloten heeft zich terug te trekken als spreker. Dat meldt het ANP. De 44-jarige Ali B. werd begin mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen uit zijn tijd dat hij jurylid was bij The Voice of Holland. B. is tegen de uitspraak in cassatie gegaan en mag de behandeling daarvan in vrijheid afwachten. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Dat programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië. Dat zeggen regeringsbronnen tegen CNN en de Wall Street Journal. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kwam de prijs voor een megawattuur uit op ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon, lag de prijs op minder dan 30 euro. Daarmee is de gasprijs nu dus meer dan verdubbeld. Qatar is een belangrijk gasexporteur, maar door de oorlog lukt dat steeds minder goed. Bovendien zijn veel gasinstallaties in Qatar geraakt. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de stijging van de gasprijs snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel, Suzanne. 3FM.
1: NCRV.
0: Jury Zijderveld. Een hele goede nacht. Calvin Harris, die is een ontgroening heeft hij gedaan. Ik vertel je zo meteen meer hoe dat zit. Na somber, dit is Homewrecker.

0: voor een megawattuur uit op ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon, lag de prijs op minder dan 30 euro. Daarmee is de gasprijs nu dus meer dan verdubbeld. Qatar is een belangrijk gasexporteur, maar door de oorlog lukt dat steeds minder goed. Bovendien zijn veel gasinstallaties in Qatar geraakt. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de stijging van de gasprijs snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel, Suzanne. 3FM. Hallo NCRV. Juri Zijderveld.
2: Een hele goede nacht. Calvin Harris, die is een ontgroening heeft hij gedaan. Ik vertel je zo meteen meer hoe dat zit. Na somber, dit is Homewrecker.

0: 3FM met Calvin Harris. En Feel So Close hoorde je. Misschien heb je deze week wel je eerste keer seks gehad. Of wacht je op je ontgroening van je studentenvereniging. Kan allemaal. Je zit in ieder geval in hetzelfde schuitje als Calvin Harris, want hij had deze week zijn Tomorrowland ontgroening. Hij heeft nog nooit op dat festival gestaan. Hij schijnt het geweldig te hebben gevonden. Hij schijnt het geweldig te hebben gedaan. Dus Calvin Harris weet hoe jij je voelt. Tenminste, eerste keer seks, eerste keer Tomorrowland. Ja. Bij allebei gaat er in ieder geval een dikke confetti shoot eraf.
1: Luister naar onze nieuwe single.
2: You're listening to our new single. Nieuw op 3FM.
3: Hey, this is Taylor Swift and you're listening to my new song. I knew it, I knew you. Met 3FM.

Joey Zijderveld hier. Terwijl jij nog wakker bent, misschien ben je wel aan je nachtshift begonnen. Is er in Zuid-Korea een 2-sterren chefkok die een celstraf riskeert? Want hij zou mieren hebben geserveerd als garnering op gerechten. En blijkbaar is dat verboden in Zuid-Korea. En ik las dat en ik dacht, hoe smaken mieren eigenlijk? Oprecht, hoe smaken mieren eigenlijk? Ik heb stad en land afgezocht om te checken of er in Nederland mieren worden geserveerd. Ergens in Nederland. Maar dat is dus niet zo. En dat vind ik raar. Want het gaat hier om een 2-sterren-chef die het gebruikte. Dus dan moet het wel lekker zijn, zou je zeggen. Maar er is geen chef-kok in Nederland die zijn vingers hieraan wil branden. En toen had ik een geniaal plan. En ook een heel simpel plan, maar wel doeltreffend. Ik ben vanmiddag de tuin ingelopen. Ik heb een paar mieren uit de tuin geplukt. Ze zitten in een bakje. Ik heb ze meegenomen. Ze zitten nog in mijn tas. Ik zal ze zo even eruit halen. Alleen ze leven wel nog. Dat is nog een klein probleempje. Maar de grote vraag is, opeten of niet opeten? Zal ik ze gewoon proeven? Zal ik ze opeten of zal ik het niet doen? Jij mag het bepalen wat mij betreft. Stuur het in via de NPO Luister app. Je mag ook bellen 0909-1336. Mieren proeven, ja of nee? Opeten, ja of niet? Ik ga eerlijk vertellen hoe ze smaken als ik het ga doen zo meteen. Ik zal dat bakje even pakken. Ik weet eigenlijk niet eens of ze nog leven. Toch? Twee stuks heb ik meegenomen. Laat maar weten via de NPO Luister app. Moet ik ze even proeven of niet? Gaan we gewoon doen zo meteen. Gaan we niet moeilijk over doen. Olivia Rodrigo is onderweg op je radio. Drop Dead. Eerst de Fertilities en Chelsea Dagger.

0: Shock Radio 3FM, Olivia Rodrigo en Drop Dead. Oké, ik heb nieuws gelezen vandaag. En in dat nieuws zag ik staan dat er een Koreaans restaurant is dat serveert mieren als garnering. En nou, de kok daar die riskeert nu een celstraf, omdat dat niet mag, blijkbaar, mieren eten in Zuid-Korea. Ik weet eigenlijk niet eens of het in Nederland mag, mieren eten. Nou ja, goed, ze liggen hier voor me. Ik heb twee mieren uit mijn achtertuin geplukt, want ik bedacht me ineens, hoe smaken mieren dan? Als dit een 2-sterren chef is geweest, dan moet het toch wel fucking lekker zijn. Want hij deed het als garnering op ijs, heb ik gelezen. Oh, het mag wel in Nederland. Gelukkig. We doen niks illegaals. Het is alleen een beetje goor misschien. Want ik heb ze gewoon uit mijn achtertuin geplukt. En de vraag was, ja, zou ik ze dan opeten of niet? Ik had ze vanmiddag levend gevangen. En ik zie nu dat ze in een diepe slaap zijn. Ze zijn in een diepe slaap. Dus ze leven niet meer. Even kijken. Er komt een berichtje binnen van Bent. Die zegt, wat de fuck, zo kun je niet zijn. Ja, nou ja, weet je, ik ben gewoon benieuwd hoe dat dan smaakt. Als het zo lekker moet zijn. Waarom niet? Aan ChatGPT heb ik ook nog even gevraagd net, is dit eigenlijk wel verstandig? Die heeft mij aangeraden om het te koken. Omdat het bacteriën en parasieten kan bevatten. Heb ik niet gedaan. Dus als ik over een paar weken er niet meer ben, dan nou goed, dan weet je dat het door die miertjes komt. Ja, ze beweegt niet meer. Ik moet even kijken hoe ik dit eruit ga plukken. Ik heb ze in een plastic bakje gestopt. Ze waren heel actief vanmiddag, maar nu niet meer. Hoppakee. Oh ja. Mijn vriendin had nog wel gezegd dat ik mijn tanden moest poetsen voordat ik weer in bed kwam liggen als ik dit ga doen. Maar ik moet niet vergeten. Oké, daar gaat hij. Een klein zwart miertje in mijn mond. 3, 2, 1. Oh. Ik las in het artikel dat ze heel zuur-zout zijn. En dat klopt eigenlijk wel. Het is een heel fel zuurachtig smaakje eigenlijk. Wat zo'n mier heeft. Jeetje. Durf je het ook, Ties? Ties van de productie zit met open mond aan te kijken. Ik heb er nog één voor jou over. Oh, sorry, de microfoon zit nog op pre-talk. Even dat knopje indrukken daar. Ja, daar ben je.
1: Je zag mij ook kijken.
0: Ja. Oh, ik heb hem ook nog niet weg trouwens. Ik laat hem nu over mijn tong gaan en het is nog steeds heel zuur.
1: Ik vind het zo tegen mijn natuur om dit te doen.
0: Kom maar door.
1: Oké, ik ga het ook doen.
0: Je moet even gewoon over je tong laten gaan. Je proeft dat hij heel zuur is.
1: Ja, zuur?
0: Ja. Dit is Peter die je nu in je mond stopt.
1: Ja?
0: Ja, Peter de Mier. Ties kijkt bedenkelijk voor zich uit. Ja, hij kijkt.
1: Het is zuur, ja.
0: Oké.
1: Het is heel goed. Ja.
0: Nou, als we zo meteen allebei neervallen, hou dan maar een feestje op ons graf.

0: verteld iets waar ik die mieren vandaan heb gehaald op mijn achtertuin?
1: Nee.
0: Wil je het weten?
1: Ik weet niet of ik het wil. Ja, oké, vertel maar.
0: Je wil denk ik niet weten. Mijn vriendin, toen zei ze, Joeri, ben je helemaal gek geworden? Waarom had je ze niet gewoon achterin de tuin ergens kunnen vandaan plukken? De plek waar normaal gesproken onze groenbak kliko staat. Oh. Die kliko die stond nu even op een andere plek. En daar liepen heel veel mieren op.
1: Joeri, ik had het niet willen weten. Oh.
0: Sorry, het is echt waar. Het is echt waar.
1: Bedankt voor dit feit.
0: Ja. Dua Lipa, nu op je radio, Levitating.

0: Artmas. Op 3FM. Gaat er nog vakantie gevierd worden ergens hier? Onder luisteraars van Nederland, van 3FM. Misschien een weekendje weg in, weet ik veel, als het maar Almere. Als je op vakantie bent, je kan heel makkelijk daar een prijs mee winnen namelijk.
1: Kaartje voor een kaartje. Thank you so much.
0: Wijnand en Jamie zijn ook ze zijn lekker met vakantie. En ze vinden het leuk als je ze een kaartje stuurt vanaf jouw vakantieadres. Als ze namelijk terug zijn van vakantie, dan lezen ze alle kaartjes hier op 3FM voor. En dan kiezen ze misschien wel jouw kaartje uit de stapel. En dan win je €100 concertengoed. Dan kun je tickets kopen voor een concert naar keuze. Dus dat is echt een hele leuke prijs. Makkelijk gewonnen ook. Dus mijn dikke tip, met mijn verstrooide harses altijd. Ik zet voor mezelf dan een herinnering voor dit soort dingen. Dus kijk even wanneer je op vakantie gaat en zet dan een herinnering. Dan kun je het nu vergeten, kun je het helemaal loslaten. En dan weet je zeker dat je het zometeen op vakantie niet gaat vergeten. Alle informatie vind je op 3fm.nl/kaartje of stuur kaartje, het woord kaartje, via de NPO Luister-app. Krijg je alle informatie, adresgegevens, dat soort dingen toegestuurd. Nou, helemaal uit België. Oude vakantieman Stromae, Papa Oete op 3FM. Dites-moi.

DJ Fresh en Rita Ora, Heartbreak Now. Nothing But Thieves is vandaag schuldig bevonden aan het opzettelijk afleiden van een radio-dj die probeerde te focussen op zijn werk. Soms heb ik dat, dat ik dan uren in een onderwerp kan duiken totdat ik denk, ah, oh, fuck, ik had een meeting op werk vandaag, die heb ik helemaal gemist, allemaal gemiste telefoongesprekken. De fuik waar ik vandaag in terecht kwam was die van Nothing But Thieves en de sikke covers die zij spelen. Ze gaan altijd voor risico. Let op, kijk, Nothing But Thieves is gewoon van de rock, hè. Maar wat ze allemaal hebben gespeeld, Believe van Mumford & Sons en dan ook nog Led Zeppelin tussendoor in één cover. Shawn Mendes, In My Blood hebben ze gecoverd. Nina Simone hebben ze gecoverd. En dan ook nog eens Dance the Night van Dua Lipa. Ja, dat zou je toch helemaal niet verwachten van een band als Nothing But Thieves. Moet je even luisteren.

En de lijst is nog veel en veel langer. AC/DC hebben ze gecoverd. Birdie, Miley Cyrus, Purple Disco Machine. Dus bij deze, ik bestempel Nothing But Thieves tot The King of Covers. En ook hun eigen muziek is gewoon goed hoor. Dit is Overcome op 3FM.

van de artiesten met momenteel de meest soulvolle stem ter wereld. Teddy Swims met zijn nieuwste Break Up in Reverse. Hoorde je op 3FM. En dit is Tate McRae, Greedy.

Kennen mensen Uri Geller eigenlijk nog? Uri Geller, dat was die man die vroeger heel veel op tv kwam, ook in Nederland. De nieuwe Uri Geller, een illusionist die kon beweren, die kon lepels buigen, terwijl hij ze gewoon alleen in zijn hand had. Dus met zijn mind game kon hij dan die lepel buigen. Magisch was dat. Vond ik als kind geweldig om naar te kijken op tv. En ik heb ook zo'n magische kracht. Ik kan jouw muzieksmaak raden op basis van jouw geboortejaar. En ik begin over Uri Geller, want zometeen ben ik al even Uri Geller. En dan kan ik jouw muzieksmaak raden op basis van je geboortejaar. Oftewel, ik draai zometeen een liedje wat jij leuk vindt op 3FM... aan de hand van die vier cijfertjes. Verder hoef je niks te doen. Ja, je moet alleen even je geboortejaar doorsturen via de NPO Luister-app. Dat is een gratis appje, die kun je nu downloaden en gratis berichtje sturen naar 3FM. En dan stuur je dus je geboortejaar. Je mag ook bellen 0909-1336. Kom maar door met je geboortejaar, spreek ik je zo en draai ik een liedje wat jij leuk vindt.

0: Habalma Shalcha. 3FM. Alex Warren hoort hij op 3FM, Fever Dream. En zometeen Shakira en Burna Boy met Die Die.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De kans op droogte in Europa is groter geworden. De droge periode, waar ook Nederland nu last van heeft, is niet los te zien van het opwarmende klimaat. Dat schrijft een groep wetenschappers in een nieuw rapport. De droogte komt niet doordat er minder regen valt dan vroeger. De hoeveelheid regen verschilt sterk van jaar tot jaar, maar er is geen dalende trend. Wel verdampt er veel meer water. Dat komt door de hogere temperaturen, dat een direct gevolg is van klimaatverandering. Dat zeggen de wetenschappers. In Peru zijn 10 mensen omgekomen bij een brand in hun huis. Het zijn allemaal leden van dezelfde familie. Onder de doden zijn ook 5 kinderen. Volgens lokale media was het vuur aangestoken door een man die de familie afperste. Hij zou een motorfiets bij de deur in brand hebben gestoken. En vervolgens vlogen een stapel matrassen in het huis in brand. Die